0: Ik ben Alissa Hippe. Het kabinet moet in actie komen om de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren te verbeteren. Dat vindt belangenorganisatie COC. De oproep komt na een onderzoek waaruit blijkt dat jongeren een stuk minder positief zijn over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. Het COC noemt dat een schrikbarende ontwikkeling. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Berlijn zijn gewonnen door het uiterst linkse Die Linke. Het is de beste uitslag ooit voor de partij. Ze kregen bijna 26% van de stemmen. Het CDU van bondskanselier Merz werd tweede, gevolgd door het rechtsradicale AfD. En de verkiezingen in de andere Duitse deelstaat, Mecklenburg-Voorpommeren, eindigen in een pijnlijk verlies voor de CDU. De partij heeft de kiesdrempel van 5% niet gehaald en heeft daar dus geen zetel in het deelstaatparlement. Uit de voorlopige uitslag blijkt verder dat de rechtsradicale AfD de grootste partij is geworden, met bijna 40% van de stemmen. En in het Amerikaanse Texas hebben demonstranten zich verzameld op de plek waar een agent van de immigratiedienst ICE een man neerschoot. Hij raakte zwaar gewond. De lokale politie was niet betrokken en de burgemeester zegt dat hij boos, maar niet verbaasd is over de schietpartij. Bij de demonstratie is uiteindelijk ingegrepen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is flink afgekoeld omdat het helemaal opgeklaard is en er weinig wind staat. Het is 8 tot 12 graden. Morgen wordt zonnig met een temperatuur rond de 20 graden en weinig wind. Dit was het nieuws op Slam.
1: Vanaf zondag de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Er zijn afspraken gemaakt tussen de politie, veiligheidsregio's en justitieminister Van Wil over het strenger naleven van de neutraliteit van de politie. Dat zegt de Telegraaf. In de politiegedragscode staat dat zij geen politieke voorkeur of religie mogen tonen. Maar volgens de krant is de vraag of dat wel gehandhaafd wordt. De voorlopige uitslagen van de Duitse deelstaatverkiezingen zijn binnen. In Berlijn won de uiterst linkse partij met een recorduitslag, bijna 26% van de stemmen. In Mecklenburg-Vorpommern is de rechtsradicale AfD met bijna 40% van de stemmen de grootste. En een drama voor het CDU van bondskanselier Merz. Die partij haalde de kiesdrempel daar niet. Jongeren zijn een stuk minder positief over homoseksualiteit vergeleken met 4 jaar geleden. Dat is een schrikbarende ontwikkeling, zegt belangenorganisatie COC, die de regering vraagt in actie te komen om de acceptatie onder jongeren te verbeteren. Ook sociale mediabedrijven moeten volgens het COC hun verantwoordelijkheid nemen. En er is nog veel onduidelijk over een dodelijke schietpartij gisteravond in het Limburgse Roermond. Midden in een woonwijk klonken schoten en overleed een man. Er is verder niets bekend over het slachtoffer. De buurt is ruim afgezet door de politie voor onderzoek en er is nog niemand opgepakt voor de schietpartij. En dan nu het weer van Weer Online. Het is flink afgekoeld naar 8 tot 12 graden. Lokaal komt wat nevel of een mistbank voor en er staat vrijwel geen wind. Overdag veel zon en in de middag rond de 20 graden. Dit was het nieuws op Slam.
0: Vanaf zondag de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. De Verenigde Staten en China gaan opnieuw met elkaar praten over AI. De landen willen informatie uitwisselen over veiligheidsrisico's en elkaar waarschuwen bij incidenten. Dat zegt de Amerikaanse minister van Financiën. Deze week staat er een ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en zijn Chinese collega op de planning. Nederland gaat opnieuw experimenteren met de pulsvisserij, ondanks een Europees verbod. Dat zegt staatssecretaris Silvio Erkens in de Telegraaf. Bij pulsvisserij worden vissen met kleine stroomschokjes opgeschrikt van de bodem. En dat is volgens onderzoek een stuk duurzamer. Erkens hoopt andere landen te overtuigen van de techniek. De toekomst van de Duitse bondskanselier Merz wordt steeds onzekerder. In de deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern waren Die Linke en de AfD de grote winnaars. Grote verliezer was het CDU van Merz. Die partij had nog nooit zo'n slecht resultaat behaald. De vraag is nu, blijft Merz bondskanselier of stapt hij op? En 16 grote banken sturen een dringende waarschuwingsbrief naar de Europese Commissie. Volgens de banken is er jaarlijks bijna 1,5 biljoen euro nodig voor onder meer defensie en klimaat, dat schrijft de Telegraaf. Dat geld moet grotendeels vanuit de banken komen en om dat mogelijk te maken eisen ze simpelere regels en systemen. En dan nu het weer van Weer Online. Hier en daar komt wat nevel of een mistbank voor. Omdat er weinig wind staat is het flink afgekoeld naar een graad of 10. Vandaag veel zon en een temperatuur rond de 20 graden. Dit was het nieuws op Slam.
0: Vanaf zondag de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Armin van Buuren en Sasha, Everlasting.
0: Music.
1: Oliver Heldens and Kreider and the Young Punks. AEIOU.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bij Omroep Ongehoord Nederland is het omstreden woord omvolking het afgelopen jaar vaker gebruikt dan ooit. Volgens onderzoek van Pointer gebeurde het in bijna de helft van de uitzendingen, ruim 80 keer. Het woord verwijst volgens de terrorismebestrijding naar een extreemrechtse complottheorie over immigratie. De Omroep ontkent dat. De Amerikaanse regering heeft sancties voorbereid tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Aanleiding is vooral het internationale arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu. Tot nu toe legde het Witte Huis al maatregelen op tegen een aantal rechters en aanklagers, maar er werd niet eerder actie genomen tegen het hof zelf. In Duitsland heeft de radicaalrechtse AfD de verkiezingen gewonnen in de deelstaat Mecklenburg-Voorpommern. En een drama voor het CDU van bondskanselier Merz, want die haalde daar niet eens de kiesdrempel. En ook in Berlijn leed het CDU een gevoelige nederlaag. Daar won die linke. Merz noemt de uitslag desastreus, maar wil blijven als bondskanselier. Bij een schietpartij midden in een woonwijk in het Limburgse Roermond is gisteravond een man omgekomen. Buurtbewoners hoorden meerdere schoten. Hulpdiensten konden niks meer voor de man doen. De buurt werd ruim afgezet voor onderzoek en de politie is op zoek naar de dader. Er is nog niemand opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Lokaal kan wat nevel of een mistbank voorkomen. Er staat weinig wind en daarom is het flink afgekoeld naar een graad of 10. Vandaag zien we de zon geregeld met een temperatuur rond de 20 graden. En dat was het nieuws op Slam.
2: En dat maakt het 6:02. Good morning. Flitsmeister meldt de eerste vertraging al deze maandagochtend. Die vind je op de A15 richting Oostvoorde bij Briel. 20 minuten verlies je daar. 6 kilometer komt door een auto met pech. En binnen een minuutje terug in de muziek bij Slam. Scoop and Drop It komt eraan.
3: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
4: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
3: Alleen vandaag bij Bol Garmin Vivo Active 6 voor €229.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
0: Vanaf zondag, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl. Jarno van der Wielen.
2: Maandagochtend, good morning. De week van de PD. Dat is altijd lekker. Onderweg daar naartoe met Another Talk to You. Eerst

0: Maandagochtend op Slam. Mijn naam is Jarno. En nee, ik heb niet per ongeluk de wekker verkeerd gezet. Ik heb ook niet Jeppe uitgenodigd zometeen. Dat doen we allemaal in de avonturen. Maar Anou en Marijn zijn lekker vrij. Anou gaat trouwen. Besef dat even. Dus 2 weken lang zijn ze even lekker op vakantie. En Jarno weer, good morning. Tot 10 de hele week. Met straks op de Slam ochtendshow. En ja, wakker worden is wel een dingetje voor mij. Want ik heb een avondshow tegenwoordig. Daarom heb ik even hulp gezocht bij de grootte der aarde. Elke ochtend direct naar het opgestaan. Wat heb ik nou gedaan maandagochtend? Glas water met citroen. Even een filmpje opgezet om te mediteren. Gezonde smoothie met bieslook, bessen en kaneel als ontbijt. En een klein serumpie op de huid. We hebben gelijk het ochtendritueel te pakken van een van de mooiste vrouwen die echt al richting de 60 gaat, volgens mij. Of in ieder geval ouder is dan dat wij zijn. J-Lo, die hoor je nu in de ochtend van Slam met Pitbull. Dit is On The Floor. Good morning.
1: J-Lo.

0: Good morning, dit is Slam met David Guetta en Teddy Swims en Gone, Gone, Gone. En daarvoor hoorde je nog Pitbull en J-Lo en On The Floor. En ik kreeg gelijk weer even een flashback door het volgende woord wat erin zit. Ik heb niet de beste relatie sinds vorige week met het woord Loes, of sowieso de naam Loes. Ik weet niet of dat je het al ontdekt hebt, maar Slam heeft een nieuwe avondshow sinds 3 jaar. De avonturen van Jarno en Jeppe. En wij hadden van de week een persoon aan de lijn met een beetje een zware stem. En die heette Loes. En in mijn hoofd klopte dat niet. Maar het bleek uiteindelijk gewoon de normale, logische gang van zaken te zijn. Oh, je ook niet vaak trouwens, Loes, voor mannen, hè?
1: Nee, wel voor vrouwen.
0: Ja, hoe zit dat?
1: Nou, dat zit gewoon heel simpel, dat mijn stem zwaarder is dan de persoon.
0: Oh, zo. Oh, dan heb ik nu iets heel kuts gezegd. Excuses. Wij gaan door.
1: Je bent de eerste niet. Ja. Nee hoor, je bent de eerste niet. En duidelijk als de laatste
0: niet.
1: Oh, wat erg.
0: Nee, hoor. Nee, ik kom hier niet meer onderuit. Jeppe, neem het over. Ik heb nu pas door wat ik heb
2: gedaan. Ik ben helemaal van mijn boven hier nu gebeurd. Ik vind het echt heel erg. Het spijt me voor mijn collega. Wat een vreselijke collega.
0: Ja, en de afgang zie je ook nog eens met beeld op de Instagram @slamofficial. Vanavond natuurlijk weer nieuwe avonturen van Jarno en Jeppe tussen 7 en 10. Nieuwe muziek van Just Stay in de ochtend van Slam zometeen. Just a little. Krijg je een narcotic crust. Dit is I Like It.

Just Stay en Just A Little in de ochtend van Slam. Met zometeen, welke DJ heeft zichzelf in de uitverkoop gegooid? Dus als je zometeen langs de winkelstraat loopt, dan zie je hem in iedere vitrine staan met min

0: hoofdsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: De Beter Pickabillies!
4: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club, een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Rij gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
6: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer en

0: in de textielbak.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
0: Festivalshirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
5: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
6: Verschillende soorten nepnieuws.
4: Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die me echt raken.
6: Ik hou er niet meer bij.
7: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
8: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Anders ga ik je mis. Pak hem.
8: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
11: Tijd voor een klussie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op klik PVC Manera... of 50% korting op laminaat Signature extra breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
13: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
14: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
15: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
14: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
15: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
14: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
16: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
17: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
18: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
1: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantenopjewerk.nl.

0: minuten over half zeven. Good morning. Tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Vandaag zijn er zonnige perioden en vooral in het binnenland veel stapelwolken. Maar het blijft droog. Het is maximaal 20 graden. En de wind die waait vanuit het westen en is zwak of matig. Gaan we de wegen af met Flitsmeister. Die meldt al 13 vertragingen deze ochtend. En dit zijn ze vanaf 20 minuten of langer. A2 in de richting van Utrecht bij Rosmalen. Daar verlies je 20 minuten, 3 kilometer aan file. De A9 Alkmaar richting Amstelveen bij Beverwijk Oost. 23 minuten extra. 6 kilometer file komt door een ongeluk. En de laatste is de A15 richting Oostvoorne. Bij de havens 5500-5600 is de oprit afgesloten. Dat betekent 33 minuten vertraging. Tijd voor de hoofdpunten van het ANP-nieuws. Gelezen deze ochtend door Frans van der Beek. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen jaren negatiever gaan denken over homoseksualiteit, blijkt uit nieuw onderzoek. En belangenorganisatie COC maakt zich grote zorgen en vraagt het kabinet direct in actie te komen. De politie moet neutraler zijn en dat betekent dat agenten niet meer mee mogen doen aan Ramadan-vieringen of andere religieuze feesten. Volgens de Telegraaf gaat justitieminister Van Wil daar afspraken over maken. De Sociaal-Economische Raad komt met een plan om toeslagen, zoals de zorgtoeslag, grotendeels af te schaffen, schrijft NRC. Die zouden vervangen kunnen worden door bijvoorbeeld een lagere zorgpremie. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Jarno van der Wielen. Met zometeen de man die zichzelf in de uitverkoop heeft gegooid. Eerst Marshmallow, dit is Another Drink in de ochtendshow.

Hij heeft trouwens een nieuwe ketting, hè, Calvin Harris. Staat heel groot op, een labeltje met -30%. Je hoorde hem in de ochtend van Slam met Outside. En zeker heeft hij buiten gespeeld. Veel zelfs. Afgelopen jaren was hij enkel alleen te zien op de meest luxueuze festivals en feesten. Om één belangrijke reden. Hij was alle Jezus duur, Calvin Harris. Schijnt dat de fee de afgelopen jaren zo'n ongeveer $1 miljoen was voor een setje van 60 minuten. Minimaal, hè? Dat gaat het om de startprijs. Maar veel kantoren die konden hem toen niet betalen. En toen dacht Calvin, ja, ik wil toch op die andere festivals gaan staan. Dus hij heeft zijn fee flink omlaag gegooid. En daarom stond hij afgelopen maanden onder andere op Ibiza, Tomorrowland voor de eerste keer. En ook in onze eigen Spaarnwoude straalde hij op Dance Valley. Zometeen jouw kans om te cashen. De jackpot staat op €109. Wil je meespelen met getal onder de 1000? Laat het even weten via de app van Slam en stuur me even goedemorgen. Ik ben benieuwd of dat je al wakker bent. 7:15 met nu alleen...

0: Muziek van Medusa en Bad Memories hoor je zo meteen. Het is 10 minuten voor 7. Jarno hier, nu moet je weten, ik ben niet de beste. Ik heb niet een heel goed ochtendhumeur, maar dan heb ik nog dit werk. Stel je voor als ik stront moet scheppen 's ochtends. Dan was ik helemaal bloedchagrijnig geweest. Maar Dennis, goedemorgen.
1: Goedemorgen, jongens.
0: Jij hebt helemaal nergens last van. Hoor eens even het zonnestraaltje op de radio. Goedemorgen.
1: Ja, zeker. Altijd vrolijk in het werk wat je doet.
0: Heerlijk, zeg. Wat is jouw ritueeltje om 's ochtends dan op te staan? Want jij klinkt zo vrolijk.
1: Het begint eigenlijk al om 4 uur 's nachts, want ik heb 2 kinderen. Eentje moet nog de fles krijgen, dus dan ga ik wel rustig klaarmaken.
0: Ja.
1: Nou, dan gaat om 4:15 gaat de wekker, want ik ga natuurlijk gewoon wel weer naar bed. Nou, als ik dat gedaan heb, dan maak ik me klaar voor werk en dan zit ik nu in het mooie Almere.
0: Kijk eens even. En wat doe jij dan? Drink jij een koffietje? Doe jij misschien een beetje aan skincare, dat je denkt van ik zie er zo goed uit vandaag? Waar komt dan die vrolijkheid vandaan?
1: Het begon eigenlijk gewoon bij Bols, dat ik het zelf begon. Het is een mooi familiebedrijf. En ja, weet je, en ik dacht, het lijkt me gewoon leuk om bij dit bedrijf te werken. En het komt ook wel een beetje door onze concurrent Roel van de Dixie.
0: Ja.
1: Dat ik dit werk ben eigenlijk gaan doen. En ik vind het helemaal geweldig. Het valt eigenlijk mee. Je moet doen wat je leuk vindt. Nou, ik kan mijn kwaliteit laten zien, dus ik ben happy.
0: Nou, lekker zeg. Dat heb jij goed gedaan. Maar jij zit er dan ook niet tegenop. Weet je, je gaat er gewoon die hele toilet, dat ga je helemaal schoonmaken, helemaal leegzuigen. Heb je dan voor iets anders wel smetvrees misschien?
1: Als ik de luier van mijn kinderen moet doen.
0: Wat zei jij nou nog een keertje?
1: Als ik de luier van mijn... de luieren van mijn kinderen moet doen.
0: Oh, ja. Wat maakt dat dan anders? Want dat is wel, zeg maar, ontlasting die je kent.
1: Ja, dat is wel ontlasting die ik ken, dat klopt. Alleen, de wc's die ik doe, als ze een beetje knap zijn en je onderhoudt ze een beetje, dan ruikt het niet zo heel erg.
0: Oh.
1: En bij de kinderen is het toch dat je het direct ruikt, omdat het zit in die luier.
0: Ja, precies. En je weet zelf wat je erin hebt gestopt natuurlijk.
1: Juist.
0: Dat moet er ook weer uitkomen.
1: Als je die wc tegen met schut, ja, dan ga je het ook ruiken. Dan is het mij ook al even de adem inhouden.
0: Hey, Dennis, lekker bezig deze ochtend. Tot hoe laat moet je?
1: Tot 2 uur.
0: Oh, dat is prima. Werkste jongen vandaag.
1: Yo, mooie dag gewenst iedereen.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
1: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het.
4: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
5: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion. Hypotheken vanuit het hart.
9: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
10: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
9: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
13: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
14: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
15: Phew, we kunnen weer.
14: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
17: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
18: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
19: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
17: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Afgelopen jaren zijn Nederlandse jongeren negatiever gaan kijken naar homoseksualiteit. Meer dan de helft heeft er moeite mee. Belangenorganisatie COC trekt aan de bel. Het kabinet, scholen en ouders moeten direct in actie komen, zeggen ze. En ook vinden ze dat social media bedrijven meer verantwoordelijkheid moeten nemen. Politieagenten moeten neutraal zijn en daarom mogen ze niet meer in uniform meedoen met Ramadanvieringen of andere religieuze feesten. Justitieminister Van Weel gaat er afspraken over maken, schrijft de Telegraaf. Discussie laaide van het voorjaar weer op, nadat de politie Midden-Nederland een iftar had georganiseerd. Dat is een Ramadanmaaltijd. Een schietpartij midden in een woonwijk in Roermond gisteravond en daarbij is 1 dode gevallen. Hulpdiensten hebben de man nog geprobeerd te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Politie is op zoek naar mensen die iets gezien hebben. Er is nog niemand aangehouden. De Sociaal-Economische Raad werkt aan een plan om de toeslagen bijna helemaal af te kunnen schaffen, meldt NRC. Daarin staat bijvoorbeeld dat de zorgtoeslag helemaal kan verdwijnen. Om dat te compenseren krijgt iedereen een lagere zorgpremie. Het definitieve plan komt dit najaar. En op zijn vroegst kan alles dan vanaf 2030 op de schop. En dan nu het weer van Weer Online. Lokaal kan wat nevel of een mistbank voorkomen. Er staat weinig wind en daarom is het flink afgekoeld naar een graad of 10. Vandaag zien we de zon geregeld met een temperatuur rond de 20 graden. En dat was het nieuws op Slam.
3: En dan maakt het 7:04.
4: Nou, een hele goede morgen!
3: Goedemorgen, met een ochtendspits van 26 vertragingen deze maandag. En dit zijn ze vanaf 20 minuten of langer. De A2 richting Utrecht bij Rosmalen, 23 minuten, 4 kilometer, door een auto met pech. De A4 Den Haag Amsterdam bij Rijsenhout, daar verlies je 24 minuten. A15 dan in de richting van Ridderkerk bij Sliedrecht Oost, 34 minuten, 6 kilometer aan file. En de laatste vind je op de A15 richting Oostvoorne bij Briel, 30 minuten erbij optellen, 8 kilometer, daar is de oprit afgesloten. Binnen een minuutje begint hier de Slam Ochtendshow met David Guetta, Titanium.
5: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
6: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
7: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat de klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
8: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Credits, kredietcoaching en training voor ondernemers.
1: Vanaf zondag de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.

0: Slam Good Morning met De Bauza en Magnetic.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Maandag de 21ste, 13 minuten over 7. Welkom bij de Slam Ochtendshow. Good morning. Anouk en Marijn zijn lekker op vakantie, want ze gaan trouwen. Ik hoop niet samen, je weet het nooit met die twee. Maar ik weet dat Anouk, zijn prachtige vriendin, daar het ja-woord gaat geven in het prachtige Italië. En Marijn is er ook bij, sterker nog. Marijn die gaat draaien op de bruiloft van Anouk. Ik weet nu al dat het fout gaat lopen, want Marijn die heeft al 30 remixes laten horen. En Anouk heeft ze alle 30 afgekeurd. Maar ken Marijn, hij gaat ze toch alle 30 draaien. Dus ik ben heel benieuwd of dat nog een goed huwelijk wordt tussen die twee, in ieder geval als ze terug zijn. Maar de komende twee weken zijn ze lekker op vakantie. Jarno hier voor deze week, goedemorgen. En,
2: alles gaat weer fout hier.
0: Het is echt niet normaal. Ik ben mijn pasje al kwijt. Ik kan zo meteen niet meer het pand verlaten. Ik heb al een kop koffie laten vallen. Gelukkig niet over het mengpaneel, maar wel over het hele witte meubel en op de grond. Dus hè, dit is een lekkere start. Gelukkig hoef ik het niet alleen te doen. Ik doe het lekker met Joris. Goedemorgen, jongen.
3: Goedemorgen, Jarno.
0: Jij bent er lekker bij deze week. En volgende week ook trouwens. Jij bent even mijn Marijn. Gelijk even in die tips duiken. Hoe we nou optimaal aan de werkdag kunnen starten.
3: Dat lijkt me een hele goeie.
0: Ik heb even gevraagd om wat ochtendoppeppers. Want normaal doe ik de avondshow. Dus ik ben helemaal eigenlijk geen ochtendmens. Nou, wat komt er al binnen? Nummer 1, start meteen met daglicht. Dat helpt je biologische klok. Wat is nog een andere tip die binnenkomt?
3: Ik denk dat die voor jou ook nog wel goed is. Snoes niet. Jij was vanochtend volgens mij 2-3 keer aan het snoezen. Maar ja. Dat maakt je juist suffer. Dus wekken zetten meteen eruit.
0: Oké.
3: Okay. En wat nog kan werken is drink even een glas water. Gooi even een glas water in je gezicht. Want dan fris je lekker op. Meteen een goede vochtbalans. En dat zijn eigenlijk de 3 tips die binnen zijn gekomen.
0: Oké. Okay. Komt er ook nog een voice memo binnen van?
3: Anoniempje.
0: Anoniempje. Oh god, dat moet ik nou instarten.
3: Ja, doe maar.
4: Jarno, grote vriend van mij. Hier spreekt jouw zo geliefde en talentvolle wederhelft van de avondshow. De avonturen van Jarno en Jeppe. Deze hele week draai je dubbele diensten. De ochtend en de avond. Ja, dat is niet mals. En dat heb ik geweten hoor de afgelopen weken. Klagen, klagen, klagen. Lieve vriend, je hebt een hotelletje. Praktisch, na Slam. Je rolt vanavond uit onze show zo je bedje in. En dan te onthouden dat die arme producer Joris Mosterdijk heen en weer pendelt vanuit Brabant. Nee hoor. Zoals Ted de Braak altijd zei, toi, toi, toi. En ik zie jou gewoon vanavond bij de avonturen van Jarno en Jeppe.
0: Nou,
4: dag, vriendje.
0: Dag. Ja, wat lief.
3: Dat is toch een oppepper in de ochtend voor
0: jou, dat is een oppepper van mijn nieuwe avondmaat. Daar ben ik blij. En nu weet heel Nederland dat ik in de buurt een hotelletje heb. Dus als je een knappe vrouw bent, stuur me even een DM.

0: getal onder de 1000.
1: Ik ben Martin, ik woon in Delft en ik denk dat het getal onder de 1000 666 is.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
2: 108
0: euro.
1: Oei, dat is jammer.
2: Gewoon weer proberen, Martin.
1: Ik blijf luisteren naar Slam.
0: Nieuw. New music. Nieuwe muziek. Ontdekken.

0: De beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is, kippenvel. Dance doet iets met je. Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Volgens jou. De Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl. Dance 1000.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
5: Smint. Boost yourself.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring al klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
8: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
9: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Dus je hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
11: Ja.
10: En nu?
11: Domeinnamen kopen.
10: Voor je bedrijf?
11: Ja.
10: Welk bedrijf?
11: Ja, dat weet ik nog niet.
10: Welke domeinen dan?
11: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
10: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
11: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
12: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
14: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen?
13: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
16: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
17: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
6: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
17: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
18: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
19: Aquaparken voor tickets €200, please.
20: Zei hij nou €200?
21: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
18: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
22: Alle Sigma Verf bestel je bij...
18: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
23: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
24: En minuut over 7:30. Tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Er zijn zonnige perioden. Het wordt maximaal 20 graden. Maar ik vind het koud op dit moment qua gevoelstemperatuur. Het blijft droog. Er kan wel een windje waaien. En morgen eigenlijk copy-paste is het 1 graadje warmer. Dan gaan we de wegen af met Flitsmeister. Die meldt nog 2 vertragingen deze spits. De A12 richting Utrecht bij Nieuwebrug. 27 minuten, 8 kilometer. Komt door een vrachtwagen met pech. En je verliest een half uur nog op de A32 richting Wirdum bij Wolvenga. 8 kilometer. Tijd voor de hoofdpunten van het ANP Nieuws. Deze ochtend gelezen door Frans van der Beek. Goedemorgen.
25: Goedemorgen. LHBTI-organisatie COC waarschuwt dat jongeren steeds negatiever tegenover homoseksualiteit staan. En dat terwijl we jonge mensen juist hard nodig hebben voor een vrij land waar iedereen zichzelf kan zijn, zeggen ze. Toeslagen, zoals het kindgebonden budget, gaan misschien verdwijnen, schrijft NRC. De Sociaal-Economische Raad werkt aan een plan om zoveel mogelijk toeslagen te schrappen en mensen op een andere manier te compenseren. Bij een schietpartij in een woonwijk in Roermond is een man doodgeschoten. Omwonenden zeggen meerdere schoten gehoord te hebben. Politie weet wie het slachtoffer is, maar zegt daar niks over. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
26: Jarno van der Wielen.
24: Met zometeen echt weer zo'n tip voor je stemlijstje voor de Dance 1000. Technotronic krijg je na Adela.

0: Technotronic.
1: De Slam Ochtendshow.
2: Ochtendshow.
0: En Pump Up The Jam. Good morning, good morning. Maandag 21 september. Het is PD Week. Lekker. Waarbij ik eigenlijk nu al weet dat het niet naar de vaste lasten gaat. Maar ik weet dat de mails deze week worden uitgestuurd voor de mensen die zijn uitgeloot voor Oasis. En als ik ergens heen moet, dan is het Oasis. Dat gaat weer
3: bakken met geld kosten. Ingeloot, niet uitgeloot.
0: Zeg ik uitgeloot?
3: Het gaat lekker, hè? Ja. Je bent echt een ochtendmens, hè?
0: Wacht even, dat is bad karma, even het mantra. Ik moet ingeloot worden. Ja, ingeloot worden. Ik had even die prijzen zitten kijken, maar het is €250 pp voor een staanplaats. En ik wil 3 avonden. Dus ja, hè? Dat wordt leuk. Het is wel een andere goede dag om je geld uit te geven. Het is namelijk Nationale Fried Rice Dag en ook de Nationale Kaasstengeldag. Wist je dat het enige is wat ik lust met kaas erin? Kaas vind ik zo verschrikkelijk vies. En ik snap ook niet dat iets wat zo stinkt dat je dat in je mond kan stoppen. Maar een kaasstengel, daar ben ik dan verzot op. Die eet ik bijna dagelijks.
3: Maar je weet dat een kaasstengel voor ongeveer 50% uit kaas bestaat. Ja, de andere helft is een stengel.
0: Ja, dat weet ik. Maar ik vind dat toch zo lekker. Maar
3: de rest van kaas.
0: Nee, bah.
3: Cheddar.
0: Nee.
3: Cheese dippers.
0: Nee. Nee, echt niet. Gadverdamme. Ook bijvoorbeeld als ik bij de Mac een burgertje bestel of zo, altijd die kaas eraf.
3: Ach, bah. Jongen.
0: Ja, echt waar.
3: Die vraatje van Slam hier.
0: Nou, hoezo? Kaas is gewoon niet te vreten. Maar we hebben er bij Slam meerdere werken. Want ik weet, Thomas van de Middagshow, die houdt ook niet van kaas. En volgens mij werkt er nog eentje hier, die houdt er ook niet van. Maar hoe kan het nou zo zijn dat iets wat zo ontzettend muurt, dat je denkt van, nou, dat moet ik dan in mijn mond stoppen onder mijn neus. Ik vind dat zo gek.
3: Ja, ik vind dat, je blijft me verbazen.
0: Ik vind dat zoiets raars hebben. Ja, maar goed. Er zijn meer mensen die niet van kaas houden. Ik wil nu al mijn cheese haters verzamelen maar even in de F van Slam. Maar dat is heel normaal dat je niet van kaas houdt.
3: Met steun aan het zoeken, hè?
0: Ja, inderdaad. Katy Perry krijg je zo meteen aan Lucas en Steve.

0: ochtend show. Juicy J en Dark Horse. Ik had gelijk, hè?
1: Ja, je had gelijk, Jarno.
0: Het meest Nederlandse product. Nederlanders houden er helemaal niet van. Tenminste, je moet bij mij echt niet aankomen met een blokje kaas. Ik vind het zo ontzettend goor. Het stinkt ook zo. En onder andere Karel is het bij mij eens.
2: Goed gelijk. Wat moet je je voeten maar eens een maand niet wassen? Dan ruikt hetzelfde als die smerige kaas. En mensen die ruiken eraan en die eten het gewoon. Gewoon goed dan.
0: Ja, inderdaad ook. Bart de Meste, Hollandse naam ooit. Maar kaas moet je echt mee oprotten, hoor. Chemische troep. Nou, inderdaad. Ricky, tomatensaus en shawarma op een pizza. Verder helemaal niks. Daniel, jij snapt het, Jarno. Kaas is echt een no-go. Tommy, hier ook. Team anti-kaas. En nee, ook geen pizza. En het gaat maar door.
3: Het enige is, Daniel heeft je proberen te overtuigen. Die zei, wat je kan doen is babybel met ei en paneermeel in de airfryer.
0: Godverdamme. Nee, sorry, hoor.

en Everlasting. Er komt nog een vraag binnen van Harry Nieuwenhuizen via de app van Slam. Eet jij ook geen tosti? Of zonder kaas of niet? Nee, eet ik gewoon niet, Harry. Vind ik absoluut niet lekker, want ik hou niet zo van kaas. Zometeen in de Slam ochtendshow update. Welke topsporter komt nooit meer naar Nederland? En dat is aan onszelf te danken. Dat hoor je zo. Slam. Coming up.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Credits, kredietcoaching en training voor ondernemers.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
2: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
4: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
9: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: Anders schrijf je mis. Pakken.
12: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
13: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood 2 stuks €13,49. We doen met je mee. Plus.
14: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
16: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
17: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
18: Begon jouw dag met ruitschade?
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
21: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
22: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Queerbelangenorganisatie COC wil dat het kabinet wat doet aan de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren. Want uit onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt dat die de afgelopen 4 jaar is gedaald. Zo zou het kabinet kunnen zorgen dat homoacceptatie een verplicht onderwerp wordt op de lerarenopleiding, zeggen ze. De politie moet zich veel neutraler opstellen, vindt minister Van Wil. En daarom wil hij dat agenten in uniform niet meer meedoen aan de Ramadan en andere religieuze feesten. Van Wil wil er afspraken over maken, schrijft de Telegraaf. Politie moet nu al neutraal zijn, maar in de praktijk wordt die regel niet altijd nageleefd. Het kan zijn dat we over een paar jaar bijna geen toeslagen meer hebben. De Sociaal-Economische Raad werkt aan een plan om die zo goed als af te schaffen, meldt NRC. Daar komt wel een andere vorm van inkomensondersteuning voor terug. De Tweede Kamer wil al langer van toeslagen af. In 2019 namen ze er al een motie voor aan. Bij een schietpartij in een woonwijk in Roermond is een dode gevallen. De politie weet wie het is, maar zegt er verder niks over. Omwonenden zeggen meerdere schoten gehoord te hebben. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat lukte niet. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt, maar al snel breekt de zon daar vaak doorheen. Blijft overal droog, temperatuur ligt rond de 19 graden. En dat was het nieuws op Slam.
0: En dan gaan we de weg af met Flitsmeister. Die meldt nog een aantal vertragingen. Laten we beginnen op de A12 richting Utrecht bij Gouda. 20 minuten extra daar, 6 kilometer. De A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Bij Numansdorp verlies je 25 minuten door een auto met pech. En de laatste is de A32 richting Wirdum bij Wolvenga. 46 minuten, 9 kilometer aan file.
1: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Alleen vandaag bij Bol Garmin Vivo Active 6 voor €229.
23: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
25: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
26: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
27: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
25: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
26: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
28: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
29: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Credits, kredietcoaching en training voor ondernemers.
21: Vanaf zondag, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl. Jarno van der Wielen.
0: Met nu een tip voor je stemlijstje. Je kan er een aantal invullen en deze zou ik zeker even invoeren via slam.nl. Dit is Silver en Turn the Tide.

0: Vandaag is de laatste dag dat er gestemd kan worden op het ontwerp voor de nieuwe eurobiljetten. Meer dan 1200 grafische ontwerpers melden zich aan. En ik zou ook wel een portret willen aandragen van iemand die echt op het 5-euro-biljet moet.
1: 5 euro's? Op je muil, gauw!
0: Ja, de 500-euro-biljetten worden volledig uit de roulatie gehaald. Er zijn wel wat inruilverzoeken geweest van de ene Bolle Jos. Vivi Suryadi heeft zaterdag zijn concert in Tilburg afgebroken vanwege een technisch defect met het klimaatsysteem. De temperatuur en de luchtvochtigheid werden te hoog, waardoor de pianist niet goed kon spelen. Het concert wordt verplaatst. Door het ene concert te schrappen zette hij wel meteen de toon, en waarschijnlijk heeft Vivi vooraf de airco niet helemaal goed getoetst. En de beste darter ter wereld heeft misschien wel voor het laatst gespeeld in Nederland. Luke de Nook Littler kwam afgelopen weekend in actie tijdens de World Series of Darts Finals in Amsterdam, maar werd uitgefloten. Nu dreigt hij met een boycott waar hij eerder al deed in Duitsland. Wel een beetje flauw dat ze alle pijlen op Luke Littler hadden gericht. Maar ja, op de Nederlandse volk is ook echt geen pijl te trekken natuurlijk. Affe, hij is ook natuurlijk niet de torenhoog favoriet in Nederland volgens de peilingen.
2: De Slam Ochtendshow.
3: Update.

0: Lies Sara is al een tijdje DJ's, van influencer naar DJ gegaan. En heeft nu haar eigen eerste plaat uitgebracht. En afgelopen week in de avondshow mocht ik haar bekendmaken dat die plaat ook nog eens de populairste binnen Slam werd. Komende week de meest gedraaide en populairste track wordt op Slam. Die wordt Grand Slam.
1: Niet!
0: Oh, er wordt geknuffeld! Ja!
1: Succes! Oh, dat is echt heel ziek! Nee!
2: Ja, gefeliciteerd!
0: Gefeliciteerd!
1: Oh, echt?
0: Ja, ja, wij hebben besloten van, dit is de track. Ach,
2: Och, niet huilen, meid! Blij zijn!
1: Ja, ik ben ook heel blij, maar ik vind het gewoon heel spannend!
3: Slam!
1: Slam!
3: Grand Slam!

Je hoort de Clean Bandit en Sean Paul en Rockabye. Zo, de eerste dosis bij de Bang Bang vandaag is al binnen. En weet je al een beetje die trend die nu gaande is? 18 jaar nadat hij uit is gekomen is ineens So Incredible van Ilse de Lange weer een hit geworden. En natuurlijk kan dat door influencers dan weer opnieuw een hit worden. Maar niet op de manier dat je het denkt. Tenminste, oké, er worden filmpjes gemaakt. Maar een influencer heeft ook echt daadwerkelijk een remix gemaakt als DJ zijnde.

0: einde van onze jeugd is snel nabij. Ben je onder de 20, dan moet je misschien zo even een banaan in je oor stoppen als je deze snapt. Nou ja, dan weet je waar ik het over heb. Zometeen. Het wordt een jeugdtrauma. Maar we proberen het op te lossen in de Slam Ochtendshow. En ook Lost Frequencies komt eraan.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
4: Fans van Voordeel,
3: Aldi.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
9: Super deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt, 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg €5 korting. Dat is de ja van Jumbo.
8: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
10: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
11: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
10: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
12: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
13: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
12: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
14: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
15: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
14: Oh, Otrium?
15: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
16: Ken jij de nieuwe volledig elektrische?

0: direct een proefrit.
1: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, Scotch en Soda en meer.
2: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
3: Yes!
4: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoost.com of in onze app.
2: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
3: Yes!
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
6: gigaveel.
5: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
11: 1 minuut over 8:30. Welkom bij de Slam Ochtendshow met je weerupdate van de vrienden van Weer Online. Er zijn veel zonnige perioden vandaag. In het binnenland veel stapelwolken, dat wel. Het blijft droog. Temperatuur die schommelt rond de 20 graden. Morgen dan 21 graden. Dan de situatie op de weg. Flitsmeister meldt 53 vertragingen. Dat is wel heel veel. En dit zijn ze vanaf 20 minuten of langer. De A16 richting Rotterdam bij Zevenbergse Hoek. 3 kwartier door een te hoog voertuig. 13 kilometer vertraging. De A27 richting Gorkum bij Keizersvreebrug. 31 minuten door een ongeluk. De A29 Bergen op Zoom in de richting van Rotterdam bij de Haringvlietbrug. 1/2 uur extra, 7 kilometer. En de laatste is de A32 richting Wirdum bij Wolvega. 3 kwartier verlies, 9 kilometer. Tijd voor de hoofdpunten van het ANP-nieuws, gelezen door Frans van der Beek. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. Nederlandse jongeren zijn negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Vooral jongens moeten er niks van hebben. Homobelangenclub COC is geschrokken en wil dat het kabinet daar iets aan gaat doen. Politieagenten mogen, als ze in functie zijn, niet meer meedoen aan religieuze feesten zoals de Ramadan. Dat was al de afspraak, maar justitieminister Van Weel zegt in de Telegraaf dat hij meer neutraliteit wil bij de politie. De Sociaal Economische Raad is bezig met een plan om het toeslagenstelsel af te schaffen, meldt NRC. Daar staat tegenover dat bijvoorbeeld de zorgpremie omlaag kan. Het zou gaan om de grootste belastingherziening in tientallen jaren. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
13: Jarno van der Wielen.
11: Onze jeugddroom is kapot zometeen, maar we gaan ook op zoek naar de oplossingen in de Slam Ochtendshow.

0: tot Z knallen door de speakers heen. Met Ariana Grande en Break Free in de Slam ochtendshow. Waar het eigenlijk een hele sippe ochtend is. Dat de realisatie net... sorry hoor. Binnenkwam, maar... er komt een nieuwe Bert en Ernie. Want de stemacteur van Ernie overleed in juni. En daar wordt een nieuwe stem voor gezocht. Maar dit weekend zei Bert, die er nog wel was... en die nog gewoon de serie deed, dit...
1: Ja, denk ik van, ja, dan komt er een nieuwe Ernie. En dan denk ik van, ja, maar dit is niet mijn Ernie. Waar ben je nou, Ernie? Ik mis je.
0: Ja.
2: De Slam Ochtendshow.
0: Dus moeten we nu op zoek naar een nieuwe Bert en ook een nieuwe Ernie. En het mooie is wel, de huidige Bert zit wel in de selectiecommissie... dus die gaat wel over de nieuwe stemmen. En daarom is onze vraag, misschien heb jij wel een geniale Bert of Ernie-imitatie in je. Want ik heb het idee, dit is als je ooit gevraagd wordt door vrienden of door collega's... van kan je iemand nadoen, is dit een van de eerste karakters die je dan probeert of opnoemt, denk ik. Er zit er altijd wel eentje aan tafel die... Die bicht, toch? Joris, kan jij het een beetje?
3: Ja, sorry, er zit een banaan in mijn oor.
4: Ja, die is echt zo slecht.
0: Ja, ik vind het een goede poging. Kom maar door, even via de app van Slam. Heb jij een geniale Bert of Ernie-imitatie in je? Spreek het nu even in met een audio-appje in de app van Slam. En ben jij de beste, dan mag je zometeen een exclusieve Slam-prijs uitzoeken. We hebben het hele magazijn hebben we leeggehaald. Dat ligt hier allemaal op tafel. En één van die dingen mag jij kiezen als jij een goede Bert of Ernie-imitatie in huis hebt. Kom maar door, via de app van Slam. Spreek het in met een audio-appje. Dat kan je wel.

0: En ochtendshow. Deze week met Jarno en Joris. Want Anno en Marijn zijn samen trouwen in Rome.
1: Ja, is de ze korte... hebben elkaar vorige week het jaar wordt gegeven.
0: Nou, ook dat ja. Dus het is de beknopte samenvatting. En ik hoop dat dat huwelijk stand houdt. Vooral op de radio. Hey, welk huwelijk over is. En dat is eigenlijk wel heel zielig. Bert en Ernie zijn alle twee klaar met het stemacteren. Er komen twee nieuwe versies. En dat betekent... De redders van de ochtendshow zijn op zoek. Hebben eigenlijk de audities gestart voor de nieuwe stemmen van Bert en Ernie. Dus heb je een goede in huis. Want het is denk ik de nummer 1 party trick die je kan gebruiken. Stuur het even met een audio-appje deze kant op via de app van Slam. Dat heeft onder andere Jesper gedaan.
2: Bert, waar ben je?
0: Nou, op zich.
1: Nou, stabiele 6,5.
0: Ja, zeker. Hebben we ook nog Max.
3: Nee, dat kan ik echt niet.
0: Bert. Nee, ik denk dat je het niet gaat worden, maat. Wij gaan naar de telefoon, want we hebben misschien wel een hele goede kandidaat gevonden. Maurice, goedemorgen.
4: Jee, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Maar nu moet ik zeggen, dit is niet de eerste keer dat jij dit probeert. Jij bent al een beetje aan het experimenteren al jarenlang met deze stemmen, toch?
4: Ja, dan weet je, dat krijg je als je kleine kinderen hebt. Hè. Dan ga je Sesamstraat kijken en dan is die daar in één keer Ernie.
0: Want Bert vind je moeilijker?
4: Ja, nee, Bert zit er niet lekker in hoor. Okay. Nee, dat is toch wel weer even next level, denk ik.
0: Ja, dat begrijp ik. Ja. Maar die Bert die heb je wel in huis, zeg maar. Of Ernie, sorry.
4: Ja, Ernie.
0: Ja, precies.
4: Ja, die lukt al aardig.
0: Nou, ik zou zeggen, de radio is van jou. Take it away.
4: Komt-ie. Bicht, ik kan niet slapen, Bicht. Wee! En dat was hem.
0: Ja, dit is gewoon keurig, hoor.
1: Ook wel wat weg van Jordi.
4: Ja, vond je hem lekker?
0: Ja, ik vond hem goed. Ik snap dat je kinderen hier heel vrolijk van worden.
4: Ja, werkt hè.
0: Ja, absoluut. En dat betekent, jij gaat er vandoor met een Slam goodie. Wat kan je allemaal uit kiezen, Joris?
1: Je kan kiezen uit de Slam Fanny Pack, de Hausa in de Pauza witte sokken of de Slam Bucket Hat.
4: Dat is een lastige zeg.
0: Ja.
4: Doe mij maar de goodie bag dan.
5: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
6: Just Dance and Harper. Just a little.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Credits, kredietcoaching en training voor ondernemers.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
4: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je, al 40 jaar.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
4: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
6: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
8: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
7: Alleen vandaag bij Bol Garmin Vivo Active 6 voor €229.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
13: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
12: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
16: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
17: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
19: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM... en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
20: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Jongeren zijn de afgelopen jaren een stuk slechter gaan denken over homoseksualiteit. Vooral bij jongens is het hard gegaan. Nog maar 1 op de 5 staat positief tegenover homo's. In het onderzoek zijn ook andere zaken bekeken. Zo blijkt dat jongeren school minder vaak als een fijne plek zien. Agenten mogen, als ze hun uniform aan hebben, niet meedoen aan religieuze feesten, zoals een iftar. Die regel was er al, maar werd volgens justitieminister Van Weel niet genoeg nageleefd, zegt hij in De Telegraaf. Er komen dus nieuwe, strengere afspraken. In kleine kring op het bureau zijn er nog wel mogelijkheden. Het kabinet krijgt het advies van de Sociaal-Economische Raad voor een enorme belastingherziening, schrijft NRC. Zo zouden de toeslagen zo goed als verdwijnen. Die worden dan vervangen door een lagere zorgpremie en een hoger belastingtarief voor mensen met een midden- en hoger inkomen. Plannen kunnen op zijn vroegst in 2030 ingaan. In Roermond was gisteravond een schietpartij en daarbij is een man doodgeschoten. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat is niet gelukt. De schietpartij was in een woonwijk en daarom hoopt de politie dat iemand iets heeft gezien. Over de identiteit van het slachtoffer is niks bekendgemaakt. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt, maar al snel breekt de zon daar vaak doorheen. Blijft overal droog, temperatuur ligt rond de 19 graden. En dat was het nieuws op Slam.
21: 9:10, dan kijken we naar de ochtendspits. Die telt nog 20 vertragingen volgens Flitsmeister. Dit zijn ze vanaf 20 minuten of langer. A2 Den Bosch richting Utrecht bij de Empelbrug. Daar verlies je nog 28 minuten, 7 kilometer lange file. De A16 richting Rotterdam bij Zevenbergse Hoek. 3 kwartier extra, 5 kilometer. En de laatste is de A27 richting Gorkum bij Hank. 7 kilometer file, dat levert je 26 minuten extra op.
22: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
23: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
24: Nu bij Iris Opticiens. Glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
25: Dames en heren, de daluren beginnen.
26: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
27: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
28: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
27: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
29: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
30: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
29: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
30: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
29: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
30: Oké, ga ik op letten.
29: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
30: Doe ik.
29: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Credits, kredietcoaching en training voor ondernemers.
19: Vanaf zondag de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Dance. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl. Jarno van der Wielen.
21: Komende week jouw laatste week om te stemmen voor de Slam Dance 1000. Wat vind jij de beste dancetrack ooit gemaakt? En deze kan je als tip invoeren op je stemlijstje. The Swedish House Mafia.

0: ZFM Ochtendshow met Age en Ring My Bell.
1: De Slam Ochtendshow. Update.
0: Afgelopen donderdag ontplofte een powerbank en een vlucht naar Curaçao. Normaal gesproken wordt het ook sterk afgeraden om een powerbank in je ruimbagage mee te nemen. De dader, je verwacht het niet, de oud-topman van KLM zelf, Camille Eurlings. Dit krijgt nog een pijnlijk staartje. Er zat namelijk meerdere vluchten hierdoor geannuleerd en hierdoor tonnen aan schade door de blunder van deze oud-topman. Goed voorbeeld doet volgen. De directie van de NS gaat komende week zwart rijden en schreeuwen in de stiltecoupé. En de nieuwe CEO van Apple gaat vanaf nu ook geen updates meer doen op zijn apparaten. Een boomverzorger in Vught kreeg de schrik van zijn leven toen hij op 12 meter hoogte ruzie kreeg met een nest horzels. In paniek sprong hij naar beneden en hij is vervolgens snel geholpen en naar het ziekenhuis gebracht. Ik mocht willen dat ik zonder verwondingen 12 meter naar beneden kon springen, toen de vriend van mijn schouwel opeens binnenkwam lopen. We hebben het al lang erover gehad in de ochtendshow, maar de stemacteur van Bert uit Sesamstraat stopt ermee. Paul Hane, die jarenlang Bert heeft ingesproken, stopt. Die keuze maakt hij doordat stemacteur Ernie Wim T. Schippers op 10 juni dit jaar overleed. Stel dat Bert er komt overlijden, begraven ze hem dan of stoppen ze hem dan in een urnie?

0: Slam ochtendshow. Maandagochtend is goed. Is lekker. Nou, sterker nog, ik weet zeker als je nu je Instagram opent, dat de eerste drie stories die je ziet, dat er minimaal twee van zijn van, oh, vanochtend wat mooie lucht. Het was weer zo'n prachtige Instagram skyline vanochtend, als je onderweg was naar je werk. Dus hey, kan jij nog een beetje geluk gebruiken? Laat het even weten via de app van Slam. Heb je een belangrijk tentamen, belangrijk examen op de programma, op het programma staan, dat wil ik eigenlijk zeggen. Heb je een nieuwe baan waar je aan begonnen bent? Kortom, waar wil jij geluk voor gebruiken? Laat dat nu even weten via de app van Slam, want we gaan zo meteen dingen kapot gooien. Joris, jij gaat zo meteen het magazijn in.
1: Ja, overvol staat het magazijn.
0: Oh, kun je al iets kleins, wat niet, eigenlijk niet voor de ochtendshow bedoeld is, maar iets kleins kapot gooien, dat je weet dat we ook echt dingen gaan kapot smaken?
1: Denk bijvoorbeeld even aan de zomer. Vanaf woensdag begint de astronomische herfst. Kunnen we gewoon één keer in de prullenbak gooien.
0: Oh ja, daar gaat het. Ja, oh, zo. Zo, oké. Okay. Nou, kom maar door. Waar kun jij geluk voor gebruiken? Het gaat goed, hè?
1: Ja, het gaat lekker, jongen. Ja. Je bent echt een ochtendmens, hè?
0: Ik ga even mijn stembanden. Ah, daar gaan we.

0: Good morning. Slam ochtendshow met Offenbach en Overdrive. Heb je ergens geluk voor nodig komende week? Laat het even weten via de app van Slam. We gaan dingen gestuk voor je gooien en scherven brengen extra geluk. Dus we gaan jou zoveel mogelijk goede karma jouw kant op sturen. Moet je alleen even laten weten waar heb jij extra geluk bij nodig. En ook Another komt eraan.
1: De beste dance tracks herken je niet aan streams. Niet aan awards. Niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is. Kippenvel. Dance doet iets met je. Vanaf 27 september. De 1000 beste dance tracks ooit gegeven.

0: volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
0: Kom naar Sligro en ontdek

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op Vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
3: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
7: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Levi's, Scotch & Soda en meer.
8: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe kraan van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: Anders ga ik je mis. Pakken.
9: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
12: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
13: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg weer heel lekkerder is. Dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
12: Alleen vandaag bij Bol Garmin Vivo Active 6 voor €229.
14: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
16: Yes!
17: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
15: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
16: Yes!
18: Mindshift, dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean, inclusief vlucht vanaf €2899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
19: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Good morning, 2:20. Tijd voor een slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is een zonnige dag vandaag. Een afwisseling van wolken komt ervoor. De temperatuur die is maximaal 20 graden vandaag. Tijd voor de hoofdpunten van het ANP-nieuws. Gelezen door Frans van der Beek. Goedemorgen.
21: Goedemorgen. Vrouwen komen er maar bekaaid vanaf op de televisie. Het commissariaat voor de media heeft uitgezocht dat maar 4 op de 10 mensen op tv een vrouw is. En dat is al jaren zo. LHBTI-belangenclub COC wil dat kabinet, scholen en ouders meer doen voor de acceptatie van homo's. Uit onderzoek blijkt dat jongeren minder positief over homo's denken dan een paar jaar geleden. In het Brabantse Overloon is een grote brand uitgebroken in meerdere loodsen bij een boerderij, meldt Omroep Brabant. Wat er precies in die loodsen in brand staat is niet duidelijk, maar er komt veel rook bij vrij. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
16: De ochtendshow geeft jou extra geluk. Waar heb je dat voor nodig? We gooien alles naar de touwtypes hier. Laat het weten via de app van Slam.

0: autoje.
1: Jut, pass auf, wenn der fühlt. What the fuck?
2: Jordan, David Guetta, Rihanna en Who's That Chick? Dat ga ik vragen aan de volgende chick die aan de lijn hangt. Goedemorgen, met wie?
3: Goedemorgen, met Trudy.
2: Trudy, identificeer jij je nog als een chick of niet?
3: Zo voel ik me nog steeds wel, maar...
2: Ja, nee.
3: Maar ja, ik ben inmiddels wel op leeftijd, maar...
2: Nee, maar meid, als je je nog jong voelt, moet je je ook zeker zo gedragen.
3: Ja, dat doe ik zeker.
2: Absoluut. Heel goed, heel goed. Hey, Trudy, hoe is het deze morgen?
3: Ja, lekker.
2: Ja, dus je hebt de volgende vent alweer het bed uitgeschopt?
3: De volgende vent?
2: Nee, je gedraagt je nog als een meid, zeg je dus.
3: Oh, ja. Nee, ja, en ik ben net gescheiden, dus alles ligt er nog open weer.
2: Kijk eens even, kijk eens, de wereld lacht jou toe.
3: Precies.
2: Zie je?
3: Ja, hoor.
2: Dat hoor je meteen, zie je? Waar ben je nou op zoek, Trudy?
3: Moet ik nog zoeken?
2: Oh, kijk eens aan. Ja. De mensen zijn jagers, hè? Die stoppen nooit.
3: Nee, precies.
2: Hey,
3: maar daarom wil ik wel even wat geluk voor Anul en... weet ze ook alweer.
2: Oh, ja.
3: Nou ja, Anul en zijn meisje vragen, want dat dat huwelijk maar beter mag lopen dan de mijne.
2: Nou, wat hartstikke lief. Ja, dus daar gaan wij dingen voor stuk gooien om iets goed te maken. Melissa heet de nieuwe vrouw
3: Melissa,
2: van Anul trouwens.
3: Ja,
2: absoluut. Ja. Nou, laten we dat doen, Trudy. Ik heb Joris even naar het magazijn gestuurd en die heeft daar van alles liggen. Wat heb je daar liggen, Joris?
4: We hebben onder andere de overwinning van Dave Roelvink, zijn eerste profwedstrijd. We hebben ze gelijk zijn relatie er maar meteen achteraan gegooid. De stembanden van Jarno van der Wielen deze ochtend. Mensen die hoopten op een goed voorprogramma van Ed Sheeran. De goede sfeer op het protest bij Malieveld. De 13 laatste kijkers van het juice-programma Buzz. En het kopje koffie dat Jarno van der Wielen deze ochtend op de grond heeft gesmeten om 6:15 ochtends.
2: Ja, ook dat, ja. Trudy, wat gaan we als eerste naar de tyfus helpen?
3: Die relatie van die voetballer.
2: Oh.
3: Hoppa.
5: Let's get ready to
2: rumble. Jongens, ben je er klaar voor?
4: Ik ben er klaar voor.
2: Nou, begin maar hoor.
4: Hij staat een beetje hoog. Ik pak er nog even eentje. Ja, daar komt hij. Ja.
2: Ja.
4: Dan gooi je die stembanden er ook achteraan.
2: Ja.
4: Kopje koffie.
2: En Trudy, wat gaan we nu kapot gooien? Wat hebben we nog over?
4: We hebben onder andere nog over het voorprogramma Ed Sheeran, de goede sfeer op het Malieveld, die kijkers van Buzz. Kies maar iets.
3: Het Malieveld.
2: Okay. Ja hoor. Zo, er staat geen gras meer, joh. Oh, lekker zeg, ja. Dat was hem.
4: Ik heb ook meteen die kijkers erachteraan gegooid.
3: Ja,
2: prima. Oh, lekker zeg. Nou, als het nu niet meer goed komt met het huwelijk van Anul, dan weet ik het ook niet meer. Trudy, dankjewel.
3: Nee.
2: Een mooie ochtend.
3: Dankjewel. Hoi, hoi.
2: Zo. Ik heb het draaiboek van de Slam Ochtendshow.

0: Slam ochtendshow. Waar ik je nog steeds wil vermelden dat slam.nl wagenwijd open staat om kans te maken voor 2 ADE Pro Passes. Dus dat betekent, je kan naar ieder feestje op het Amsterdam Dance Event als je dat pasje om je nek hebt hangen. En je vrienden van Slam gaan ervoor zorgen dat jij er 2 toegestuurd krijgt als jij een heel goed lijstje aflevert via slam.nl. Want de stembussen zijn open. Wat zijn volgens jou de beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000? Ik had er sowieso ingezet. Underworld, Born Slippy, iets natuurlijk van de Swedish House Mafia. Waar ga jij voor? Ik wil het nu graag van je weten. Ik wil die stem zien binnenkomen. En ik wil jou graag 2 ADE Pro Passes geven. Slam.nl is your way to go. Voer je lijstje in. Vanaf volgende week hoor je ze. De 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.
1: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam. John Summit en Absolutely.

0: weer eens helemaal van zijn apropos.
1: Ik ben echt helemaal kapot, maat. Echt waar. Ja, ik ga lekker naar bed. En vanavond een nieuwe avondshow. De avonturen van Jarno en Jeppe. Met Jordi nogmaals, die we even gaan bellen. Want die was vorige week, had hij een uur lang zijn eigen programma. En toen heeft hij een date gescoord met een luisteraar. Oh. Kijk, misschien is Jordi wel goed in daten. Dat kan ik niet zeggen. Dus ik hoop dat hij
2: wel...
1: Kun
2: jij er nog wat van leren?
1: Ja, ik hoop dat hij in ieder geval alles betaald heeft en niet gesplit heeft. Zometeen, Quinten van Hilton.
2: Ja, ja.
1: Ben jij ook zo moe? Of ben jij gewoon
2: wel een ochtend mens?
1: Oh, goed zo.
2: Ik heb wel 5 uur gehaald vannacht. Dus lekker. Dat is veel voor mij.
1: Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. De hit zometeen richting de lekkerste lunchpauze van Nederland. En wij zijn er morgen weer met de Slam Ochtendshow.
3: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het nieuwe voorprogramma van Ed Sheeran.
4: Ja, toen Edja mij vroeg, heb je even voor mij... voelde het alsof het naar de regenboog vloog... en bleken niet alle sterren aan de hemel te staan. Toen ben ik lekker bij de Chinees met hem gaan eten... en nu ben ik in een luchtballon onderweg naar de USA voor een concertje. Frans Bauer hier, het nieuwe voorprogramma van Ed Sheeran. Hij maar is. Tot later.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Credits, kredietcoaching en training voor ondernemers.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile, beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Hallo ondernemer. Hoe je het best onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
14: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
13: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
15: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
16: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
15: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
17: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoost.com of in onze app.
17: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
19: gigaveel.
17: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
20: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
21: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
22: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
23: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+.
0: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het schiet maar niet op met vrouwen op tv, heeft het commissariaat voor de media uitgezocht. Van alle mensen op televisie zijn vrouwen in de minderheid. En dat is al jaren zo. Net als mensen met een beperking, die komen bijna nooit op tv. Voor het onderzoek zijn honderden tv-programma's bekeken. In het Brabantse Overloon is een grote brand uitgebroken in de loods van een champignonkwekerij, meldt Omroep Brabant. Op het terrein staan twee loodsen en in één van die loodsen brak de brand uit en in de andere loods wonen mensen. Ze staan buiten naar de brand te kijken. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. Homo-belangenclub COC roept kabinet, scholen en ouders op meer te doen voor de acceptatie van homo's. Het COC is geschrokken van een onderzoek waaruit blijkt dat jongeren minder positief over homo's denken dan een paar jaar geleden. Vooral jongens moeten er weinig van hebben. 4 op de 5 hebben problemen met de gay scene. Tienduizenden fabrieksmedewerkers voeren vandaag actie in Duitsland. Ze willen dat hun banen blijven. Onder meer werknemers van grote autofabrikanten zoals Volkswagen en Audi doen mee. Het gaat al een tijdje niet goed met de Duitse auto-industrie. Actievoerders vinden dat de regering daarvoor verantwoordelijk is. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt, maar al snel breekt de zon daar vaak doorheen. Blijft overal droog, temperatuur ligt rond de 19 graden. En dat was het nieuws op Slam.
1: Thanks! 3 over 10 het Slamverkeer met nog 2 grote vertragingen in Nederland. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Ouddijk, 12 minuten. En ook de N297. Roermond Den Bosch bij Helmond, daar heb je een vertraging van 6 minuten.
12: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
19: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
24: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
25: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
26: Morgen.
25: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
26: Echt waar, joh?
25: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
23: Vanaf zondag, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl. Quinten van Hilton.
1: Jazeker, zondag de start van de Slam Dance 1000. En dit zou een hele goede tip kunnen zijn om op te stemmen. Martin Garrix en Dua Lipa, hoor je nu? Scared to be lonely.

Ik vind het een agressieve titel om 11 over 10 ochtends. Another drink. Eerder another koffie graag. Hey, goedemorgen, Marshmallow bij Slam. En mijn naam is Quinten. Ja, ik ben even ingevlogen voor Patrick. En voordat de appbox helemaal volstroomt met de vraag... is er dan vandaag wel gewoon een morning mashup? Ik heb hier het antwoord voor je. Bij deze, ja, die is er. En vandaag een mashup die van een hele plakkerige dansvloer is geplukt afgelopen weekend. Dus reden genoeg om even te blijven luisteren naar Slam. Yeah. Kan je wellicht wel gebruiken om deze roestige maandag door te komen. Yeah, yeah. Ik heb ze voor je, de hits van Slam. Zometeen hier de Mix Marathon Track of the Week. Is van Desmond Tenn, Summum en Atlantic Ocean. Wil je horen? Echo's van...

0: 10 voor half 11. Je luistert Slam met Alesso en Sasha Destiny. En daar gaan we.
1: De Slam Morning Mashup.
0: Ja, tijd om je werk nog even een boost te geven met de Slam Morning Mashup. Patrick die gooit elke dag 2 tunes door elkaar om sneller bij station lunch aan te komen. En vandaag in de Morning Mashup, Gotje met Somebody That I Used To Know. Wat betekent iemand in verleden tijd? Iemand is verleden tijd. En deze track is ook nog eens 15 jaar geleden uitgekomen. En de track die er tegenover staat is Gala met Freed From Desire. Wat dan weer betekent bevrijd zijn van verlangen. Het wordt bijna spiritueel op deze maandagochtend. Ongelooflijk. Laten we gewoon zeggen, het thema vandaag is loslaten van de Morning Mashup. Ja, dus of dat dan gaat om je ex. Misschien komt je baas net binnenlopen. Of het feit dat een wijntje bij de KLM op Europese vluchten vanaf volgende week 7 euro kost. Belachelijk. In ieder geval een lekkere Morning Mashup.
1: De Slam Morning Mashup.

Gotje, Somebody That I Used To Know en Gala met Freed From Desire. En wel leuk, Bob die zegt via de Slam app, loslaten nou alsjeblieft, deze mashup laten we nooit meer los. Nee, helemaal mee eens. Morgen weer een gloedje nieuwe morning mashup hier bij Slam. En dit is The Second Voice en Let Me Be.

0: Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
2: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
1: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Wauw, trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
9: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
8: www.123gold.de.
10: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, Scotch & Soda en meer.
11: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
12: Aquaparken voor tickets €200, please.
13: Zei jij nou €200?
14: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
11: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
15: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
18: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
17: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
18: Alleen vandaag bij Bol Garmin Vivo Active 6 voor €229.
19: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
22: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
23: Start je dag zonder barst.
24: Opgelost. Autotaalglas.

0: voor op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Goedemorgen, 11:30 geweest. Je Slam weer online weer update. Een afwisseling van wolken en zon. Vandaag het blijft verder droog en een temperatuur tussen de 18 en 20 graden. Als je een beetje opschiet, misschien dat je dan op tijd naar huis kan, nog net dat wijntje mee kan pakken, lekker in het zonnetje. Heerlijk. Slam verkeer dan door Flitsmeister, de drie grootste vertragingen in Nederland. Te beginnen op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland, 13 minuten vertraging. A58 Breda-Bergen op Zoom bij Breda, 14 minuten, komt door een ongeluk. En ook de N348 Deventer-Omme bij de brug over de Overijsselskanaal en brug over de Overijsselse Vecht. Jeetje, mondvol. Staat 10 minuten vertraging momenteel. De maandagmorgen kom je door met Slam. En nieuwe muziek van Josh Baker is onderweg. Eerst hoor je de Baza met Magnetic bij Slam.

0: Slam. California Love hoorde je. En van de dikke throwback gaan we naar nieuwe muziek van Josh Baker uit Manchester. Die gaat momenteel erg hard met zijn nieuwe track My Place. Veel te horen op de dansvloer. En de titel klinkt dan heel gezellig, maar de track gaat dus over het volgende. Ja, dat moment dat het feestje is afgelopen en dat je probeert iemand mee naar huis te nemen. Als ik dan even naar mezelf kijk, ja, 9 van de 10 keer was het enige contact dat ik dan had na een avond stappen met mijn bankapp. Dan krijg ik weer een pushmelding van te veel geld uitgegeven.
1: Nieuwe muziek.

zondag starten we eindelijk met de Slam Dance 1000. De beste dance, of de beste, ja, dance tracks ooit gemaakt, volgens jou dan. Ik vond het echt zelf een hele opgave om het allemaal in te vullen. Een kleine selectie aan tracks, want ja, je moet wel wat kiezen natuurlijk. Mijn vraag aan jou is, heb jij hem al ingevuld? Dat kan via slam.nl. Geef even je favoriete dance tracks door. En als je dat doet deze week, dan maak je kans op 2 ADE Pro Passes voor toegang tot het gehele Amsterdam Dance Event. Kan je gewoon winnen als je even het lijstje invult. En dat kan best lekker zijn, toch? In tijden dat je bijna 3 euro betaalt voor een liter benzine. Dus doe dat even. Alle info check je op slam.nl. En vanaf zondag dus, de Slam Dance 1000. En nu Chris Cross Amsterdam. Dit is Mai Amai.

goede tip voor de Dance 1000 die zondag van start gaat. Last Frequencies bij Slam, Sweet Disposition. Ja, er is hier van alles gaande in het pand. Ja, er zijn nog meerdere bedrijven hier. En het is de jaarlijkse brandoefening. Dus echt letterlijk het hele pand loopt nu naar buiten qua mensen. En er zitten nog 3 mensen in het pand. En dat zijn de mensen die uitzenden. Dus als het goed is, kan ik blijven zitten. Ik zit hier meestal met weekend. Maar het voelt een beetje alsof het weer weekend is. Is het helemaal leeg, maar...

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet. Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
1: Ja.
0: En nu?
1: Domeinnamen kopen.
0: Voor je bedrijf?
1: Ja.
0: Welk bedrijf?
1: Ja, dat weet ik nog niet.
0: Welke domeinen dan?
1: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
0: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
1: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
2: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
5: Fans van Voordeel,
4: Aldi.
6: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,99.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow!
2: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
4: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
7: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
8: Yes!

0: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
1: Yes!
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Asielminister Van der Brink moet binnen 6 maanden de situatie van kinderen in de noodopvang verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Er is vaak te weinig speelruimte, rust en privacy, en dat kan slecht zijn voor de ontwikkeling van asielkinderen. Maar ook is een groot risico dat ze geconfronteerd worden met fysiek en seksueel geweld. Er zijn te weinig vrouwen op televisie en dat is al jaren zo. Dat heeft het Commissariaat voor de Media uitgezocht. 4 op de 10 mensen op tv is een vrouw. En als je kijkt naar deskundigen op televisie is het nog minder dan dat. Vrouwen komen vaker dan mannen in beeld als bijvoorbeeld voorbijganger of slachtoffer. Woonminister Eleanor Buchholz heeft grote plannen om meer huizen uit de grond te stampen, maar de Belangenclub van Verhuurders heeft twijfels. En dat ligt dan niet aan minister Buchholz, maar aan het ministerie van Financiën. Particuliere verhuurders hebben last van hoge belastingen, waardoor ze geen trek hebben om te investeren in huizen. Volgens een voorlopige uitslag heeft de Russische regeringspartij Verenigd Rusland de verkiezingen gewonnen. Met bijna alle stemmen geteld komt de partij van president Poetin op zo'n 58% uit. Dat is geen verrassing. Kremlin heeft kritiek op de oorlog verboden. En partijen die dat wel hadden, mochten niet meedoen aan de verkiezingen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag nagenoeg overal droog met een afwisseling van zon en wolken. En daarbij wordt het 18 tot 21 graden. Morgen is er meer bewolking en mogelijk valt lokaal wat motregen. En dat was het nieuws op Slam.
7: Ja, thanks. Toch even een klein applausje voor Poetin. Ja, hij heeft het toch weer geflikt. Het is toch knap dat je zo lang... Ja, dat vind ik mooi. Ongekend. En dan de Slamverkeer. Het is 4:11. 2 lange vertragingen in Nederland nog op de A12. Arnhem-Oberhausen bij Ouddijk. 12 minuten vertraging. En ook de A58. Breda-Bergen op Zoom. Bij Breda en Etten-Leur naar een vertraging door een ongeval. 15 minuten.
8: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
9: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoost.com of in onze app.
8: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
10: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
11: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
12: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
13: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Vanaf zondag de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl. Quinten van Hilton.
7: Ja, zondag eindelijk los met de Slam Dance 1000. En deze hele week kan je nog stemmen. Ik heb hier een goede tip voor je deze

eend in L.A. Ongelooflijk, ze is pas 22 jaar uit Slowakije. Echt een multitalent ook, want ze is model geweest. Ze heeft ook gepresenteerd als verslaggever. En haar landgenoten zijn echt super trots op haar, want ze heeft namelijk een record gehaald. Ze is de eerste Slowakaanse dame die ooit in de Amerikaanse Billboard Hot 100 terecht is gekomen. Dat is best wel een prestatie, toch? Ja, even een applausje. Adela. En daarnaast is ze natuurlijk bij Slam ook gewoon hier de Grand Slam geweest met Eend in L.A. die ik net voor je draaide hier bij Slam. En we gaan zo meteen weer de grote Grand Slam archieven in, want zo meteen komt hij er weer aan, de Grand Slam Classic. Bij Slam ook Maupi en Dio, die ga ik voor je draaien. En eerst voor je Chesto, dit is The Business.

0: ze zou optreden tijdens het F1-weekend in Abu Dhabi 3 december, maar heeft ze onlangs afgezegd? Ja, toch niet helemaal veilig. En oorlog en ellende. Zara Larsson hoorde je bij Slam Midnight Sun. Dan is het tijd.
1: Grand Slam Classic.
0: Jazeker, de Grand Slam Classic. Elke werkdag rond een uurtje of 10:50 hoor je het op Slam. Duik even het archief in. Vandaag terug naar 2015. We maakten ruzie over de kleur van een jurk. Is die nou blauw, zwart of wit goud? Ja, volgens mij gaat die discussie nog steeds door. De Apple Watch kwam ook uit in dat jaar. En de term Netflix en chill. Ja, dat is een hele belangrijke geweest. En we hadden ook nog deze meme. Ken je hem nog?
2: What are those? What are those?
0: What are those? Ik kan hem ook niet meer horen eigenlijk. Het jaar 2015 en de Duitse DJ Felix Jeni scoorde in dat jaar een hele grote hit met de remix van Cheerleader van Omi. Het origineel is gemaakt in 2012 en het was er bijna niet geweest omdat Omi het in eerste instantie alleen niet als echte single wilde uitbrengen. Gelukkig had de manager van Omi wel hele goede oren en heeft hij het op tijd gefixt. En inmiddels is die tijdloos de Grand Slam Classic van vandaag uit 2015. Cheerleader is dit.
1: Grand Slam Classic.

De beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het rubber is, kippenvel. Dance doet iets met je. Vanaf 27 september, de 1000 beste dance.

0: heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung. Met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
0: Alleen vandaag bij Bol, Garmin Vivo Active 6 voor €229.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
9: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
10: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
11: Download de app en start met vinden.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
14: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
15: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
16: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
19: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
20: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
19: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
1: Goedemorgen, 11:30 geweest. Nog een half uurtje tot de lekkerste lunch van Nederland. Hou ze in de pauze. Eerst even je Slam Weer Update alweer online. Een afwisseling van wolken en zon vandaag. Het blijft droog en een temperatuur tussen de 18 en 20 graden. Dan het slamverkeer met de drie grootste vertragingen in Nederland. Op de A7 Heerenveen Den Oever bij Zurich, 7 minuten. Ook de A7 Den Oever Zurich de andere kant op bij de Brezandijk, 6 minuten. En ook de A12 Arnhem-Oberhausen bij Ouddijk. Een vertraging van 11 minuten.
21: Van Hilton.
1: Ed Sheeran zometeen op de zender. Eerst zijn voorprogramma. Dit is Hugel. Moving to the Sun.

Unbelievable. Ik had niet gedacht dat ik ooit een track van Ilse de Lange op Slam zou draaien. Maar thanks to Lee Sara, die kwam in deze versie van So Incredible. Het is de Grand Slam deze week, dus daarom ook extra vaak te horen. Dat is lekker. En onderweg Ariana Grande, Edward Maya en eerst Marshmello met Farruko. Dit is Esta Vida.

En ze is weer terug bij haar ex-vriend Ricky Alvarez. En Hate That I Made You Love Me is dan weer geschreven voor iemand die stapelverliefd is geworden op Grande. En daar heeft ze dus heel veel spijt van. Ja, ik weet niet hoe jouw maandag is so far, maar er is dus een guy die bijna Grande aan de haak had. En opeens gaat het toch mis. Ja, het kan altijd slechter. Je luistert Slam de maandagmorgen met nu de Swedish House Mafia. Trouwens, een hele goede tip dit voor de Slam Dance 1000.

0: Swedish House Mafia bij Slam. En het is weer tijd voor... Get ready. Het lunchalarm, wow, het gaat gewoon weer af. Lekker zeg, met Hielke zometeen house in de pauze.
1: Ja, wat lekker, de maandagochtend alweer overleefd. Dan kunnen we lekker even die maandagmiddag inknallen. En een goed begin van de werkweek.
0: Gaat snel.
1: Ja, gelukkig maar.
0: Hey, ik heb een heel klein stukje.
1: Ja, zullen we even raden? Dus een klein stukje van de eerste track in house in de pauze.
0: Ja, ik... Ja, wat denk ik.
1: Je herkent hem wel, maar weet je de track ook, Quinten?
0: Nee.
1: Lastige.
0: Shit. Ja, dat noemt zichzelf dan radiodief. Nee, goed. Ja. Als jij het wel weet, laat het weten in de app van Slam. En zometeen dus 2 uur lang house in de pauze met Hielke.
1: Yes.
2: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd alles.

0: internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion. Hypotheken vanuit het hart.
6: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
7: Yes!
8: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
9: What a lot! And give you more!
8: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
6: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
7: Yes!
10: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.

0: weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
1: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders schrijf je mis. Pakken.
7: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De man die terecht staat voor de dodelijke explosie in een Rotterdams appartementencomplex bijna 3 jaar geleden ontkent iets met de zaak te maken te hebben. Hij heeft de ruimte onder de woningen wel gehuurd, maar het gedeelte waar de ontploffing was, had hij weer onderverhuurd, zei hij bij de rechtbank. Er kwamen 3 mensen om het leven. Het kabinet wil het scheef wonen in sociale huurwoningen aanpakken. Woningcorporaties mogen huurders al meer laten betalen als ze meer verdienen dan bij de huurprijs past, maar dat gebeurt lang niet altijd. Met een nieuwe wet moet dat verplicht worden. En ook moet er een vermogenstoets komen voor het krijgen van een sociale huurwoning. Vluchtelingenwerk vindt het rapport over de slechte situatie van asielkinderen in de noodopvang alarmerend. Daarin staat dat zo'n 7000 kinderen structureel verwaarloosd worden. Ze hebben bijvoorbeeld geen goede toegang tot zorg en onderwijs. Dit rapport komt geen moment te vroeg en moet serieus genomen worden, zegt Vluchtelingenwerk. Memphis Depay maakt nog steeds kans op een plek in het Nederlands elftal, zei bondscoach Xavi Hernandez net op een persconferentie. Dat hij nu niet bij de selectie zit voor de komende Interlands wil volgens Xavi niet zeggen dat de deur dicht is. Hij heeft een goed gesprek met Depay gehad. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag blijft het nagenoeg overal droog. In het noordoosten van het land is er een kleine kans op een lokaal buitje. En verder wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt een graad of 19. En dat was het nieuws op Slam.
13: Slamverkeer krijg je van Flitsmeister. Met 1 vertraging. Die staat op de A12 richting Oberhausen. Tussen Oudijk en de grens bij Duitsland. Daar 11 minuten.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders schrijf je mis. Pakken.
14: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
15: Tijd voor een klussie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op klik PVC Manera. Of 50% korting op laminaat Signature extra breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
16: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
17: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
18: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
19: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
11: Vanaf zondag de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.

0: Dan gaan we met de nieuwe House in de pauze. 2 uur lang alle genres in 1 mix met Hardwell zometeen. Je hoort Clubheads, Axwell en Ingrosso. En wat is toch die eerste track in House in de pauze? Ashley, Frank, Daan, Timothy, Daniel en ook Claudia zijn het allemaal met elkaar eens.
1: Hey Joke, dit is Cher.
0: Yes, Cher and Believe. Aan het begin van de nieuwe House in de pauze.

6, daar gaat hij weer. De House in de Pauze Blender. Met een extra gezonde lunchsmoothie. Alles wat je nodig hebt na een heftig weekend. Dit is House in de Pauze met Chesto en Elements of Life. Hey, hoeveel talent er zit in Swedish House Mafia? Ja, daar kom je pas achter als één van de drie wegvalt. En ze nog steeds gewoon waanzinnige tracks kunnen uitbrengen. Axwell en Ingrosso zonder Steve Angello. More Than You Know, hoor je zo meteen. Dit is Blue Cantrell. Hit 'em up style.

De meeste broers maken ruzie met elkaar. Deze twee broers maken muziek. Fred Again samen met zijn broer zijn Rain Radio. Je hoorde Talk About. En Fred Again ook druk bezig met nieuwe muziek. En Fred Again ook te horen in GTA 6. Dit was Talk About. Rain Radio. Hou eens in de pauze met alle genres en mix. Met Mohambi. Een ode aan het Belgische wegdek. Bumpy Ride komt eraan. En nu Eminem. Dit is The Real Slim Shady bij Slam.

0: Lekker begin van je maandagmiddag. Hou eens in de pauze met Martin Garrix en Khalid. Zometeen Ocean komt eraan. Ook B.O.B. en Tom Novi binnen een paar tellen.
1: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
4: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda

0: 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
1: Honda, the power of dreams.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
4: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.

0: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
2: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
6: Wauw. Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
7: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
6: www.123gold.de.
8: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
9: Ken jij de nieuwe volledig elektrische

0: jagers.nl en boek direct een proefrit.
1: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoost.com of in onze app.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow!
3: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
6: Hilke Boersma.
7: Goedemiddag, het is 1:04. Het slijmweerbericht van Weer Online. Vandaag wisselend bewolkt, ook veel zon. In het noordoosten kans op een lichte bui. De rest van Nederland is het droog. Zo'n 18 tot 21 graden vandaag. Flitsmeister met de vertragingen. Het zijn er twee op dit moment. De A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en de grens met Duitsland. 16 minuten. En de A29 richting Rotterdam tussen Numansdorp en Oud-Beijerland. Daar 15 minuten. Hou eens in de pauze alle genres in één mix.

Database van Slam, 2 uur lang in de mix. Met Tom Novi, Superstar, daarachteraan Freemasons en Uninvited. En je lunchtafel gebruiken als djembe. Dat doe je in huis in de pauze, want zometeen even lekker meetrommelen met Seffrey Duo. De Bongo Song, Played Alive, komt eraan. Ook even terug naar de hoogtijdagen van Yes Air. Uit elkaar komt eraan, Mando Diao. Dance with somebody, bij Slam.

0: op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
5: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI. Kijk op werkenbijdai.nl.
6: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
7: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
7: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
8: Fans van Voordeel,
7: Aldi.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
13: Ja.
12: En nu?
13: Domeinnamen kopen.
12: Voor je bedrijf?
13: Ja.
12: Welk bedrijf?
13: Ja, dat weet ik nog niet.
12: Welke domeinen dan?
13: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
12: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
13: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
14: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
15: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
16: Klopt. Normaal reis ik in het daluren met 40% korting.
15: Oh, en nu niet?
16: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
15: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
17: Smart Speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
18: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Staatssecretaris Judith Thiele vindt het heftig dat jongeren steeds negatiever denken over homoseksualiteit. Ze wil daarom scholen helpen als ze moeite hebben het onderwerp in de klas te bespreken. En ook wil ze jeugdwerkers helpen. Uit een nieuw onderzoek blijkt dat de jeugd, en dan vooral jongens, weinig sympathie heeft voor homo's. Google heeft van de Europese Unie een boete gekregen van dik 400 miljoen euro... omdat het bedrijf zich niet heeft gehouden aan privacyregels. Het ging dan met name om de locatiegegevens van gebruikers. Die werden gebruikt om specifieke reclame naar internet te sturen. En ook werden de gegevens te lang bewaard. Opnieuw problemen op Britse vliegvelden door een storing bij de luchtverkeersleiding. Bijna 2 weken geleden lag het vliegverkeer in het hele land plat. Nu is het alleen op enkele vliegvelden mis. Onder andere in Manchester, Glasgow en Belfast zijn er vertragingen. Op alle vliegvelden ten zuiden van Manchester lijkt alles goed te gaan. De nieuwe bondscoach Xavi gaat dingen anders doen, want ze wil die meer achter gesloten deuren trainen. Vroeger mochten journalisten nog van begin tot het eind bij trainingen zijn, maar bij Xavi is alleen nog het eerste kwartier te bekijken. Volgens de bondscoach gaat het veel over tactische zaken en er wil hij geen pottenkijkers bij. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag blijft het nagenoeg overal droog. In het noordoosten van het land is er een kleine kans op een lokaal buitje. En verder wisselen zon en wolken elkaar af. Wordt een graad of 19. En dat was het nieuws op Slam.
19: Slamverkeer krijg je van Flitsmeister met 2 vertragingen. De A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en de grens met Duitsland. 14 minuten. En ook de A20 richting Hoek van Holland tussen Gouwen en Nieuwerkerk aan Den IJssel. Daar 22 minuten.
20: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
21: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
22: Echt lekker.
21: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
20: Alleen vandaag bij Bol Garmin Vivo Active 6 voor €229.
23: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
24: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
25: Morgen.
24: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
25: Echt waar, joh?
24: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
17: Vanaf zondag de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.

Kracht tussen 12 en 2 tijdens de lunch. Hielk hierbij met House in de Pauze met een van de festivalbangers van 2023. Jong Marco, What You Say, na een exclusieve House in de Pauze mashup. Jennifer Lopez en Jake Terry in de mix.

vanochtend zaten er nog blauwe bessen in, yoghurt en havermout en zo. Allemaal gezonde dingen om de ongezonde dingen van het weekend te compenseren. En nu is het jouw lunchsmoothie tussen 12 en 2. Hou eens in de pauze. We gooien alles in de mix. Dit was Black Bear, Hot Girl Summer. Dan meteen Ewan McVicker. Tell Me Something Good komt eraan. Ook even terug naar het begin van de Zeros. Destiny's Child en Survivor. Naar X-Wild Grosso. Hier is Dancing Unknown.

Dit was de Aethox remix van Destiny's Child en Survivor. We gaan alles uit de Indian Summer proberen te halen, toch? We zijn nog niet klaar voor de herfst. Wookie en Sunshine, My Girl. Hoor je nu bij Slam.

beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is. Kippenvel. Dance doet iets met je. Vanaf 27 september. De 1000 beste dance

0: dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
4: Aanstekelijk hoor! Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
7: Alle Sikkens verf bestel je bij verfwinkel.nl.
6: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op 1 plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop.orde.nl.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
12: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij IWIS corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij IWIS Opticians. Onze vakmensen zien meer.
11: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
13: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
14: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
13: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
16: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
17: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
18: Hielke Boersma.
19: Goedemiddag, het is 1 minuut over 2:30. Het Slammeerbericht van Weer Online. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met ook geregeld zon. In het noordoosten kans op een bui. In de rest van Nederland is het droog. Beste prima temperatuurtje, 18 tot 21 graden vandaag. Welkom bij de lunch van Slam. Hier hoor je elke dag tussen 12 en 2 al jouw favoriete Slam hits. De grote Slam hits van vroeger, de Slam hits van nu en zelfs de grote Slam hits van morgen hoor je in de mix. Met Justin Timberlake zometeen ook even terug naar de 90s. Boyzone en Picture of You. Naar David Guetta en Anne-Marie. Hier is Baby.

hebben had toch iets meer waarde in deze tijd, hè? Tegenwoordig koop je gewoon wat iCloud-ruimte bij en heb je weer ruimte voor zo'n 4000 foto's. Maar in deze tijd moest je echt het rolletje laten ontwikkelen. A picture of you, Boyzone, hier in House in de Pauze. Alle genres in MX. Hielk hierbij met Mr. Belt en Weasel. Roxy Dekker en ook Kate Bush. En nu Mark Ronson en Amy Winehouse. Dit is Valerie. Bij Slack. And I look across the water, and I think of all the things that you're doing in my head.

Nou, ze gaat in ieder geval in de arena staan. En een goed gevulde arena, dat is fijn, want de akoestiek is al niet heel goed in de arena. Maar een gevulde arena, dat absorbeert dan nog een beetje het geluid. Roxy Dekker heeft de arena uitverkocht en schrijft ermee geschiedenis. Je hoort daar samen met Ronnie Flex hier in House in de pauze. Tom Jones zometeen. Sex Bomb komt eraan. En nu Pitbull en Kesha. It's going down. I'm yelling timber.

0: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
1: Zeg het!
0: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
2: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon 1 factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
6: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
7: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Almhof kwark, choco hoekje en mulemilk 2 plus 3 gratis. En Unox

0: Pas? Nooit gedacht? Toch gedaan. Met Sunweb.
1: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: Giga veel.
1: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk. Of 9 mm voor 8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Ja, vind één van de vier flesjes met het moe-geluid en win 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
8: Moelenmilk, the moo you can't resist.
9: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
12: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.

0: grote app en start met vinden.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel,
1: Aldi.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De Raad van State vraagt zich af of het wel een goed idee is om de boetes te verhogen. Justitieminister David van Weel wil de boetes voor kleine overtredingen met de inflatie mee laten stijgen, maar dat vindt de Raad niet eerlijk. In de afgelopen 30 jaar zijn die boetes al meer dan verdubbeld en dat is veel meer dan de prijzen. Bij een grote internationale actie zijn wereldwijd tientallen criminele organisaties opgerold en bijna 500 mensen opgepakt. En ook zijn tienduizenden kilo's drugs en wapens in beslag genomen. Aan de operatie deden 34 landen mee, Nederland niet. Het doel was om netwerken tussen Europa en Latijns-Amerika op te rollen. Amerikaanse nieuwsorganisaties die niet meer welkom zijn in het Witte Huis, zoals CNN, stappen naar de rechter. Ze willen dat de beslissing van president Trump wordt teruggedraaid. Burgers hebben recht op onafhankelijke journalistiek, zeggen ze. Vorige week werd hun toegang ingetrokken omdat ze volgens Trump nepnieuws verspreiden. De Amerikaanse staat Californië gaat ieder jaar op 25 september de zangeres Dolly Parton eren. Het is dan Dolly Parton Dag. 25 september is niet helemaal toevallig. Het is een verwijzing naar de hit 9 to 5. Dat is de Amerikaanse schrijfwijze voor 25 september. Dolly Parton overleed bijna een maand geleden. Ze was 80. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar in de loop van de middag breekt daar steeds vaker de zon doorheen. In het noordoosten kan lokaal een lichte bui vallen. Tot een graad of 19. En dat was het nieuws op Slijm.
6: En dan Slijm verkeer voor Flitsmeister. Het is rustig op deze maandagmiddag. 1 vertraging die staat op de A12 richting Oberhausen. Tussen Oudijk en de grens met Duitsland. Daar 15 minuten.
7: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
8: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
9: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
8: Phew, we kunnen weer.
9: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
7: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
12: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananderbeter.nl.
4: Vanaf zondag de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.
13: Hoi Hielke.
4: Slam. Hielke Boer.
5: Boersma.
6: Ja, stem nog even op slam.nl voor de Dance 1000. Vanaf aankomende zondag zijn we los. En ik heb een suggestie voor de lijst. Bingo players, ken je deze nog? Dit is Cry Just a Little.

0: je een beetje lekker gaat vandaag.
1: Hey Hielke.
2: Hey.
1: Wat voor dag is het vandaag?
0: Ja, het is onder andere de dag waarop de man die ons Europees kampioen moet gaan maken, Xavi Hernandez, bekend heeft gemaakt wie er allemaal in de oranje selectie zitten en wie niet. Er gaat aankomende donderdag natuurlijk gespeeld worden tegen Duitsland in de Nations League. En een grote naam ontbreekt in de oranje selectie. Ja, wie er ontbreekt, dat vertel ik je zo meteen hier bij Slam. Ook Chesto komt eraan, samen met Tate McRae, 1035. En we hebben een gloednieuwe Grand Slam.
3: Slam. Grand Slam.

Chesto en Tate McRae, 10:35 hier bij Slam op je maandagmiddag. Vandaag heeft Xavier Hernandez, onze nieuwe bondscoach, bekendgemaakt wie er in de oranje selectie zitten. En er zitten wat opvallende namen in. Bijvoorbeeld Van Bommel en Zegiel. Die hebben niet eerder in de selectie gezeten. Zij zijn voor het eerst opgeroepen. Joey Veerman en Kenneth Taylor, die keren weer terug bij de oranje selectie. En opvallend, Memphis Depay, die het, ja, laten we eerlijk zijn, toch niet zo goed deed. Afgelopen jaren. Die is niet opgeroepen. Gaat sowieso niet meedoen in de selectie. En ook Wout Weghorst. Dus het lijkt erop dat onze nieuwe bondscoach Xavi toch gaat voor nieuw talent. En naar de toekomst aan het kijken is. Aankomende donderdag wordt er voor het eerst gespeeld door de Oranje onder Xavi Hernandez. Tegen, ja, ook zeker niet de minste. Aankomende donderdag in de Nations League tegen Duitsland wordt er dan gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Je blijft ook bij Slam op de hoogte natuurlijk. Silva Bampa komt eraan, on tonight. En dit is Met Regime, Schmetier bij Slam.

0: Maandagmiddag, maar daar voel je niks van bij Slam met Silva Bampa en Antonite. Zometeen hier nieuwe muziek van Justy. Je kent haar nog van deze track. Als je lekker gaat op deze track, dan ga je ook zeker lekker op haar nieuwe track. Die hoor je zo meteen. Ook Robert Miles komt eraan en veel aangevraagd in de Slam-app H en Ring My Bell.
1: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo Coffee Pads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI.

0: Het is weer laat.
1: Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
5: Echt lekker.
4: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
6: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Alleen vandaag bij Bol. Garmin Vivo Active 6 voor €229.
8: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
9: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
10: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
13: Gaan we die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
14: Smin.
15: Valt je iets op aan mij?
14: Nieuwe jas?
15: Nee.
14: Nieuwe schoenen?
15: Nee.
14: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
16: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smin.
17: Boost yourself.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
19: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Hey, goedemiddag, het is 1 minuut over 2:30. Het Slam weerbericht van Weer Online. Vanmiddag is het wisselen bewolkt met ook geregeld zon in het noorden en noordoosten. Kans op een buitje. Temperatuur vandaag tussen de 18 en 21 graden. Slamverkeer krijg je van Flitsmeister met vertragingen op de A1 richting Osnabrück. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens, 10 minuten. A4 richting Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en Schipluiden, daar 19. En de A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en de grens met Duitsland, daar 13 minuten.
21: Hilke Boersma.
20: Lekker, een Dance 1000 throwback van Robert Miles, Children zometeen. En dit is H.

Een jaar geleden werkte ze nog in een warenhuis. Was ze lekker dozen aan het stapelen in het magazijn. En nu is ze superster DJ. En dat heeft ze toch snel voor elkaar gekregen. Je kent haar al van Turn the Lights Off. Dit was nieuwe muziek van Justy samen met Sam Harper. Just a Little, hier bij Slam. Calvin Harris en Summer zometeen de Purple Disco Machine. Hier is In the Dark bij Slam.

Cat's Eye, an Animal hier bij Slam. Hey, als je Alesso wel eens ziet in de DJ booth, op een festival of in een club, dan zou het je misschien wel opvallen dat hij vaak een zonnebril draagt. Maar waarom heeft Alesso nou altijd een zonnebril op? Heeft hij gevoelige ogen? Vindt hij het gewoon stoer staan? Nee, zelf zegt hij dat het voornamelijk door vermoeidheid komt. Hij is veel op tour, begeeft zich in één weekend soms wel in meerdere tijdzones. En omdat hij daar moe van wordt, dan vindt hij het toch fijn om een beetje zijn vermoeide ogen te verbloemen. En daarom vind je dus vaak Alesso met een, ja, wel een vlot montuurtje in de DJ booth. Dat is de reden. Energie krijgt hij wel weer van zijn eigen muziek. En dat is toevallig, want wij ook. Een van zijn meest energieke tracks die bij Slam. Alesso en Nate Smith, hier is I Like It.

Alesso Nesmith en I Like It hier bij Slam. Zometeen nemen we weer even een duik in de meest dansbare lijst ooit gemaakt hier bij Slam. Slam. Dance 1000. En we gaan zometeen terug naar het jaar waarin Mark Zuckerberg, een student op Harvard, iets geniaals bedacht. Een sociale netwerksite. Facebook. Toen nog helemaal hip. Tegenwoordig de plek waar je ouders Candy Crush op spelen. Welk jaar?

0: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
2: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
1: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
2: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
6: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
9: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
10: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
11: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
12: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
11: Oh, Otrium?
12: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het. Lidl
13: deals. Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, Scotch en Soda en meer.
14: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk, Ziggo.
15: Ken jij de nieuwe volledig elektrische

0: Boek direct een proefrit.
1: Switch and score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
3: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
4: Zijn jij nou 200 euro?
5: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
2: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
7: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een man uit Barneveld moet 7 jaar de cel in voor het misbruiken van zijn minderjarige dochter en stiefdochter. Dat deed hij 12 jaar lang. In ruil voor seks gaf hij ze geld en cadeaus. De straf was ook geëist en de rechtbank noemt de gevolgen voor de slachtoffers zeer ernstig. Verder maakte de man stiekem beelden van mensen in zijn wc. Een opvallende stap in een al 12 jaar durende vermissingszaak in Friesland. Om eindelijk duidelijk te krijgen wat er met Sikko Cuperus is gebeurd, ligt een beloning van 100.000 euro klaar, meldt de regionale omroep. Het geld is met een crowdfunding bij elkaar gebracht. Van Cuperus is nooit meer teruggevonden dan zijn auto. President Trump wil dat Oekraïne stopt met droneaanvallen op Russische olieraffinaderijen, zodat Rusland weer brandstof op de markt brengt. Dat zei hij in een belletje met president Zelensky, meldt de Financial Times. Trump is bezorgd over de hoge brandstofprijzen, want die kunnen hem wel eens stemmen kosten bij de komende verkiezingen. En een bizar busongeluk in Tilburg. De chauffeur van een stadsbus verloor de macht over het stuur, raakte van de weg en ramde een brug. De leuning doorboorde de bus en ging dwars door een stoel heen, is te zien bij regionale media. 1 passagier die ergens anders zat en de chauffeur kwamen met de schrik vrij. En dan het weer van Weer Online. Wisselend bewolkt met geregeld zon en in het noordoosten kans op een lokaal buitje. Het is 1 graad of 20. Morgen veel bewolking en in het noorden en oosten kans op wat motregen bij opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het nieuws op Slam.
9: En dan Slam Verkeer van Flitsmeister met vertragingen op de A1 richting Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens 11 minuten. A4 richting Rotterdam tussen Rijswijk en Schipluiden daar 32. En de A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en de grens bij Duitsland daar 13 minuten.
10: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
11: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
10: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
11: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek meer mini op mini.nl.
12: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Oh, yeah.

0: slam.nl.
1: Hoi Hielke.
0: Hielke Boersma.
2: Yes, maar zometeen om het zonnetje een beetje te laten schijnen. Another zometeen. Tactiel komt eraan. Ook Ed Sheeran. En dit is Beat Freaks. And Somebody's Watching Me.

Wat zijn volgens jou de beste dance tracks ooit gemaakt? Stem nu op de Slam Dance 1000 via slam.nl. En maak kans op 2 pro passes voor het Amsterdam Dance Event.

0: hierbij. Het is 9 minuten over 3. En another, you're the top two.
1: Dance 1000 throwback.
0: En we nemen even een duik in de meest dansbare lijst ooit gemaakt. En we gaan terug naar het jaar waarin Mark Zuckerberg, toen nog student op de Universiteit Harvard, een ideetje had. Wat nou als hij een profielenwebsite zou maken waarop je je vrienden online kon vinden? Het werd toen de Facebook. Later werd het Facebook. Dat maakte Mark Zuckerberg een van de rijkste mensen ter wereld. Ook het jaar waarin Hives werd opgericht. Weet je Hives nog? Met de dansende banaan, krabbels sturen. Inmiddels bestaat Hives niet meer, maar in dat jaar werd het opgericht. Ook de Nintendo DS kwam uit. We keken naar Shrek 2 en naar Lost op tv. En André Hazes die overleed helaas op 53-jarige leeftijd al. En wat werd er? Een hoop goede muziek gemaakt in dat jaar. Zometeen een track uit dat jaar, uit de Dance 1000. En raad even mee, welk jaar was dit? Denk je te weten? Stuur even via een berichtje welk jaar je denkt dat dit allemaal wel gebeurde. Als je het goed hebt, dan krijg je eeuwige roem hier bij Slam. Geef het even door via een berichtje in de Slam-app. Kygo, ook zometeen naar Ed Sheeran. Shape of You bij Slam.

0: Tygo, Khalid, and Griffin, Save My Love by Slam.
1: Dance Duizend Throwback.
0: Terug naar het jaar waarin Facebook werd opgericht. Gmail werd gelanceerd. We speelden games op de Nintendo DS. En ook Hives werd toen al opgericht. Inmiddels stille dood gestorven Hives. Bestaat niet meer. Dylan had het goed. Joe, Ricardo en ook Karin. Het was inderdaad 2004. Ook het jaar waarin we kennis maakten met Junior Jack. Klinkt als een Amerikaanse artiest, maar het is een half Italiaan, half Belg. Zijn echte naam is Vito Lucente en je kent hem ook onder de naam Room 5. Was begin Zero's lekker de house aan het maken. En je kent hem zeker onder de naam Junior Jack met Stupid Disco. Een track die ook flink omhoog is gegaan de afgelopen jaren in de Dance 1000. In 2004 nog op 398. Vorig jaar op 174. En op welke positie vind je hem dit jaar? Je kan nu stemmen op slam.nl voor de Dance 1000. Junior Jack en Stupid Disco.
1: Dance 1000 Throwback.

beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is, kippenvel. Dance doet iets met je. Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren, omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
3: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoost.com of in onze app.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe slimme thermostaat van Honeywell Home. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Alle verf super voordelig.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
11: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
13: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
14: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
15: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
16: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
15: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
16: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
15: En als je voor jezelf werkt?
16: Ook gewoon één factuur per maand.
15: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
14: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
17: Wowdeals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
18: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
19: Hey, goedemiddag, het is 4 minuten over 4:30. Het Slam weerbericht van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog vandaag. Met ook geregeld wat zon. In het noordoosten kans op wat regen. Temperatuur vandaag tussen de 18 en 21 graden. Slam verkeer krijg je van Flitsmeister. Vertragingen op de A1 richting Osnabrück. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. 13 minuten. A2 richting 's-Hertogenbosch. Tussen Vianen en Beest daar 11. De A12 richting Oberhausen. Tussen Oudijk en de grens bij Duitsland 14 minuten. A16 richting Rotterdam. Tussen Klaverpolder en Schravendeel daar 11. En de A29 richting Bergen-op-Zoom. Tussen Vaanplein en Heijenoordtunnel daar 10 minuten. Ja, goed blijven drinken, ook richting het einde van je werkdag. Met Marshmallow, dit is Another Drink met Slam.

IOU, nieuwe muziek, Oliver Heldens. Ga je ook zeker nog vaak voorbij horen komen vanaf 27 september. En is dat ook met deze track? Dat zou dan een nieuwe binnenkomer moeten zijn. Nieuwe muziek van Oliver Heldens. En vanaf 27 september gaan we het weer doen. De Dance 1000, de 1000 beste dance tracks aller tijden op de juiste volgorde zetten. Zoals je dat kan verwachten hier bij Slam. Je kan nu nog even stemmen op slam.nl. Geef dan je 10 favoriete tracks door. Doe je dat, dan hoor je en je favoriete dance tracks vanaf 27 september voorbij komen hier op Slam. En je maakt kans op 2 pro-passes voor het Amsterdam Dance Event. Dan hoef je geen feestje te missen. Je kan overal naar binnen lopen dan. Of het nou Benwal is, of Armin van Buuren, of Luxe Steve met zijn pro-pass. Dan loop jij gewoon naar binnen en hoef je niks te missen vanaf het Amsterdam Dance Event. Geef dus jouw favorieten door via slam.nl voor de Dance 1000. Bijvoorbeeld ook op deze, Pasa. Dit is Dirty Cash.

0: Martin Garrix. En Told You So, samen met Jax. Het is 6 minuten voor 4. Zometeen een nieuwe Slammiddagshow. Thomas, die verjaard is afgelopen weekend.
1: Oh, dat klinkt heel naar trouwens, verjaren. Maar ja. Het is wel waar. Grijze haren, 34 geworden.
0: 34, dat is, ja. We zaten net even te gokken. 34.
1: Ja, je komt allemaal met 35, 36 aan. Ik zorg, is het ook allemaal weer.
0: Ik zei 23, maar het ligt er ver vanaf.
1: Ja, geestelijk zit ik daar heel dicht tegenaan, ja.
0: Hey, een nieuwe zin in je werk straks weer, hè?
1: Ja, dat is leuk. En mocht je zelf denken van, god, ik ben met Metselaar, ik zit lekker te timmeren vandaag, of je doet heel wat anders. Wat is nou jouw zin in je werk? Oftewel, welke zin gebruik je ontzettend vaak om je werk duidelijk te maken, of gebruik je bij klanten of zo, weet je wel. En laat het even weten in de Slam-app, rechtsbovenin, een WhatsApp-icoontje.
0: Ja.
1: En laat even de zin in je werk achter, dus een zin waarmee we jouw werk zouden kunnen raden. Hoe leuk is dat?
0: Ja, dan gaan anderen gaan raden of ze jouw werk kunnen raden. Ja, dus heel Nederland is dan gewoon aan het kijken van, hey, wat doet die gast, weet je wel.
1: Ik denk dat bij jou, in jouw geval, Hielke, zou bijvoorbeeld zijn, hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag, ja, precies, goedemiddag. Ja, dan had ik ook accountmanager kunnen zijn of zo. Weet je? Die kwam ook zo binnen.
1: Ah, dat maakt het zo ingewikkeld bij jou.
0: Ja, dus stuur even die zin in zonder erbij te zeggen wat voor werk je het...
1: Ja, we gaan natuurlijk nog veel meer doen, maar dat is even de highlight voor nu.
0: Oké, nou blijf erbij.

0: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar Domino's.

0: salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd al.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
3: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
4: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
5: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
6: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
9: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
10: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
11: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
10: Alleen vandaag bij Bol Garmin Vivo Active 6 voor €229.
12: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
13: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
14: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
15: What a walk! And here you are!
14: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
13: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
16: Ken jij de nieuwe volledig elektrische

0: snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis. Pakken.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Ondanks het dramatische verlies van de CDU bij deelstaatverkiezingen in Duitsland blijft Friedrich Merz bondskanselier. Ik heb de steun vanuit mijn partij, zei hij na een CDU-top in Berlijn. De partij kreeg in Mecklenburg-Vorpommern voor het eerst in zijn bestaan niet genoeg stemmen om de kiesdrempel te halen. Een man van 64 die terecht staat voor een ruim 20 jaar oude verkrachting zegt dat hij niet de dader is. Een 16-jarig meisje werd in 2002 in het Noord-Hollandse Lissebroek met veel geweld verkracht. De verdachte kwam in beeld na onderzoek van DNA-sporen op onder meer haar BH. De man werd in juni aangehouden. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zien niks in het plan van de SP om het eigen risico af te schaffen voor medische hulp na seksueel geweld. Slachtoffers zijn dan beter te helpen, is het idee. Volgens het CDA is zo'n uitzondering niet eerlijk tegenover slachtoffers van andere soorten geweld. Slecht argument, vindt de SP. En de brand in een loods van een champignonkwekerij in Overloon is uit, meldt Omroep Brabant. De brand brak vanochtend uit, maar niemand raakte gewond. Wel is asbest vrijgekomen. Op het terrein staat nog een andere loods waarin arbeidsmigranten wonen. Vanwege het asbest mogen zij nog niet terug. En dan het weer van Weer Online. Geregeld zon en droog bij 18 tot 21 graden. Na een frisse nacht is het morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op een beetje motregen. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het nieuws op Slam.
4: Dankjewel, iets over vier. Situatie op de weg, de drie langste krijg je van. Het valt nog wel mee. 29 vertragingen, in totaal 123 kilometer. Dit zijn ze vanaf een kwartier. Eerst op de A2 Utrecht Den Bosch voor Culemborg. Daar 16 minuten. De A16 Rotterdam-Breda voor Ridderkerk Noord, een half uur. En ook een half uur op de A73 Nijmegen-Maasbracht voor Maatsbree. Daar is een ongeluk gebeurd. 27 minuten dus.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
7: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
9: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
8: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
9: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
8: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
10: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
11: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
12: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
13: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
12: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
13: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
12: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
13: Oké, ga ik op letten.
12: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
13: Doe ik.
12: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: Met de Bouwsa ook een goede kans hebben voor de Dance 1000. Stembussen zijn open, slam.nl. Jordan Magnetic, goedemiddag.
1: De Slam Middagshow. Met Thomas.
0: Ach, ik heb mijn eerste dag als... tweede officieel, hè. Want ik was gisteren jarig. Dan is dan vandaag mijn tweede dag als 34-jarige.
2: Ja.
0: Gevierd vanmorgen bij de KNO-arts. Met het doornemen van mijn gehoortest.
2: Jippie.
0: En wat blijkt? Ik hoef nog geen gehoorapparaat.
2: Nou, wat een cadeau.
0: Ik ben 34. Ik weet niet wat het is. Misschien mijn koptelefoon gaan wat zachter zetten. Maar het is niet goed. Het is niet goed.
2: Nee, dat is niet goed.
0: Ik moet even wat bij je checken, Pleum. Want sommige mensen reageren geschokt. En anderen die denken ook van ja, het zal wel. Misschien ook omdat ik het zeg. Maar hoe zou jij reageren als mijn ouders zijn nog bij elkaar en zo? Dat is allemaal gefixt. En ik heb dus met mijn verjaardag gisteren... ik heb alleen een appje gekregen van mijn ouders. Omdat ik jarig was. Ja.
2: Ah, nee, dat is niet leuk, Thomas.
0: Maar ik ben niet gebeld door mijn ouders.
2: Oh, ze moeten je toch... En zijn ze ook niet langsgekomen?
0: Nee, niet. Ik heb ze volgend weekend uitgenodigd. Ja.
2: Oh, misschien bewaren ze het dan voor dan. Maar dan nogal vind ik wel dat ze je even hadden kunnen bellen.
0: Telefoontjes eigenlijk wel per minimum. Misschien vraag ik dingen die helemaal niet reëel zijn. Hè,
2: maar... Ze hoeven ook maar één belletje te doen, hè, want ze zijn samen. Dus dan kun je gewoon één keer bellen. Dan heb je twee vliegen in één klap.
0: Ja, dan heb ik niet gebeld door mijn ouders.
2: Nee,
0: ik zat met mijn vriendin te bellen. Wat is het? 40 minuten voor 12. Toen dacht ik, zouden ze nog bellen? Nou, ik denk het niet.
2: Oh, dat vind ik een beetje
0: maar goed, gaan we het niet over hebben, want het was hartstikke gezellig. We gaan het ook niet over hebben. Dit is een lijp verhaal van een 82-jarige bejaarde man. Die is na een ruzie over een strandbedje in de buurt van Athene overleden. Hoe gaat dit verhaal? Hij kreeg het op het strand aan de stok. Leuk, met bejaarden natuurlijk. Met een andere oude, 76 jaar oude. En de oudste die bezette in totaal, kon hij 6 stoelen met spullen. En uiteindelijk wilden dus die andere bejaarden een bedje pakken. En toen gingen ze knokken als twee bejaarden van eind 70, begin 80 op elkaar op het strand. En
2: is het heel erg als ik zeg dat ik dit wel had willen zien?
0: Nou, een permanent bedje is geregeld voor een van de twee in ieder geval.
2: Oei.
0: En dan, waar we het ook niet vandaag over gaan hebben, dat is ieder jaar weer in het nieuws. Dat gezeik met droogte, nattigheid en zo. Dat de patatticus, de aardappels, worden kleiner. Dat betekent dat patat net even wat duurder wordt. En vooral ook dat de patatjes in de winkels dus ook kleiner worden. En bij de snackbar.
2: Thomas, is het patat of friet?
0: Ja, interesseert me echt. Dat vind ik zo'n kut. Als mensen daarover beginnen. Hetzelfde dat je op een verjaardag begint over tv-series. Heb je nog aan? We hebben het praten over leuke dingen.
2: Gelukkig gaan we het hier niet over hebben.
0: Gaan we het niet over hebben. We gaan het wel over hebben. Een nieuwe editie van De Zin in Je Werk komt eraan. We gaan beroepen raden. 13.000 mensen. Die mogen vanaf vandaag maar een half uur per dag op hun telefoon zitten. My god, hoe doen ze dat? Je hoort het zo meteen. En we gaan het

0: Jay-Z, Linkin Park en Namp Encore hierbij. Slam.
1: De Slammiddagshow met Thomas.
0: Ja, en dan een soort van goed nieuws. Namelijk, er zijn hogere machten in Nederland bezig. Namelijk, er ligt een plan klaar. Dat is geen leuk plan. Het plan is namelijk dat de verkeersboetes nog duurder gaan worden. Bijvoorbeeld door rood rijden. Dat was €320, tenminste nu nog. Dat wordt €330. En daar de hogere rechters in Nederland zeggen toch van ja, dit lijkt ons niet een heel erg slim idee. Want alles wordt duurder, weet je wel. Maar als we kijken ten opzichte van 1994, I know, het is even geleden. Zijn boetes gestegen met Conti 220%. En alles om ons heen is 70% duurder geworden. Als je huizen in ieder geval buiten beschouwing laat. Dus boetes zijn veel harder gestegen dan de prijzen om ons heen. En daarbij zeggen mensen wel van ja, het is goed om een boete te krijgen. Maar mensen moeten daarmee niet in de schuldsanering terechtkomen. Dus wie weet wordt er iets gedaan aan die hoge boetes. Dat zou mooi zijn. Inkomensafhankelijk zou ik ook wel lekker vinden. En die loterij die ze in het buitenland hebben. Dat als je bijvoorbeeld een jaar geen boete pakt. En je rijdt wel op de weg dat je dan meedoet in een loterij. En dan kun je dus gewoon 1 miljoen winnen. Dat hebben ze ergens in Scandinavië.
2: Wat?
0: Dat is een sick idee, toch?
2: Ik vind dat we dat hier ook moeten doen.
0: Lijkt mij ook. Zometeen nieuwe editie van De Zin in je Werk. Nu, Clooney.
3: I miss you.

0: when you move like that.
1: Clooney, good girl hierbij. Slam.
2: Zin in je werk.
1: Yes, we gaan weer beroepen raden aan de telefoon. Hij is 37, komt uit Stadskanaal. Applaus voor Reinaldo.
3: Goedemiddag.
1: Hey, we gaan jouw beroep proberen te raden. Maar eerst even over die naam, hè, want Reinaldo. Hoe vaak wordt het met die voetballer, heb je daar een grap over gehad in je leven?
3: Kom ik me regelmatig tegen.
1: Ja, precies. Ja. En je schrijft het met R-A-I, Reinaldo.
3: Ja.
1: Maar je komt uit Groningen, dus het heeft niks met de Rai te maken in Amsterdam, denk ik, hè?
3: Nee, dat is een eindje verderop.
1: Wat was de gedachte van je ouders, Reinaldo?
3: Ik heb geen idee. Ik was er niet bij toen ze bezig waren, dus.
1: Toen ze bezig waren, denk ik, ergens, als cel wel natuurlijk, maar inderdaad, niet met je
3: bedrijf. Als het goed is het officieel Braziliaans, maar dat heb ik ook ooit een keer gehoord.
1: Hey, we gaan jouw beroep proberen te raden. Ik ben heel benieuwd. Wat zeg jij wel 100 keer per dag, Reinaldo, op je werk?
3: Ik zeg wel 100 keer per dag. Is het 4/0 of 4-4?
1: Je bent geen wiskundeleraar, denk ik.
3: Nee.
1: Is het 4-0 of 4-4?
3: Ja, het is eigenlijk 4-0 of 4-4. Slash ertussen.
1: Ah, ik heb echt geen idee. Nou, we gaan erachter komen. Raad mee in de Slam WhatsApp. Dat is heel simpel. Slam.nl, ook op je mobiel. Rechtsbovenin, WhatsApp-icoontje. Wat doet Reinaldo? Laat het weten in de app. Tot zo!
2: De beste dance tracks herken je niet aan streams. Niet aan awards. Niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is. Kippenvel. Dance doet iets met je. Vanaf 27 september. De 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.

0: gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unoxsoep in zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: gigaveel.
0: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
7: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
8: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de jaar van Jumbo.
9: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Ja, vind 1 van de 4 flesjes met het moe-geluid en win €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
13: Moelenmilk, the moo you can't resist.
14: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op 1 plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop.orde.nl.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
16: Iets over 4:30, weer online weerbericht voor je. Het is zonnig geweest met af en toe hier en daar toch nog een klein inimini spatje. En morgen, dan wordt het helaas motregerig. Met vooral de meeste regen in het noorden en oosten. En de temperatuur die blijft lekker hetzelfde trouwens. Dat is een mooi bericht. Dan even kijken naar de wegen verkeerd door Flitsmeister. Het viel nog redelijk mee. Het is wel drukker geworden, iets meer dan 200 kilometer. Dit zijn de langste 3 voor je. Eerst op de A20 richting Gouda vanaf Hoek van Holland. Altijd ingewikkeld, daar veel werkzaamheden ook. Maar druk, Moordrecht, daar 42 minuten. Dan diezelfde A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum 21 minuten. En de N36 Dedemsvaart Almelo. Voor Hardenberg daar een half uur extra daarbinnendoor. Maakt het de 3:55. Laatste headlines van het ANP krijg je van Jeroen Hazewinkel. Middag.
17: Goedemiddag. De vereniging Eigen Huis is blij met de kabinetsplannen voor meer en snellere woningbouw, maar mist maatregelen om betaalbare huizen voor starters en senioren te bouwen. Juist die zijn nodig om de doorstroming op gang te krijgen, zegt Eigen Huis. De Duitse bondskanselier Merz blijft op zijn post, ook nu de CDU bij deelstaatverkiezingen een historische nederlaag heeft geleden. Zijn positie lag onder vuur, maar Merz kreeg toch de steun van zijn partij. En een dagje Venetië kan voor toeristen wel eens duur gaan uitpakken. De Italiaanse stad denkt erover om de toeristenbelasting fors te verhogen tot misschien wel €50 per dag. Dan zou het minder druk moeten worden met dagjesmensen. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
16: Thomas van Empelen. Het is mooi Venetië, maar €50, my god. Wat doet Reinaldo? Hij zegt 4-0, 4-4. En dat wel 100 keer per dag.

0: stukje muzikale Prozac. Dit Robin Schulz, Watermat en Take It Slow. Oftewel Bullet, we gaan weer beroepen raden.
1: Zin in je werk.
0: Och, meteen een ingewikkelde voor de maandag. Ja, of was hij wel zo ingewikkeld? Reinaldo, 37, uit Groningen. Goedemiddag nog steeds.
2: Goedemiddag.
0: Hoi. Ja, jij zegt wel 100 keer per dag.
2: 4-0 of 4-4.
0: 4-0 of 4-4. Ja, als het dan 4-0 of 4-5 was geweest, had het ook de musical over de Tweede Wereldoorlog kunnen zijn. Daar kwam eens even kijken, Timo mee, maar dat is niet goed, hè, begrijp ik. Niks met de Tweede Wereldoorlog. 4-0, 4-4.
2: Nee.
0: Bevrijding van Nederland, 4-4, het zuiden. Nee, oké. En Nick, die dacht dat jij misschien iets met een airco-monteur bent voor de dipswitches.
2: Nee, dat ben ik niet, nee.
0: Klinkt wel lekker, toch? Lekker dipswitchen. Ja, dan zijn er ontzettend veel berichten binnengekomen, Reinaldo. In de categorie een bedrukte sfeer. Laten we even luisteren wat er binnenkwam qua audio.
3: Ik denk het beroep te weten en dat is bedrukker.
4: Een kopieer, iets in de kopieerwereld.
5: Ik denk dat het iets met een drukker te maken heeft.
6: Hey, is hij soms drukker of printer? Want dat is toch dubbel of enkel full color bedrukt?
0: Mensen hebben een kennis, dat is niet normaal, hè, zeg. Maar klopt dit, Reinaldo?
2: Ja, dat klopt. Ik ben drukker.
0: Je bent drukker. God, zei ze.
2: Printwinkel.
0: Ja, printwinkel. Leg even uit, 4044. Is dat dat dubbel bedrukt?
2: Enkelzijdig of dubbelzijdig.
0: Oh, dat is het.
2: Ik sta er besteld van hoeveel mensen het weten.
0: Dan ga ik de rest van mijn leven gewoon alleen maar zeggen. Van als iemand wil je twee kantjes? Nee, ik wil 4-4. Ja, ik wil graag 4-4 van jou.
2: Ja, lekker cryptisch.
0: Hey, dan, Reinaldo. Mijn vriendin heeft een keer een verjaardagskaart voor mij uitgeprint. Met allemaal halve naaktfoto's van mij erop. En toen dacht ik, dit moet iemand in een printshop ook hebben gezien. Dit heeft iemand in zijn handen gehad en in een kaart gestopt. Dat kan echt niet.
2: Ja, maar ik heb geen idee. Ik weet niet of jij een tatoeage op je geslachtsdeel hebt.
0: Nee, dat niet. Maar ik vraag me af, wat voor dingen kom jij nog wel eens tegen in een printshop of als drukker? Dat je denkt zo.
2: Op zich valt dat best wel mee qua gekke dingen. De meeste gekke dingen die we tegenkomen zijn toch wel gekke foto's. Als mensen een grapje uithalen met een spandoek of zo voor een verjaardag.
0: Gelukkig. Okay. Ik dacht Den Haag-Malieveld of zo, maar dat is niet okay.
2: Nee, dat is uit mijn richting.
0: Oké. Okay. Hey, goed, dan blijft ook Groningen, hè, want er gaat niks boven...
2: Groningen! Yeah. Hey.
0: Reinaldo, nog even één keer. Wat zeg je 100 keer per dag?
2: Is het 4-0 of 4-4?
0: En jij bent?
2: Een drukker.
0: Hoppa! Later, maat. Leuk dat je meedeed.
2: Hoi, hoi. Hey, Superman. Hoi, hoi.
1: Wat zeg jij wel 100 keer op je werk zonder te zeggen welk werk je doet? Stuur het in.

0: toch nog een Indian Summer met Slam, met de Second Voice. In de Slam middagshow en Let Me Be. Vandaag in het nieuws dat nog geen 44% een noodvoorraad heeft voor als de oorlog uitbreekt. Toen zaten we te denken hier in de Slam studio, ook productie Pleun. Wat voor dingen vergeet je dan wel eens? Want ik heb nog maar 3 condooms thuis.
1: Ja, dat is niet zo.
0: Dat is echt, als het oorlog is, wil je geen kinderen krijgen.
1: Nee, en wat wil je doen ook, hè? Bijvoorbeeld laat je DS nog even op en dan kan je een beetje Mario Kart spelen.
0: Nintendo DS,
1: ja, een beetje Mario Kart of zo.
0: Als de bommen vallen, zit jij te racen ergens.

gigantisch goed gesteld is. Heeft ook eerst een modeopleiding gedaan voordat ze ging draaien. Peggy Goo uit Zuid-Korea. En it goes like na-na-na by Slim. Ja, je kent het wel. Je zit in het vliegtuig. Je denkt, oh man, ik ga helemaal naar Indonesië toe. Weet je wel, zo'n zit van 16 uur. Ik hoop dat ik een beetje leuke mensen achter me heb zitten. En dan blijkt er weer een kind achter je te zitten, wat dan met zijn voeten de hele tijd gaat duwen tegen je stoel aan. Of andere ergere dingen. Maar er zijn ook sommige airlines waarbij je denkt van, hé, ik heb er eentje gezeten, volgens mij Singapore. Dat ik echt dacht van, nou, een tandenborsteltje. Ik ga even mijn tanden poetsen in de wc. Zo schoon is het daar. Dat kon ook daar. Wat zijn nou de top 10 airlines? Je hoort het zo meteen bij Slam. Waar moet je mee vliegen? En ik heb alvast een disclaimer. Er zit maar één Europese tussen.

0: Grand Slam van Miley onderweg. Slam.
1: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
2: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon één factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
6: Switch and score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
10: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
11: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag.

0: geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
2: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
1: www.123gold.de.
3: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow!
3: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: Ken jij de nieuwe volledig elektrische

0: mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het wordt voor mensen met een laag inkomen interessant om een tweedehands elektrische auto te kopen. Het kabinet wil kopers 4.000 of 6.000 euro subsidie geven, afhankelijk van hun inkomen. Voorwaarde is wel dat ze hun oude brandstofauto laten slopen. Overigens zijn de subsidiebedragen nog niet definitief. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een zeer grote brand gewoed. Een transportband stond in lichte laaien en daarbij kwam veel rook vrij, meldt de veiligheidsregio. De brand is onder controle. Of er bij Tata Steel ook slachtoffers zijn gevallen, is niet bekend. De vereniging Eigen Huis wil meer aandacht voor het bouwen van starters- en seniorenwoningen in de plannen van het kabinet. Sneller en meer bouwen is mooi, maar het gaat ook om wat je bouwt, zegt Eigen Huis. Doorstroming komt alleen goed op gang als er ook genoeg huizen voor starters en senioren zijn. En lekker goedkoop een dagje Venetië bezoeken zit er straks niet meer in. De Italiaanse stad wil volgend jaar de toeristenbelasting fors verhogen tot 30 euro per dag. Maar zelfs 50 euro wordt niet uitgesloten. Dat moet het massatoerisme tegengaan. Vooral op piekdagen is het in Venetië extreem druk met dagjes mensen. En dan het weer van Weer Online. Geregeld zon en droog bij 18 tot 21 graden. Na een frisse nacht is het morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op een beetje motregen. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het nieuws op Slam.
3: Dus als je echt weinig geld hebt, dan krijg je dus 6.000 euro voor een nieuwe elektrische wagen of tweedehands. En dan wordt je oude wagen gesloopt. Dan moet ik nu op Marktplaats echt een oud barrel gaan kopen om dan 6.000 euro te vangen. Dat is een goed idee, zeg. Hey, een paar minuten over vijf. De situatie op de weg begint al wat drukker te worden. 205 kilometer. Dit zijn de langste drie. Eerst op de A4 Amsterdam-Den Haag voor het Leidschendam. Vanaf het Liemense aquaduct. 23 minuten. A16 Rotterdam breekt daar voor de Drechttunnel. Te hoog voertuig. Even de slagbomen naar beneden. 3 kwartier, maar dat zal redelijk snel opgelost zijn. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum. Daar 20 minuten extra. Dat was het.
4: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoost.com of in onze app.
10: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
11: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
12: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
13: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
14: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
12: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
14: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
15: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
1: Vanaf zondag, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl. Thomas van Empelen.
3: Met zometeen die zomerplaat van Yugel. Moving to the Sun komt eraan. En we gaan het hebben over airlines. Wat is de allerbeste ter wereld? Het antwoord zometeen. Eerst Bonefunk MC's. Tip voor de Dance 1000.

Wat zijn volgens jou de beste dance tracks ooit gemaakt? Stem nu op de Slam Dance 1000 via slam.nl. En maak kans op 2 pro passes voor het Amsterdam Dance Event.

0: Passen. Wat is nou de allerbeste airline om te pakken wereldwijd, mocht je er nog op uitgaan met het vliegtuig? Dit najaar. Het antwoord is niet Qatar. Had je gedacht?
1: Ja, dat dacht ik, ja.
0: Ja, dat is niet waar. Je hoort zometeen welke wel. Eerst Miley.

0: Had ook zo een Lady Gaga plaat kunnen zijn, deze.
1: Ja, 100.
0: Toch? Ja, Miley, de nieuwste ex-Grand Slam bass.
1: Je kan het. Kom
0: ja,
1: op,
0: nee,
1: je kan
0: het. Persuade. Maar ja. Ik zie het persuade zie ik staan. Ik denk dat het persuade.
1: Ja, dat is op zijn
0: bass persuade.
1: Ja.
0: Op zijn dyslectisch?
2: Ja, dit is de Slam Middagshow met Thomas.
0: Ja, ik heb alles, de functiebeperkingen heb ik liggen thuis. Op de wc heb ik die hangers, mijn dyslexiekaart.
1: Echt?
0: Mooi, hè? Ja. Trek de pries in die pot zo, nee. Hey, wat is de allerbeste airline om te pakken, mocht je er dit najaar nog op uitgaan? Want ik bedoel, heel eerlijk, alle kinderen zitten weer lekker op school, weet je wel. Het hoogseizoen is geweest, toch een stuk betaalbaarder allemaal. Wat is nou de airline die je wel moet hebben? Ik wil het weer op negatieve focussen, maar dat doen we niet bij de Slam Middagshow. Nee, oké. We hebben de top 10 voor je. We beginnen met op nummer 10, Korean Airlines. Doet hartstikke goed. Japan Airlines ook. Haiyan Airlines ook. Air France. Daar hebben we dus de enige Europese vluchtvaartmaatschappij. Dan op nummer 5 staat Emirates. Had je gedacht dat het hoger stond? Jij ook volgens mij. Waarom niet?
1: Hoe zei je dat nou?
0: Haiyan Airlines. Ik moet het niet herhalen, anders word ik straks gecanceld. Geen zin in. Emirates op nummer 5. Turkish Airlines, ook bekend als Turkish Hairlines. Vanwege natuurlijk de kale kopjes die gevuld worden met haar. Dan hebben we Anna Al Nippon Airlines op nummer 4. Cathay Pacific Airways. Qatar staat dus op nummer 2. Dat is niet de beste airline ter wereld. Maar de grote nummer 1 airline. Ja, ik zei het al, ik heb mijn tanden daar durven poetsen op de wc. Dat zegt een hoop. Singapore Airlines.
1: Oh, oké. Okay.
0: Zit het woord poer in, maar niks ervan. Singapore Airlines, officieel wereldwijd de beste airline om te pakken. Heb je dat gehoord in de Slam Middagshow? Zometeen Ed Sheeran, echt waar? Lekker. Eerst David Guetta, Usher.

0: ook dat is lekker. Hè. Zeg, Ed Sheeran gewoon in optima forma zonder dat gejank de hele tijd van... De tour, everybody walked away. Je zou er maar een ticket voor hebben gekocht en de hele tijd zo'n huilende Ed Sheeran op het podium. Maar gelukkig hadden wij gewoon 2 minuten 40 Ed Sheeran optima forma en Azizam hierbij. Slam. Hey Dan, wat net over de airlines. Air France is eigenlijk wel een soort van KLM ook. Hè. Ze zitten hetzelfde groepje samen. Staan in de top 10 van beste airlines. Dat misschien soms niet zeg, maar het is wel zo. En daar is vandaag nieuws over. Namelijk als je van Peru naar Amsterdam vloog met de KLM. Dan kon het zomaar zijn dat de maffia drugs cocaïne in je koffer stopte.
1: In je kop.
0: In je kop stopte. Zonder het rolletje je neus zit. Nee, dat was het niet. Maar dan heb je dus allemaal hepatitis A, B, W, cholera overleefd in Peru. En dan stopt toch nog een drugscrimineel cocaïne in je koffertje. Ja. Dat werd er dan wel weer uitgehaald door zo'n iemand op de bagageafdeling, weet je wel, in Amsterdam. Maar ze hebben diegene allemaal in de boeien geslagen. Dat is mooi, hè, zeg. Slammiddagshow, dit is Fischer. Wat een plaat en vooral...

0: Tot nu toe, productie Pleun, ik was gisteren jarig. Heb ik van jou een appje gekregen om 22:30 s'avonds. Gefeliciteerd met je verjaardag. En ik heb een gejat blikje Fanta uit de koelkast, waar eigenlijk alleen artiesten uit mogen halen. Maar die heb je dan toch even zo slinks. Hopen dat onze office manager die luistert toch een blikje Fanta uit de koelkast gehaald voor mijn verjaardag.
1: Ben ik toch een gulle collega,
0: ja,
1: hè?
0: Tot nu toe zit ik er heel zonnig bij. Maar je hebt iets voor me geregeld of voorbereid. Ik vind dat allemaal zeer aanrelaxed. Maar,
1: ja. Mijn cadeau aan jou straks, dat ga ik aan je vertellen. Maar dat heeft een beetje een inleiding nodig. Omdat het gaat over iets wat niet iedereen van jou weet.
0: Oeh, ja. Niet dat duistere ding dat niet... Nee, ik weet het niet. Nee, oké. Okay. Oh,
1: ja, oké. Okay. Dus ik ga zo even inleiden en dan snapt iedereen waarom jij dit van mij cadeau krijgt.
0: Het is geen musical, hè, want ik haat musicals.
1: La la la, la la la la.
0: Niet toch?
1: Ik zeg lekker niks.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
8: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
9: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
10: Verschillende soorten nepnieuws.
8: Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die me echt raken.
10: Ik hou het niet meer bij.
11: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Atlantic warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
14: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
16: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
14: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
17: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
18: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95.
15: Welkoop!
18: Weet wat te doen.
17: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
19: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
20: Aquaparken voor tickets €200, please.
19: Zijn jij nou €200?
21: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
19: Daarom vlieg je met ons gewoon goed. En voor een betaalbare prijs, niet normaal, gewoon Transavia.
22: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
23: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
0: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
1: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
24: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
25: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
26: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
27: Het is er 5:30, Weeronline, weerbericht voor je. En vanavond blijft het droog. En vannacht trouwens ook, dat is mooi. Zeg, morgen veel bewolking met in het oosten en het noorden kans op wat motregen. Het stelt allemaal niet heel veel voor. Tenminste, dat mogen mensen zelf bepalen. Maar dat staat hier in het weerbericht. 17 tot 21 graden, weinig wind, mooi. Behalve als je wel kite trouwens. Maar goed, dat is een ander verhaal. Dan even kijken naar de vertragingen. 280 kilometer valt mee voor een maandag. Dit zijn de drie langste. Eerst op de A4 Amsterdam-Den Haag voor Rijs en Hout vanaf Amsterdam Sloten. 40 minuten extra A35 Enschede Almelo. Voor Hengelo Zuid ongeluk gebeurt een half uur. En de A59 Os Zonzeel tussen Empel en Vlijmen ongeluk gebeurt 25 minuten. 5:35, laatste headlines van het ANP. Jeroen Hazewinkel is hier.
28: Goedemiddag. Bij Tata Steel in IJmuiden heeft een korte, felle brand gewoed. Een transportband vatte vlam en er was een tijdje veel rook. De brand was snel onder controle en er raakte niemand gewond. Het wordt voor mensen die weinig verdienen interessant om elektrisch te gaan rijden. Het kabinet wil ze rond de €5.000 subsidie geven bij de aankoop van een tweedehands elektrische auto als ze hun oude brandstofauto laten slopen. En een groep vrouwen die tijdens hun verblijf in kloosters van de Goede Herder dwangarbeid moest verrichten, krijgt definitief geen schadevergoeding. De zaak is verjaard, zegt nu ook het gerechtshof. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
29: Thomas van Empelen.
27: Een verrassing voor mijn verjaardag van Pleun. Ik was gisteren jarig. Ik ben heel benieuwd. Wat heb je nou?
30: Ja, ik

0: Vries lekker en ook lekker kort. Lies Sara en So Incredible. Ja, ik hou ik van verrassingen. Niet echt per se, nee. We kennen elkaar ook al niet heel lang. Dus ik weet ook niet of jij weet wat ik leuk vind ook. Ook ingewild. Ik zei het al, musicals haat ik.
1: Ik denk wel dat ik raak heb met deze.
0: Nieuwe auto's haat ik. Maar jij wilt wat heel liefs tegen mij zeggen. Ik was gisteren jarig, 43 geworden.
1: Ja,
0: 43. 34. Laat ik het niet erger maken.
1: 9 jaar extra. Nee, inderdaad Thomas, ik heb een cadeau voor jou. Alleen het cadeau dat ik voor jou heb, heeft een kleine inleiding nodig. Want het gaat over iets dat niet iedereen over jou weet. Dus ik dacht, ik doe even een klein overzicht voor iedereen die niet dit van jou weet. Zodat het duidelijk is waarom ik het cadeau voor jou heb uitgezocht.
0: Ja, oké.
1: Ja, dus als volgt. Thomas die doet zijn naam eer aan. Als in dan Thomas de Trein, dat kinderprogramma van vroeger. Als kind wilde Thomas een eigen spoorweg hebben. En het leek hem wel heel tof, zelf een spoorweg aanleggen en er dan in rijden en zo. Ja, bedacht hij zich daarna dat het niet zo winstgevend zou zijn. Dus begon hij aan een modeltrein aanleggen in zijn eigen kamer. Om toch een beetje dat idee te hebben. Een klein, van die modeltreintjes heeft hij nu al met zijn raamkozijn staan. Dus die heeft hij nog steeds. Ja, vandaag betrap ik hem dan weer dat hij achter zijn computer op Google Maps aan het kijken is naar spoorwegen in Tsjechië. Ja? En de stoomtreinen daar allemaal staat te bekijken die ze daar hebben staan.
0: Ja.
1: Nou, laat ik het zo zeggen. Als reïncarnatie bestaat, dan doet hij dat het liefst in een trein. Thomas loves trains. Ja, dus het heeft te maken met treinen.
0: Oh, dat viel me nog niet op. Oh ja, je hebt mijn
1: verrassing,
0: hobby, ja.
1: De
0: ja.
1: Verrassing zit in een audiobericht.
0: Okay.
1: Dus ik zou zeggen, klik het aan.
2: Hallo Thomas, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Ik ben Ronald Smits van Nieuwe Spoorwegen in Leek. Ja, wij rijden al 60 jaar met stoomtreinen op het Landvoort-Tienoord. We vervoeren daar tussen de 85 en de 90.000 passagiers mee op jaarbasis. En het lijkt ons ontzettend leuk om jou een keer uit te nodigen, waarbij je een hele dag meegenomen wordt in het hele gebeuren van het opstoken van de stoomlocomotief.
0: Nee.
2: Het rijden ermee,
0: echt?
2: Poetsen. En een stukje theorie, zodat je ook ideeën hebt waar je eigenlijk mee aan het rijden bent.
0: Oh.
2: Nou, we verheugen ons op je komst. Tot gauw en te groeten.
0: Oh my god. Ja. Ook een beetje vochtige ogen ook. Ja.
1: Echt, vind je het leuk?
0: Ja, het is zo'n ontzettende nerdhobby.
1: Ja.
0: Het is ook, het is strakke meisjes in latexpakjes op mijn Insta en stoomtreinen. Dat is mijn hele algoritme.
1: Het is vrij weinig seksappeal treinen, maar
0: ja.
1: Voor je idee, ik heb een afbeelding ook van de stoomlocomotief waar jij in mag gaan zitten. Dus ik zou zeggen, kijk er even naar.
0: Kijk hoor. Ik volgens mij gaat er nu een scherm ergens om. Dat ik...
1: Het zijn dus miniatuurtrein.
0: Miniatuurtrein. Wat fantastisch dit.
1: Ja.
0: Dit is alsof je inderdaad het modelspoor en een hele grote trein en dan in het midden.
1: Ja.
0: Echt zo'n, nou wat superleuk.
1: Ja. Dus we gaan een dagje naar Groningen en dan gaan we de stoomtrein.
0: Is toch fantastisch?
1: De stoomtrein in. Ja.
0: Het is iedereen zijn hobby, weet je. Wat is bij de radio? Ik weet niet wat het is ook. Maar het is altijd met radiomakers. Ook Erik de Zwart heeft allemaal treintjes lopen. Het is een bepaald slag mens, is het? Het maakt het bijzonder. Maar dank je wel, wat lief.
1: Ja, graag gedaan.
0: Lekker stomen, zo zit het. Ja. Misschien gaat mijn dienstregeling wel op tijd. Je weet het niet, hè? Dit is.

0: fikkie stoken, kolen erin. En dan lekker zo'n stoomtrein opstoken en dan lekker rondjes rijden. Ja, je kan me niet gelukkiger maken, denk ik. Hè? Ik denk dat het heel vet is, nooit gedaan. Ik heb een cadeautje gekregen van Pleunet, omdat ik gisteren 34 ben geworden. Namelijk stoomtreintje rijden. Hoe leuk is dat? En dan opstoken met een enthousiasteling die zelf zijn eigen trein heeft gebouwd, denk ik. Ja, vet hoor. Hey, dan groot nieuws over bier en tieten. Je zou misschien niet denken, maar het Oktoberfest duurt tot en met 4 oktober. Het is eigenlijk maar 4 dagen in oktober. Het is nu al begonnen sinds dit weekend in Duitsland.
1: Oh,
0: en het eerste vat is aangeslagen. Er wordt dan zo'n hendel, zo'n tuut ingedouwd in zo'n barrel. En er komt dan bier uit. Nou, sinds dit weekend in ieder geval het Oktoberfest begonnen. Maar dat is meteen ook flink misgegaan in München. Een keer geen auto. Nee, maak je daar geen zorgen over. Minutenlang hebben mensen ondersteboven gehangen in de attractie. Met de bedenkelijke naam trouwens, The Predator. Maar goed, hebben mensen ondersteboven gehangen. Meerdere minuten. En uiteindelijk zijn er ook meerdere mensen die naar het ziekenhuis zijn moedig.
1: Bier opgehaald. En braadworst en dan ondersteboven hangen.
0: Een probleem met de bloedsomloop was. Maar hoe maak je dat dan leuk ondersteboven hangen?
1: Nou, ik zit te denken. Ik heb wel vaak make-up in mijn tasje zitten. Gewoon even kijken hoe leuk dat staat. Kan je iemand goed opmaken ondersteboven?
0: Ja, als je er minutenlang vast zit. Helemaal rood aangelopen. Zit dan Joker, dan kom je eruit. Slijmiddagshow, Hendrix, Getta, dit is Golden.

0: maken natuurlijk vaak anti-radio voor de kinderen op de achterbank. Maar voor de kinderen op de achterbank nog anderhalf jaar. En er komt een nieuwe Huntrix-film uit. En dit was uit de eerste film, Huntrix, Getta en Golden bij Slam. Zometeen, nieuw bij Dienst van.
1: Kill your darlings. Kill your darlings.
0: Yes, en vandaag heb jij een artiest uitgekozen, Pleun, voor mij.
2: Klopt, Daft Punk.
0: Oeh, tering. Jantje, dat is ingewikkeld.
2: Ja. Er zijn die twee, voor als je het niet weet, zijn die twee guys met die motorhelmen op. Ja, robothelmen.
0: Zijn al gestopt ook, want ze vonden het allemaal, de wereld heeft zich ingehaald. Ze waren robots en nu is de hele wereld gerobotiseerd. Is dat een woord?
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Ik moet op zoek naar de dikste plaat, de beste van Daft Punk zometeen. Ja. Ingewikkeld. Nou, we gaan erachter komen. Zometeen bij Slam en natuurlijk het laatste nieuws van het ANP. Komt eraan.
3: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
4: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.

0: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
1: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
2: Honda, the power of dreams.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
5: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: Alleen vandaag bij Bol Garmin Vivo Active 6 voor €229.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
9: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
10: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
9: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
11: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
12: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
13: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
14: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
16: Ja.
15: En nu?
16: Domeinnamen kopen.
15: Voor je bedrijf?
16: Ja.
15: Welk bedrijf?
16: Ja, dat weet ik nog niet.
15: Welke domeinen dan?
16: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
15: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
16: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
17: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
18: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
19: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij Tata Steel in IJmuiden heeft een korte felle brand gewoed. Het vuur ontstond bij een transportband en de dikke zwarte rook was tot in de wijde omtrek te zien. Intussen is de brand onder controle en is ook de rook weg. Voor zover bekend zijn er geen gewonden of vermisten. Het kabinet trekt geld uit om elektrisch rijden ook interessant te maken voor mensen die weinig verdienen. Afhankelijk van hun inkomen kunnen ze bij de aankoop van een tweedehands elektrische auto 4.000 of 6.000 euro subsidie krijgen. Voorwaarde is wel dat hun oude benzine- of dieselauto naar de sloop gaat. Een groep vrouwen die in hun jeugd werden opgevangen in kloosters van de Goede Herder krijgt ook in hoger beroep geen schadevergoeding voor het werk dat ze daar moesten doen. Het was dwangarbeid, maar de instelling heeft ook sorry gezegd en intussen is de zaak ruim verjaard, zegt het gerechtshof. En het Nederlands elftal is begonnen aan de training voor de thuiswedstrijd donderdag tegen Duitsland. De nieuwe bondscoach Xavi verscheen met zijn complete selectie op het veld in Zeist. Oranje speelt de komende 2 weken 4 wedstrijden in de Nations League. Na Duitsland, ook tegen Griekenland en 2 keer tegen Servië. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt nog even en vanavond blijft het verder droog. Na een frisse nacht is het morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op wat motregen bij 17 tot 21 graden. Dit was het nieuws op Slam.
20: Hey Fanks, 3 over 6. Situatie op de weg. Het begint al wat rustiger te worden. De lange vertragingen nemen langzaam af. Behalve op de A35, maar daar kom ik zo meteen op. Eerst op de A4 Amsterdam-Den Haag voor Nieuw-Vennep, daar 12 minuten. A27 Utrecht-Breda tussen Noordeloos en Werken. 33 minuten en de A35 dus. Enschede-Almelo voor Hengelo-Zuid. Daar is zojuist een ongeluk gebeurd. 3 kwartier extra. Neem nog toe daar.
21: Ah. Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
22: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
23: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
22: Phew, we kunnen weer.
23: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
21: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
24: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
25: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
26: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
24: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
25: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
27: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
18: Vanaf zondag, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl. Thomas van Empelen.
20: We gaan op zoek naar de beste plaat van Daft Punk. Oh my god, het wordt ingewikkeld. Ook Age komt eraan, Ring My Bell. Eerst Kygo, Selena Gomez. Tip voor de Dance 1000.

0: Track of the Week, deze Desmond en Summon. Slim om jezelf het Summon te noemen natuurlijk. Dan vind ik het beste van het beste. Atlantic Ocean, Waterfall, maar dan in de 2026 versie. Namelijk Echoes from the 90s, zo heet de plaat. En leuk, Atlantic Ocean, net bekend geworden trouwens. We krijgen dat intern in Teams allemaal doorgestuurd. Maar Atlantic Ocean komt langs in de Slammix Marathon vrijdag. Hoe dik is dat? Leuk man.
1: Your darlings. Kill your darlings.
0: Ergens tussen 2 en 5 volgens mij. Dus vrijdag je radio op Slam voor de Mix Marathon. Dan nu Kill Your Darlings. We gaan op zoek naar de beste plaat van Daft Punk.
2: Precies.
0: Ingewikkeld.
2: Ja,
0: het is allemaal zo goed wat die gasten hebben gemaakt.
2: Dat klopt.
0: Man, dat is niet normaal.
2: Ja. Maar misschien moeten we maar gewoon beginnen dan.
0: Laten we dat doen inderdaad. Ja. Vertel, wat heb je meegenomen voor platen?
2: Ik heb voor jou meegenomen als eerste één van hun best beluisterde. Dat is One More Time.
0: Ja, classic. Gewoon goed.
2: Ja.
0: Sure Shot, maakt niet uit of je staat te draaien ergens op een feestje of je hebt een verjaardag.
2: Ja, Sure Shot ook. Dat is ook een drankspel, hè? One More Time. Bij iedere One More Time moet je drinken.
0: Is het echt serieus?
2: Ja. Ja?
0: Oh, dat wist ik helemaal niet, joh.
2: Nou, dus deze, One More Time. Of, en in dit nummer zeggen ze 144 keer de titel, Around the World.
0: Slechte optie voor een drankspel dus eigenlijk dan ook. Wat vind ik beter? We gaan op zoek naar de beste plaat van Daft Punk. One More Time of Around the World. Denk ik One More Time in dit geval toch wel. Ja, denk het wel. Ja,
2: helemaal goed.
0: Ja. Dan.
2: Dan wordt het One More Time. Of deze uit 2001 alweer, Digital Love.
0: Ja, vind ik wel bijzonderder dan One More Time. Die heb ik zo vaak gehoord. Ik ga voor Digital Love. Ja,
2: oké, okay, Digital Love. We laten One More Time vallen.
0: Ja.
2: Maar gaan we dan voor Digital Love of Technologic?
0: Dat is deze.
3: Technologic.

0: Vree Technologic dan toch?
1: Ja, oké. Okay,
0: ja, ja, nice. Dit is echt een vibe.
1: Oké, okay, we laten Digital Love vallen. We gaan voor Technologic. Ja. Nou, dan de laatste. Ja. Gaan we voor deze Technologic? Of gaan we voor 2001 was een vruchtbaar jaar. Deze komt ook uit 2001. Harder, faster, better, stronger.
0: Nou, wat is dit voor een keuze ook? Dit is kiezen tussen je kinderen. Dit is even ingewikkeld, denk ik. Ik heb geen kinderen, maar ik kan me voorstellen.
1: Ik wil zeggen, Piet of Jan, welke ga je laten vallen? Ja.
0: Degene met de slechtste cijfers op school, denk ik.
2: Ik vind dit...
1: Ja, kijk, Technologic of harder, faster, better.
2: Op stad zou harder, better, faster, stronger moeten winnen. Maar ik ga voor deze. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it.

0: check.
1: Oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei. Ik ga je nog even opstemmen voor de Slam Dance 1000, denk ik. Daft Punk en Technologic vond ik dit keer in Kill Your Darlings de allerbeste plaat van Daft Punk.
2: Ja, ik snap het.
1: Ach, zo goed. Hé, ik kreeg wel wat bijzonders namelijk. In mijn app kreeg ik een melding van een app waarvan je het niet verwacht. Maar shop wat iedereen wil hebben. Waar denk je dan aan als je die melding krijgt? Shop wat iedereen wil hebben.
2: Zalando.
1: Dat is niet het goede antwoord, Pleut. Wat wel? Het is echt raar. Maar ik vertel het zo meteen. Okay. Raar dat dit in de app voorbij komt. Dat klopt niet. Dat riekt niet goed.

0: J-Lo voor Intimie, voor ons gewoon Jennifer Lopez toch. Getta en Save Me Tonight in de Slam middagshow. Ik zei het net al, ik heb dus een app, een melding ook gekregen van die app. Met daarbij shop wat iedereen wil hebben. En ik laat je nu even zien welke app dat was. Hier, moet je kijken. Dat is toch raar?
1: Hoezo is dat raar?
0: Dat je dat krijgt in de Appie-app.
1: Oh, trending. Dat is wel heel raar.
0: Dus dan krijg je dus dan trending
1: boodschappen.
0: Trending boodschappen. Dat is lijf.
1: Matcha en
0: allemaal. Ja, maar niemand zit hierop te wachten, toch? Je, wilt toch niet, je gaat toch niet de Appie, de Albert Heijn in om trending boodschappen te halen?
1: Nee.
0: Dat je dan hebt gekookt en dan zeg je, nou schatje, wat is dit? En dan zeg ik, nou maar schatje, ik heb dus de trending maaltijd van de dag. Dit is de populairste maaltijd van Amsterdam-West op dit moment.
1: Ja, dat of andersom, dat ze zegt, schat, heb je geen trending boodschappen gehaald?
0: Wat een troep is dit, de Appie Shop, wat iedereen wil hebben. Boodschappen, gewoon eieren en een goede boterham. Hey, zometeen, showbiz nieuws in een minuutje.
2: De beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is, kippenvel. Dance doet iets met je. Vanaf 27 september, de 1000 beste dance.

0: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow.
2: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Super deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.
6: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
7: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
6: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Alle Sigma verf bestel je bij
11: verfwinkel.nl. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Dames en heren, de daluren beginnen.
13: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
14: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
16: Ken jij de nieuwe

0: en boek direct een proefrit.
1: Mijn Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
6: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
7: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
8: Half zeven geweest. Weer online weerbericht voor je. Blijft droog vanavond en vannacht. Dat is mooi. Morgen dan helaas meer bewolking in het noorden en oosten. Kans op een klein beetje motregen. En de temperatuur een beetje hetzelfde als vandaag. 17 tot 21 graden. Dan naar The Wigan met Flitsmeister. Die weet waar het vast staat. Dat is op de A27 Utrecht-Breda voor de Merwedebrug. 12 minuten. Dan de A29 Rotterdam-Berg of Zoom voor Numansdorp. 13. En de A35 Enschede-Almelo voor Hengelo-Zuid. Ongeluk gebeurt een half uur. Oei, ik ben een beetje laat, maar goed, het nieuws wacht op niemand. En Jeroen Hazewinkel met de laatste headlines.
9: Goedenavond. Een Nederlandse man moet 23 jaar de cel in voor de moord in België op zijn zoon van 14. De ernstig zieke jongen overleed in zijn huis in Turnhout omdat de vader hem bewust niet de benodigde medicijnen gaf. In Bosnië is een grote drugsvangst gedaan op het terrein van een Nederlands bedrijf, meldt het AD. Het gaat om 1100 kilo synthetische drugs met een straatwaarde van tientallen miljoenen euro's en er zijn 3 verdachten opgepakt. En het is nog onduidelijk of bij de brand bij Tata Steel in IJmuiden gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. De korte en felle brand ontstond bij een transportband bij een van de hoogovens. Niemand raakte gewond, wel kwam er veel rook vrij. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
8: Het gerucht gaat dat rook niet gezond voor je is. Dus misschien is het wel schadelijk. Je weet het niet. En The Weeknd zometeen. Eerst another. Dit is Talk To You. Slam.

0: Dan O'Donnell komt sowieso langs met ADE. Hopelijk ook in de Slam Studio. You're the careful. De nieuwste met Izzo Bizzo samen.
1: Slam Middagshow. Showbiz nieuws in 1 minuut.
0: Ja, daar gaan we. In de Amerikaanse staat California is vanaf nu 25 september Dolly Parton Day. Gouverneur Gavin Newsom heeft dat getekend, die wet. Uiteindelijk de onlangs overleden countryzangeres wordt dus jaarlijks op 25 september gevierd.
2: Ja, iedereen moet dan een blonde pruik op en je mag alleen maar naar haar muziek luisteren.
0: En je moet van 9 tot 5 werken, precies, denk ik. Ja. Dat is dan wel een beetje het ding. Chante Jansen staat binnenkort weer op de planken na 10 jaar afwezig te zijn geweest in de musicalwereld. Is het toch zo lang geleden?
3: Ja.
0: In een interview met de Telegraaf vertelt de Nederlandse ster Chantal Jansen dat het leven in de schijnwerpers niet altijd over rozen gaat. Namelijk onder andere ook die stalker die ze heeft gehad. Daar voelde ze zich erg onveilig bij.
2: Ja, snap ik wel.
0: Ja, in ieder geval, volgens mij was het jouw grap, maar altijd één iemand
2: die een kaartje koopt voor je musical.
0: En dan Famke Louise, vroom vroom vroom, viert volgend jaar haar 10-jarig artiestenjubileum. Daar zit Nederland op te wachten. En dat doet ze in de AFAS Live in Amsterdam. Famke Louise, bekend van...
2: We zullen het nooit weten.
0: En bekend van die grote hit. Ja, en die andere grote hit, namelijk... En die andere hele grote hit. Dit was hem, Showbiz Nieuws in een minuutje. Nu Rihanna, Disturbia.

0: verwerken en zeggen. En ook gewoon 4 minuten schoon aan de haak. Rihanna, Disturbia. Ik las vanmorgen echt iets wat mij niet gaat lukken op een dag.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
0: En jou denk ik ook niet, toch?
1: Zeker niet.
0: Nee, namelijk 13.000 mensen zijn sinds vandaag begonnen met een half uurtje per dag.
1: 30 minuten.
0: Op hun telefoon te mogen zitten. Het is een ding van Stichting Minds. Zijn bezig met dat je goed kan voelen in je brein en zo. 13.000 mensen gaan het experiment aan om maar een half uur per dag te scrollen, te liken.
1: Dat is veel te kort.
0: Google Maps niet meegerekend, hè? Want dat is natuurlijk gewoon logisch. Of een keer een WhatsAppje naar je baas of zo. Maar gewoon die andere shit, maar een half uurtje. En daarom belden we even met Marielle van den Berg van Stichting Minds voor een top 3. Want wat is die top 3 nou om van je telefoon te kunnen afblijven?
2: Ja, de allereerste tip is eigenlijk om gewoon die mobiel niet te pakken. En om jezelf voor te nemen iets anders te gaan doen. He, dus als jij inderdaad opstaat, misschien kan je eerst lekker gaan ontbijten of even onder de douche gaan. Doe iets wat je niet op je telefoon gaat doen.
0: Ja, dan tip nummer 2.
3: Dat is meldingen uitzetten. Dus geen pushmeldingen waardoor je getriggerd wordt om toch die telefoon weer te pakken en te gaan kijken.
0: Ja, goeie. Dan tip nummer 3.
3: Dat is schermtijd uitzetten. Of zorgen dat dat je schermtijd eigenlijk vanzelf uitgaat. Dus je kan dat instellen op je apps. Een kwartiertje of een half uur maximaal. Of zet een kookwekker waardoor je gewoon weer even wakker wordt geschud en dat je wil stoppen.
0: Ja, goeie. Ja, dankjewel. Marielle van den Berg van Stichting Minds. En ik wens die 13.000 mensen heel veel succes. En ik ga in ieder geval meedoen. Dus 13.001 kan je er nu opschrijven.
3: Super, dankjewel.

0: Alesso van Republic in de Slam Middagshow. En In Your Eyes, ze zijn in de studio. De boys van de avondshow, Jarno en Jeppe. Hey. Hoe komen jullie aan het nummer van Bender?
1: Ja, die oude telefoonklappen van de andere avondshows, die hebben wij geleend. En daar staat alles in.
2: Ja, daar kunnen we jaren mee door.
0: Maar dat gastje is 8, toch, of zo, Bender, van die filmpjes.
1: Nee, joh.
2: Ja, dat weten we dus niet.
1: Toen de andere avondshows wel, ja.
0: Ja, nu niet meer. Nee, dus gewoon met baard in de keel en alles en zo.
1: Ja, niet normaal.
0: Want jullie gaan namelijk met Bender proberen...
1: Eerst kijken of dat het nummer nog klopt en dat hij opneemt. Maar dan gaan we de hele week ook bellen. Kijken of dat hij iedere dag de telefoon opneemt.
2: Knettergek van.
1: We hebben Hans Klok gedaan. We hebben
2: Jody Bernal.
1: Allemaal boos.
0: Ja, maar dit is hoe het werkt. Je krijgt een erfenis mee met al die oude avondshows. Weet je wel.
2: Wij onderhouden die contacten.
0: Ja, wat goed. Je mag er best eentje doorsturen af en toe. Hey, jongens, heel veel plezier met de avondshow zo meteen. Linkerbaan, rechterbaan. Natuurlijk 130 na 7. Lekker gassen. Wat hebben we op de linkerbaan rijdend?
1: Oh, Chesto.
0: Ja, dit is lekker racen. Ja. Maar die rechterbaan, ze halen elkaar ongeveer half in. Vertel.
1: ATB en Don't Stop.
0: Maar ATV, waar het voor staat, hè, trouwens.
2: Nou?
1: Ik weet wel voor waar de T voor staat.
0: André Tannenberger.
2: Oh, dat is het, André Tannenberger.
0: André Tannenberger. Oh. De T?
1: Voor de B.
0: Wat goed. Linkerbaan, love comes again. En de rechterbaan, don't stop. Laat het weten in de Slam WhatsApp. Was het kernachtig genoeg zo?
1: Heel goed.
0: Anders word je boos straks weer.
1: Nou, wat is dit?
0: Oh ja, misschien is wel deze. Chesto, zou zomaar kunnen. Marshmallow. En Haven. Iron Lover. Slam.
3: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast. Horeca-ondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
1: Echt lekker.
0: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Rij gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
7: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is. Dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
8: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
9: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
10: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
11: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
12: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
13: Ja.
12: En nu?
13: Domeinnamen kopen.
12: Voor je bedrijf?
13: Ja.
12: Welk bedrijf?
13: Ja, dat weet ik nog niet.
12: Welke domeinen dan?
13: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
12: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
13: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
14: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
15: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
16: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1+1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
17: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
18: De beste plek voor jou, NVM.
19: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
20: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
21: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een Nederlandse man is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord op zijn 14-jarige zoon. De jongen was bij zijn vader in Turnhout en ondanks dat hij door corona ernstig ziek was, gaf de man hem bewust geen medicijnen. Hij geloofde dat God hem zou genezen. Pas 8 weken na zijn dood werd het kind gevonden. De Bosnische politie heeft een grote drugsvangst gedaan op het terrein van een Nederlands bedrijf, meldt het AD. Het gaat om een partij van 1100 kilo synthetische drugs met een straatwaarde van zeker €25 miljoen. Er zijn 3 verdachten opgepakt, maar onduidelijk is nog of daar ook de ondernemer uit Nederland bij zit. De rechter in Den Bosch heeft twee mannen bestraft voor het mishandelen van een vrouw. Die had volgens de twee in Engelen protestborden tegen de komst van een AZC vernield. Toen ze haar zagen fietsen, gingen ze de vrouw te lijf. Ze werd onder meer geschopt. Een van de mannen moet een maand zitten. Beide hebben een taakstraf. En voetballer Jurriën Timber deed niet mee aan de training van het Nederlands elftal voor de komende vier duels in de Nations League. Hij is net hersteld van een liesblessure en zat gewoon op een home trainer. Verder had bondscoach Xavi de beschikking over alle andere spelers. Donderdag speelt Oranje in de Johan Cruijff Arena tegen Duitsland. En dan het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog. Na een frisse nacht is het morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op wat motregen bij 17 tot 21 graden. Dit was het nieuws op Slam.
0: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
0: Alleen vandaag bij Bol Garmin Vivo Active 6 voor €229.
22: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
23: Sta je in de file en spot je ruitschade?
24: Opgelost. Autotaalglas.
25: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
26: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
25: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
26: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
25: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
26: Oké, ga ik op letten.
25: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
26: Doe ik.
25: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
20: Vanaf zondag de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.
27: Slam.
20: Jarno en Jeppe.
28: 7:04. Het is weer 7 uur geweest. We mogen harder dan 130 de linkerbaan voor Tiësto. Love Comes Again of de rechterbaan voor ATB en Don't Stop. Hey Aaron, jij bent onderweg naar de bank. Wat ga je doen?
29: Ik ga even rustig tv kijken en dan eigenlijk vroeg naar bed. Want morgen weer vroeg op.
28: Oh, heerlijk. Ook wel eens lekker, toch?
29: Ja.
28: Hey, en ga jij voor de linker of voor de rechterbaan? Kom maar door.
29: Oh, de rechterbaan.
28: Lekker, gaan we voor ATB en Don't Stop.

0: Marshmallow en Another Drink hoorde je op Slam.
1: Welkom. Nummer 1. Lichaamsbeweging. Niet gaan stilzitten. Nummer 2. Lach AUB om alle grappen van Jarno en Jeppe. Voordat ze het zelf doen. En nummer 3. Zet de radio vooral.

0: Goedemiddag, het is aflevering 17. Hoe gaat het met jou?
1: Naar omstandigheden gaat het oké. Okay. Ja, mijn opa is natuurlijk vorige week overleden, dus het is een beetje een gekke week voor mij. Maar
0: ja, begrijp ik.
1: Naar omstandigheden gaat het oké. Okay.
0: Vind ik fijn om te horen, absoluut.
1: Hey Jarno, wij moeten even terugblikken op vorige week, waar jij een blunder maakte.
0: Oh shit, wil je dat weer erin gooien?
1: Ja, laat maar even horen.
0: Oh, je ook niet vaak trouwens, Loes, voor mannen, hè?
2: Nee, wel voor vrouwen.
0: Ja, hoe zit dat?
2: Nou, dat zit gewoon heel simpel, dat mijn stem zwaarder is dan de persoon.
0: Oh, zo. Oh, dan heb ik nu iets heel kuts gezegd. Excuses. Wij gaan door.
2: Je bent de eerste niet. Nee hoor, je bent de eerste niet. En duidelijk
0: aan
2: te laten.
0: Oh, wat erg. Nee, ik kom hier niet meer onderuit. Jeppe, neem het over. Ik heb nu pas door wat ik net Ik ben helemaal van me apropos wat hier nu net gebeurt. Ik vind het echt heel erg. Het spijt me voor mijn collega. Wat een vreselijke collega.
3: Ja, dat ging ook wel goed op het internet, hè?
1: Ja, we zijn weer viral gegaan, zeg maar. En Loes heeft de video ook gezien.
0: Echt waar?
1: En ik heb een DM van haar binnengekregen.
0: Oh, god.
1: En eigenlijk, met een boodschap naar jou, Jarno. Heb je even andere muziek voor mij?
0: Ja, dat
1: iets romantisch of zo?
0: Iets romantisch. Ja, dat kan ik er even bij pakken. Okay. Iets romantisch?
1: Ja, het is voor jou bedoeld.
0: Oh god. Nou, here we go.
4: Hoi Jesper. Sejol, van de zware vanille hier. Om het goed te maken stel ik voor een blind date met mij, waarin we een rondje door de polder gaan crossen. Ik heb een, niet verder vertellen, knappe en jonge uitziende slanke vrouw ben ik. Van 51.
0: Ja?
4: En ik heb een antiek koekblikje. Broekpoep gegarandeerd indien gewenst. En Jarno betaalt de afsluiter in een zaak van mijn keuze.
0: Oh ja.
1: Als het goed is hangt ze. Loes?
0: Nee.
2: Nee, ik hang niet. Ik sta.
0: Lieve Loes, hoe is het met jou dan?
2: Ja, met mij wel best, maar dan moet je me niet ophangen.
0: Oh, hoe heb jij ernaar gekeken? Heb jij nog reacties gehad van die domme blunder van mij?
2: Ik geloof niet dat je wil weten hoe ik die video heb bekeken. Maar het heeft me buikramp opgeleverd en echt werkelijk waar sixpack training tot en met. Maar dan hoe laat.
0: Oh, gelukkig maar. Gelukkig maar. Maar jij wil nu ons meenemen ergens heen?
1: Nee, jou Jarno.
0: Oh, mij. Oh.
2: Ik wil jou, alleen jou Jarno. Jij maakte de blunder.
0: Oh god, en dan gaan we naar het bos en dan zie je mij nooit meer terug?
2: Oh, je komt hoe dan ook thuis. De vraag is alleen of dat dan wel zeg maar met schone broek of zonder schone broek is.
0: Nou, wat ben jij van plan, Loes?
1: Ja, Jarno, jij hebt...
2: Daar is het nou een blind date voor. Dat gaan we dus niet zeggen.
1: Loes wil jouw mislukte dateleven een beetje opfleuren.
0: Oh,
1: daar komt eigenlijk op neer.
2: Mijn mislukte dateleven?
1: Nee, Jarno's mislukte dateleven.
2: Ja, precies. Dat leek me nou eens aardig. En dan heb je ook nog eens een keer een mens te pakken met een beetje humor.
1: Zo. Hey, Loes, ligt dat nou aan mij of wordt je stem wat hoger?
2: Ja, dat zijn de zenuwen, joh. Dat lijkt me mijn pen samen. Ja, ik vind het zweet eruit voor mijn voorhoofd samen. Doet hij het niet?
0: Oh, nee. Ja, Loes, ik zit bij mij ook even onder de tafel te kijken. Er gaat ook wat omhoog, hoor. Ja, hoor.
2: Wat de tafel bedoel je? Nee, toch?
0: Nou ja, let's go, ja. In de auto.

0: Koos, ik ben nu al zo benieuwd naar de beelden die wij gaan krijgen van de date van jou en Jarno. Door de polder.
1: En dan hoop ik dat jullie prijzenpakket bij me binnen is. Dan pis je helemaal in je broek van je lach.
0: Wat?
2: Oh,
0: hè?
2: Hè?
1: Ja.
0: Cliffhanger.

0: Maar onze grote vriend Rutger van Barneveld heeft eindelijk de cirkel rondgemaakt. Hij heeft een cover gedaan van Major Lazer. Want
1: finally.
0: Diplo heeft natuurlijk Zwoele Zomernachten op de mainstage van Lowlands gespeeld. Nu hebben wij samen eigenlijk een cover gemaakt van Major Lazer.
1: En wat was hij enthousiast, hè?
0: Hij was heel enthousiast, absoluut.
1: Toppers, hè?
0: Ja, echt wel. Maar wij zijn niet alleen enthousiast. Sterker nog, onze track heeft nu de buren bereikt van Radio NL.
1: Oh, dat is de favoriete radiozender van mijn vader.
0: Echt waar?
1: Ja, na Slim dan, hè?
0: Dat begrijp ik, begrijp ik. Laten we even meeluisteren, want Rutger is dus gebeld door Radio NL. En ja, dat is gauw te gek.
2: Ja, nou ja, goed, die jongens van Slam FM, ik weet niet of ik ze zo mag noemen, maar die hadden dit bij hem geopperd van, ja, Rutger van Barneveld, dit moment nummer 1, wil je dat draaien? Toen zei die jongens, ja, maar kun jij dan een Major Lazer liedje, maar dan naar jouw hand zetten? Ik heb een liedje van hun Linon. Van Major Lazer heb ik vertaald. En ik denk dat het een hele leuke versie van 1 minuut is geworden. En ik ben eigenlijk wel benieuwd wat de mensen daarvan vinden. Want moeten we daar nou daadwerkelijk iets mee doen? Moet ik het laten liggen? Maar we krijgen zoveel complimenten. Dus ja, je weet nooit wat er nog uitkomt.
3: Ik heb dat fragmentje hier. Zullen we er samen even naar luisteren, Rutger?
2: Ja, ik ben heel benieuwd.
3: Daar komt ie, luister mee.
2: Ja.
3: Want het is echt waanzinnig goed gedaan wat jij al zei. Dit is spectaculair, dus dit is hem.
0: Ja, en dan wordt hij dus gedraaid op Radio NL.
1: Ja, ongekend, maar het lijkt mij dus wel hilarisch als onze luisteraars van Slam Radio NL even helemaal kapot spammen.
0: Ja,
1: dat dus de Major Lazer cover van Rutger van Barneveld wordt gedraaid.
0: Dat een echte plaat moet worden ook. Want Rutger is nu een beetje in conclave van moeten we dit echt uitbrengen, ja of nee. Dat is dus bij ons begonnen, hè, in de avonturen van Jarno en Jeppe. Ga even massaal naar Radio NL, naar die website, download die app. Laat even weten dat ze die vaker moeten draaien. En dan hebben wij gewoon een hit te pakken.
1: Ja. En kom daarna wel weer terug bij Slam. Dat is wel belangrijk. Ja.
4: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
5: Armin van Buuren en Sasha. Everlasting.
4: Music.
5: Juste and Sam Harper. Just a little.

0: Justin en Sam Harper en Just a Little hoorde je in de avonturen van Jarno en Jeppe. Zometeen pakken wij de grote telefoonklapper er weer bij. Kijken of dat de meeste nummers nog kloppen. En we gaan ze dan eigenlijk de hele week een beetje bellen. Nemen ze iedere dag weer de telefoon op, de BN'ers.
1: Vorige week bedoel je?
0: Ja, vorige week hadden wij Jordi om. Die werd helemaal lijp.
2: Ik word helemaal scheidsziek van jullie. Oh. Elke dag mij bellen, man. Ja. Zijn jullie niet helemaal lekker? Ik ga aangifte doen, ik zweer het.
0: Zo.
2: Rot op.
3: Ja, dan. Hang maar op.
0: Ja, die hoeven voorlopig nooit meer te bellen. Zometeen gaan we kijken of dat het nummer van de YouTuber Bender nog klopt.
1: Ja, ik ben wel benieuwd, hoor.
0: Ja, maar dat moet toch wel?
1: Dat het nummer klopt.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja, maar ja, hoe die... Hij is scherp, hè?
0: Ja, oef. Oh ja, shit.
1: Ik denk dat wij flink gevlamd gaan worden, dat weet je wel.
0: En ook de Bowser komt eraan.
4: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.

Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: 0%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
1: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoost.com of in onze app.
0: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
2: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
3: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
4: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
5: Zei jij nou 200 euro?
6: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
3: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
8: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
9: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
10: Zeg het!
9: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
11: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
12: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
11: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
12: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
13: Gooise vrouwen.
14: Of Friends. Waarom kiezen?
13: Stream het beste van HBO Max en Videoland samen vanaf €9,99 per maand. Bekijk alle bundels op HBO Max of Videoland.com.
15: Maandelijkse prijs voor de HBO Max Basic met reclame en Videoland basisbundel. Abonnement vereist. Maandelijks opzegbaar. Voorwaarden van toepassing 18+.
16: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
17: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
19: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
20: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Vanavond is het droog met opklaringen. Later in de avond neemt de bewolking toe en heb je kans op buien. Temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen motregen met maximaal 21 graden. Zometeen muziek van DJ Jean onder andere.
1: Jarno en Jeppe.
0: En we gaan kijken of dat Ben erbij de telefoon opneemt vandaag. Eerst muziek van de Bauza. Dit is Magnetic.

0: telefoon op vandaag.
1: Hoi, hallo, met Bender.
2: Ben erbij?
1: Ja.
0: Ja, hij neemt de telefoon op.
2: Hoe voelt het nou om een keer onaangekondigd dat er iemand op jou afstapt?
1: Ja, wel prima, maar met wie spreek ik eigenlijk?
2: Zijn je vrienden van Slam?
1: Oh, echt fantastisch, jongens.
3: Hey, je hebt even 10 seconden de tijd om die nieuwe YouTube-serie We Doen Het Zelf wel te promoten. Je tijd gaat nu in.
1: Ja, het staat nu net een nieuwe docu op mijn YouTube-kanaal. Gaan kijken.
4: Jarno, tijd is voorbij.
3: Oké, nou ja. Misschien tot morgen.
2: Yo!
1: Oh, okay.

0: Slam avondshow met Laureen. En Tattoo. Slam. Dance 1000. Ach, het lijkt wel kerst.
1: Och.
0: De mooiste week van het jaar komt eraan.
1: Ja, the most wonderful time of the year.
0: En zo is het. We gaan richting het Amsterdam Dance Event. En dat doen wij natuurlijk met de 1000 beste gemaakt op de dansvloer in de Slam Dance 1000. Dat betekent, je kan nu je stemlijstje invoeren via slam.nl. En dan maak je ook nog eens kans op 2 ADE Pro Passes. Dat betekent, je kan overal heen.
1: Och, lekker is dat zeg.
0: Stel, ik geef je zo'n pasje nu om de nek. Hè?
1: Ja.
0: Waar zou je heen gaan?
1: Into the Woods zou ik daar naartoe gaan.
0: Oh, denk ik. Leuk.
1: Ja. Volgens mij die vrijdag heeft echt een topliner.
0: Ja, exact. Paul Kalkbrenner, dat is altijd goed. Speelt op ADE. Je hebt ook nog Scooter in de Ziggo Dome.
1: Hyper.
0: Reinier Zonneveld, Awakenings is altijd goed. Ga zo maar door. Wil je dat nou hebben? Een kans maken. Zoveel mogelijk mailadressen. Je moet het gewoon doen en proberen. Voor gewoon in, wat zijn jouw favorieten van de dansvloer? Een klein kort stemlijstje via slam.nl. Dan hebben wij weer input voor de Dance 1000. Er is al heel veel gestemd. Dan heb jij kans om ieder feestje mee te pakken op het Amsterdam Dance Event.
1: Welke stond er bij jou in?
0: Underworld Born Slippy staat stevast op nummer 1.
1: Ja, dat snap ik wel.
0: Reinier Zonneveld staat er bij mij ook in natuurlijk. Ik vind Sophie Tucker, ben ik ook heel erg fan van.
1: Ja, ook top.
0: En bij jou?
1: Ja, ik zat te denken, misschien Piano van Eric Preet.
0: Oh, dat hoor je nooit iemand zeggen.
1: Wel?
0: Ja, natuurlijk.
1: Oh,
0: maar dat mag.
1: Lekker plaatje.
0: Ja. Gaan we niet draaien.

0: Temper City en Way Too Self-Aware. Sorry, ik was een beetje afgeleid. Maar je hebt hem weer voor je staan en je deed hem net open.
1: Ja, waanzinnig. Ja, wat een prijzen zitten er weer in.
0: Het is echt niet normaal.
1: Niet te geloven.
0: De dikste prijzen win je in de Slimme Avondshow. Als je zometeen meespeelt met Spiegeltje, Spiegeltje. En hoe win je dan die dikke prijzen?
1: Nou, je moet je naam omgekeerd sturen. Dus Jarno is Ornai.
0: Ornai, ja. Is het zo simpel, ja? Dus je naam achterstevoren.
1: Zo simpel is het.
0: Wauw.
1: Meer hoef je niet te doen. Je naam achterstevoren.
0: Ik zou het doen.
1: Ja, ik zou het ook doen. Het is een fantastisch spel.
0: Nou, ik zie het al binnenstromen. Ik zou nu snel zijn, want nu gaat het hard, hoor.
1: Ja.

0: Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
3: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
4: Honda, the power of dreams.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe toilet van Geberit. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.

0: doneer.
1: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
2: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie, waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
3: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
4: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
3: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafimedia. Check in.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Bestellen. Inkopen. Mengen. Boeken. Plannen. Snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. De Amerikaanse aanvallen op zogeheten drugsboten in de Caribische Zee zijn mogelijk een misdaad tegen de menselijkheid. Dat zegt de speciale VN-rapporteur voor de mensenrechten. Sinds vorig jaar heeft Amerika bijna 70 boten beschoten omdat ze zouden worden gebruikt voor drugsmokkel. Daarbij vielen meer dan 220 doden. Bij een verkeersongeluk in Huissen in Gelderland is een fietser omgekomen. De man of vrouw kwam in botsing met een vrachtwagen en raakte zwaar gewond. Het slachtoffer overleed niet veel later. De vrachtwagenchauffeur reed in eerste instantie door, maar meldde zich later bij de politie. In een flat in Amsterdam-Noord is vanavond iemand neergestoken. Hij of zij is gewond naar het ziekenhuis gebracht en was toen bij kennis, meldt stadszender AT5. Er is een verdachte aangehouden. De steekpartij was op een galerij van de flat. Wat de aanleiding was en of de verdachte en slachtoffer elkaar kennen, is onduidelijk. En journalistenvereniging NVJ gelooft niet dat de fotograaf die zaterdag bij rellen op het Haagse Malieveld door de politie in het water werd geduwd, agenten in de weg liep. Beelden laten iets anders zien. De fotograaf krijgt een duw en heeft niet de kans om weg te lopen, zegt de NVJ. Die wil dat de politie de schade van de fotograaf vergoedt. En dan het weer van Weer Online. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht vanuit het noorden bewolking en 9 tot 13 graden. Morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op motregen. Dan 17 tot 21 graden. Dit was het nieuws op Slam.
11: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Youfone.
3: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
14: Ja, vind één van de vier flesjes met het moe geluid en win 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
15: Moelenmilk, the moo you can't resist.
16: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
17: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
18: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
19: Vanaf zondag de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl. Jarno en Jeppe.
20: Kans maken op vette prijzen doe je nu door alleen maar je naam achterstevoren te sturen via de app van Slam. Je naam achterstevoren, kom maar door. Adela krijg je na Oliver Tree.

0: echt, ik begin steeds meer fan te worden van ons eigen spel, kan ik je wel zeggen.
1: Ja.
0: Jij ook?
1: Ja, ik ook.
0: Ja, hè? Het wordt met de week wordt het beter.
1: Het heeft goede PR gehad, want als je nou nog niet helemaal weet hoe het werkt, dan ben je er beeld bij. Kijk naar onze Instagram, zou ik zeggen.
0: Ja, precies. Daar staat een waanzinnig voorbeeld. En vandaag hebben we iemand met...
1: Trouwens, op zich, of blijf gewoon luisteren. Want ik ben nu in mensen naar een video aan het verwijzen, terwijl we nu exact
0: dat spel gaan spelen. Nee, we gaan nu
1: spelen.
0: Het spel spelen.
1: Ja, precies. Ja.
0: En we gaan het spelen met iemand met een hele bijzondere omgekeerde naam. En dat is Anna Soes.
2: Ja, hallo.
0: Hey Anna Soes, wat gaat het goed?
2: Ja hoor,
0: hoe is je avond?
2: Ja, goed. Ik heb net gesport, dus net weer thuis.
0: Kijk eens. Oh, lekker. Beentjes getraind?
2: Ja, die reformer Pilates. Dus
0: alles. Dat is Pilates.
1: Oh, dat is hip, hè, onder de vrouwen.
2: Ja, zeker.
1: Niet normaal. En dacht jij, na het zoveelste keer te gezien te hebben op TikTok, ik moet het ook doen? Of was jij een van die grondleggers die voor de trend het al deed?
2: Nou, ik doe nu sinds januari, dus toen begon de trend wel een beetje.
1: Ja, precies, ja. En nog steeds leuk?
2: Ja hoor, nog steeds leuk, zeker.
1: Ik heb er wel respect voor, want je moet zo lang in een positie zitten, dat geeft een spierpijn, jongen.
2: Ja, klopt. Het kan best wel spierpijn geven, vooral de dagen daarna.
1: Ja, nou inderdaad. Ja. Nou, lekker dat jij het nog steeds doet. Jouw naam is achterstevoren...
2: Ja, Anna Soes.
1: Anna Soes. Dat krijg je dus.
3: Susanna.
0: Susanna?
1: Ja.
0: Als je hem omdraait. Ja. Nou, we gaan naar het eerste woord toe.
1: Ja, weet je een beetje wat de bedoeling is? Je moet het gewoon nazeggen, dan gaan wij het spiegelen en dan raden wij wat het is.
2: Ja, ik moet gewoon nazeggen, toch?
0: Ja, gewoon exact. Napakken. Ja. Maar wel echt met de klemtoon en alles erop en eraan. Het moet zo goed mogelijk worden nagezegd. Want dan heb je zeg maar de meeste kans dat wij het ook daadwerkelijk gaan raden.
2: Ja, is goed.
1: Ja, wij weten dus voor de duidelijkheid niet wat het woord is. Dat heeft onze stagiair Ruben allemaal ingesproken. Ja. Eerste woord.
4: Hiesmarkaf.
1: Nog één keer.
4: Hiesmarkaf.
2: Hiesmarkaf.
1: Ja.
0: Ik ben benieuwd of het ons gaat lukken. Gaan we eens even kijken. Dan zetten we hem in de spiegel. En dan krijg je vervolgens...
1: Fasomti. Nog één keer.
2: Fasomti.
0: Productie Ruben, kunnen we een tip krijgen?
5: Nou, Jarno, jij wil het heel graag.
1: Ik wil het heel graag.
0: Een vriendin.
1: Oh, ja, ik heb hem hoor.
0: Nee, echt?
1: Ik denk vakantie. Ja. Laten we even luisteren.
5: Vakantie.
1: Ja! Lekker hoor, dan is het tijd voor jouw tweede woord, Susanna. Ben je er klaar voor?
2: Ja, ik ben er klaar voor.
4: Hiesnaps.
1: Oh, die gaat snel.
4: Hiesnaps.
2: Liefveldnoos.
0: Ja. Kunnen we deze nog een keertje doen?
1: Ja, dat zou ik wel doen. Want ik
0: ja. Hij kan beter hoor.
1: Ja, hier. Nog één keertje. Goed luisteren.
4: Hiesnaps.
2: Liefveldboos.
1: Niet heel boos.
0: Ja, want als je het omdraait, dan krijg je heel erg blij.
1: Nou, we gaan even luisteren, hoor.
0: Ja, hier kan ik geen chocola van maken.
1: Schobberie.
0: Hoor jij het, Ruben?
1: Ja, hij weet het.
5: Ja, ergens hoor ik hem, maar dat komt ernaar omdat ik het weet.
1: Oh. Heb je een hint?
5: Je kan het eten.
1: Je kan het eten?
0: Nog één keer.
5: Ja.
1: Zakje friet.
0: Zakje chips?
1: Zakje friet, zou ik zeggen.
0: Nee, ik kan niet echt helemaal.
1: Wat denk jij, Susanna?
2: Nou, ik denk of spaghetti of zakje friet.
1: Spaghetti? Ik denk dat jij met spaghetti nog gelijk hebt ook.
0: Nee.
1: Ah, dit zou ik heel knap vinden.
5: Spaghetti.
1: Oh! Oh!
2: Ja, dan was hij goed, toch?
1: Wauw!
0: Dit kon ik er echt niet uit opmaken. Nee. Zelfs in de rerun begrijp ik niet wat je zegt.
1: Heel knap dit. Wow. Jij krijgt een extra Dixieland prijzenpakket. Het is een mystery box, dus je ziet eigenlijk pas wat erin zit als je hem opent. Ik zeg echt applaus. Je hebt dit zo waanzinnig gedaan. Ja. Lekker bezig. Die prijzen komen zeker jouw kant op.
2: Nou, hartstikke leuk. Dankjewel.
1: En zeg even tegen de baas dat het een leuk spel is.
2: Ja, het was een heel leuk spel. Zeker erin houden.
1: Dankjewel.
0: Doei.
2: Dank je. Doei.

0: Topic en Fireboy DML en de avonturen van Jarno en Jeppe. Je hoorde Body. Met zometeen, wij moeten nog even een soort throwback doen. Want we hadden afgelopen donderdag onze grote vriend Jordi nogmaals in de show.
1: Ja.
0: We hadden Radio Jordi in het leven geroepen. En hij mocht eigenlijk een uur lang zijn eigen programma samenstellen. Behalve één ding, we hadden voor hem een datingshow georganiseerd. En raad het of niet, maar daar zou een date uitkomen.
1: Hij heeft er wat aan overgehangen.
0: Hij heeft er wat aan overgehouden. Ja. En misschien ingehangen, inderdaad. Dat weten we niet. Laten we zo meteen even bellen met de slimme luisteraar. En met Jordi of dat die date al heeft plaatsgevonden. Want ze vonden elkaar echt leuk via de telefoon.
1: Ja. Nee, ik ben heel benieuwd hoe dat is afgelopen. Want Jordi is echt een womanizer.
0: Ja,
1: dat
0: absoluut.
1: Weten we.
0: Jazeker.
1: Dus dat kan niet anders dan dat het goed is afgelopen.
0: Absoluut. En we gaan zo meteen inchecken. Eerst de vrouw die wij vorige week ook blij mochten maken. Want ze heeft hem te pakken. Haar eerste trackpas. En ook gelijk de Grand Slam. En komende woensdag is ze hier. Lisa en Zoe.

beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is. Kippenvel. Dance doet iets met je. Vanaf 27 september. De 1000 beste dance.

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
0: Gebruik je Android?

0: beter kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
1: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
4: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met vinden.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
7: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
6: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: Maxima.
9: Of House of the Dragon. Waarom kiezen?
8: Stream het beste van HBO Max en Videoland samen vanaf €9,99 per maand. Bekijk alle bundels op HBO Max of Videoland.com.
10: Maandelijkse prijs voor de HBO Max Basic met reclame en Videoland basisbundel. Abonnement vereist. Maandelijks opzegbaar. Voorwaarden van toepassing 18+.
11: Mijn naam is Guus Valk, ik ben politiek redacteur van NRC in Den Haag. Als je de verhalen van NRC leest, als je de podcast van NRC beluistert, denk ik dat je een beeld van politiek krijgt dat je anders moeilijk zult krijgen. Dat je weet hoe de macht werkt in Nederland, hoe partijen functioneren, hoe de ministeries werken. Waar de luisteraar en de lezer denk ik vooral behoefte aan hebben is context, duiding, analyse. Die bieden wij. Als je het functioneren van de democratie en ook het controleren van de macht echt belangrijk vindt, dan raad ik je aan om toch eens te kijken op nrc.nl/abonnement.
12: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
13: Zeg het!
12: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
14: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
15: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
16: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
17: Alle Sikkens verf bestel je bij
16: www.nl. Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
19: Anders schrijf je mis. Pakken.
20: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
21: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: 1 minuut over 8:30. Tijd voor je Slam Weer Update van de vrienden van Weer Online. Het is een bewolkte avond en er kan nog een spatje regen vallen vannacht. De temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen meer motregen en is het maximaal 21 graden.

0: Slam. Jarno en Jeppe.
1: Waar wij vorige week een uurtje van onze avonturen van Jarno en Jeppe hebben omgedoopt tot
2: Radio Jordi.
1: Dat was een magisch uurtje.
2: Ja, zeker. Wat deed hij het goed, hè, die jongen.
1: Niet
2: hij is
1: normaal.
2: Zelfs aangenomen gewoon, hè?
1: Ja, we hebben de baas gebeld en Jordi die krijgt een eigen programma op Slam. Dat zou toch te gek zijn, echt waar.
2: Ja, ik zou luisteren.
1: En zo slim is hij dan ook weer, dat hij gelijk ook vroeg, mag ik mijn eigen plaat horen?
2: Ja, dat, is goed, dat snap ik wel, Ja. En als het goed is, is het volgende week zondag op zijn YouTube-kanaal helemaal te bekijken.
1: Ja, dat is heel erg vet. Jordi, nogmaals, ga dat checken op YouTube en dan hebben wij weer een YouTube-hit te pakken.
2: Waanzinnig.
1: Wij hadden dus vorige week, donderdag, hadden wij Jordi, die hier was. En we hadden drie dames voor hem die met Jordi op date wilden. Die waren gewoon slamluisteraars, die belden in. En daar is Bente uitgekomen. Nou goed, luister zelf maar even hoe dat ging. Jij mag het zeggen, met wie wil jij op date?
2: Oké. Ja. We hebben er drie hangen.
1: Ja.
2: Laten we eerst eens even gaan naar mevrouw 1.
1: Mevrouw 1.
2: Hallo, mevrouw 1.
3: Hallo. U spreekt met Bente.
1: Hallo Bente. Oh. Maar wat vind je de eerste indruk qua stem, Jordi?
4: Ja, ik hoor wel een klein accentje.
1: Oh, wat voor een accentje?
4: Ja, weet ik niet.
1: Beverwijks.
4: Kan ik nog niet thuis brengen?
1: Oké, we gaan snel naar mevrouw 2. Hallo, met wie?
5: Hoi, spreek met Fleur.
1: Hi Fleur.
2: Hallo Fleur.
5: Hallo.
1: Hi.
2: Goedenavond. Hey.
1: Fleur, waar vandaan?
5: Goedenavond. Vanuit Amsterdam.
1: Uit Amsterdam?
2: Oh, oké.
5: Okay. Ja.
1: Dan gaan we naar mevrouw 3. Hallo.
6: Hoi, met Jessica.
1: Hi, Jessica. Oh,
2: Jessica.
1: Hi.
2: Jessica aan de telefoon.
7: Hey, hallo.
6: Hallo.
7: Goeiedag.
2: Jessica, waar vandaan?
6: Rotterdam.
2: Rotterdam?
1: Oh.
6: Kun je dat niet horen dan?
2: Oh,
7: nu dat je het zegt.
1: Hey, eerste indruk qua stemmen. Wie valt het meest in de smaak?
4: Ik denk de eerste.
2: De eerste?
1: Mevrouw 1. Nou, dan ga ik het hoge woord aan Jordi geven. Met welke dame ga jij op date?
2: Maakt het een beetje spannend, hè?
4: Yes. Ja, het enige is, ik ben nog niet financieel onafhankelijk.
2: Oh, nog niet.
4: Maar ik ga het er toch aan wagen. Mevrouw 1.
1: Oh! Mevrouw 1 Bente, we zijn nu een paar dagen verder. Staat die eerste date al gepland?
2: Ja.
1: Ja.
2: Dat is de grote vraag.
1: Ja, we gaan zo meteen Jordi en Bente proberen te bellen.
2: Ja, als het goed is wel. Ja, ik hoop dat ze opnemen.

0: Verrassende avonturen van Jarno en Jeppe. Milo laat het lukken. Je hoorde alleen jij en ook vorige week de gast bij ons, Jordi. En we hadden een soort datingshow voor hem gefixt eigenlijk. En daar kwam uit dat hij één slamluisteraar heeft gekozen. Bente. Ze zouden samen op date gaan. Ze hadden volgens mij elkaar al zitten volgen op Instagram. Maar hoe nu verder? Zullen we Bente even bellen?
1: Laten we dat eens even gaan doen.
0: Ik ben heel benieuwd of dat het echt een Casanova is.
1: Ja, dat kan niet anders.
2: Hallo?
0: Hey Bente, met je vrienden van Slam.
2: Hallo.
0: Hey. Nou, wat klinkt jij nog vrolijk. Jij bent op date geweest, heb ik het idee.
2: Nee, dat ben ik niet.
0: Niet?
1: Meen je niet?
2: Nee, ben ik niet.
1: Hoe komt dat?
2: Ja, ik heb geen idee. Het is er gewoon niet van gekomen.
0: Maar heb je zelf zoiets van, ik wil er niet meer, of ben je geghost? Of wat is er gebeurd sinds de laatste uitzending?
2: Werd er eerst was het op Instagram dat we elkaar gingen volgen.
0: Ja. Ja.
2: En daar was niet zoveel gebeurd. En toen werd ik op Snap gevolgd.
0: Oh.
2: En toen was het van even checken of ik de goede was. Ben jij die band uit Beverwijk? Ik zeg ja. Nou, toen hebben we gewoon van die kleine gesprekjes gehad, zeg maar.
0: Ja.
2: Maar eigenlijk is daar niet zoveel meer uitgekomen. Nee.
0: Oh, vind je dat jammer?
2: Nou, ik had het wel leuk gevonden, maar ja.
0: Het is wel een romanticus, hè? Hey.
2: Nou, ik zei wel, ik wil een man hebben die gewoon een man is. Maar dan moet het ook een beetje van zijn kant komen.
0: Ja, dus, je hebt groot gelijk. Oh, dus Jordi laat het een beetje afweten.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Oh, maar is het nu echt stilte dan ook?
2: Ja, hij heeft me wel een paar keer geappt hoor. En ik hem ook, maar ik dacht, ja, weet je.
0: Nee, je hebt de voorzet gegeven, dat is duidelijk.
2: Ja, zeker. Ik had hem ook als eerst een DM gestuurd op Insta.
0: Oh, maar dan moeten we even een verhaal gaan halen.
1: Ja, ik ga hem eens even bellen.
3: Hallo.
0: Hey. Jordi.
3: Hey jongens.
0: Mat. Alles goed?
3: Goed, met jullie.
0: Lekker. Hey, wij waren eigenlijk benieuwd, want donderdag ben jij natuurlijk hier geweest en heb jij een superleuke date erover gehouden. Hoe is de status?
3: Ja, we hebben elkaar wel even, gevolgd en zo op social media.
0: Oh.
3: Kort gesprekje, maar de date moet nog gebeuren.
0: Okay. Staat hij wel gepland?
3: Nee, hij staat nog niet gepland, maar ja, je weet het nooit, hè.
0: Nee, maar wil je wel nog op date dan?
3: Ja, hoezo niet? Lijkt me leuk.
1: Ze hangt aan de lijn.
3: Oh, wat gezellig.
2: Hey.
3: Hallo.
2: Hi.
3: Wat een gezelligheid.
2: Ja, leuk hè? Enig.
1: Kunnen we een dag afspreken?
0: Ja.
3: Een dag afspreken, ja. Dan moeten we even de agenda's naast elkaar gaan houden.
1: Ja, leg die agenda's even naast elkaar.
3: Ik moet wel eens zeggen, het is echt een drukke tijd.
0: Ja, nee, jij zit natuurlijk helemaal vol. Maar we hebben Bente al een tijdje aan de lijn, Jor. En zij wil echt nog met jou op date.
1: Ze is enthousiast.
3: Oké. Ik zeg, laten we het plannen.
0: Kijk, Bente. Het gaat de goede kant op.
2: Ja.
1: Wij helpen jullie graag een beetje op de juiste weg, moeten jullie weten.
3: Kijk, ik ben heel blij met jullie, jongens.
1: Ja, joh, we zijn de Cupido's van de Nederlandse radio.
3: Niet normaal. Hierom staat het allemaal bij Slam.
2: Ja.
3: Die overvallen me, jongens.
1: Ja, dat was ook de bedoeling.
0: Ja, een beetje wel, ja.
3: Ik krijg een kleine paniek aan van die.
0: Hey, het moet nu gaan gebeuren, Jordi. Ik wil deze week een datum hebben.
3: Ja, het moet gaan gebeuren. Ik ga het gelijk organiseren.
0: Lekker, kijk. Daad bij het woord voegen.
1: Arme jongen. Ja. Ik heb wel met hem te doen, hoor.
0: En anders moet je weer terugkomen en weer gaan daten.
3: Ja.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
4: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
3: Alleen vandaag bij Bol Garmin Vivo Active 6 voor €229.
4: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check Mini.nl.
9: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
8: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
10: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
13: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
14: What a walk! And give you a walk!
13: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
15: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoost.com of in onze app.
16: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
17: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.

0: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het vliegverkeer in het noordoosten van Amerika kan worden hervat na een grote telecomstoring eerder vandaag. Daardoor konden er lange tijd geen vliegtuigen vertrekken vanaf 2 luchthavens in New York en 1 in Boston. Door de storing liepen eerder vandaag al honderden vluchten naar het noordoosten van de VS vertraging op. Bij een controle in Den Haag bleek een automobilist nog een flinke belastingschuld open te hebben staan. Het ging om 100.000 euro aan achterstallige wegenbelasting, meldt RTL Nieuws. De man had het bedrag gewoon op zijn rekening staan en maakte het direct over. Het is niet bekend of hij ook een boete moet betalen. Bij de gedwongen ontruiming van een flat in Parijs zijn ruim 75 katten gevonden. De dieren zijn er erg slecht aan toe en in de diepvries werden dode kittens gevonden. Een deel van de katten is door dierenbeschermers opgehaald. Die denken dat de bewoner dwangmatig steeds weer nieuwe dieren in huis haalde. En de Formule 1-racers worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter, heeft Autosportfederatie FIA besloten. Het heeft allemaal te maken met een aanpassing van de motor, waardoor meer brandstof nodig is. Maar de FIA houdt de grootte van de tank hetzelfde en kort de race zelf daarom iets in. Het komt neer op 2 of 3 rondes minder. En dan het weer van Weer Online. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht vanuit het noorden bewolking en 9 tot 13 graden. Morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op motregen en dan 17 tot 21 graden. Dit was het nieuws op Slam.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
2: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
5: Vanaf zondag de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl. Jarno en Jeppe.
6: Komende zondag, maar je kan nog steeds je stem aanvullen en invoeren via slam.nl met jouw beste dance track. Misschien een tipje voor je lijstje. Dit is Zombie Nation.

0: Last Frequencies hoorde je in de avonturen van Jardo en Jeppe. 9:11, de vernieuwde Slam avondshow tussen 7 en 10. We gaan weer voor het pijnlijkste moment van eigenlijk de week.
1: Ja, en dat item is niet te zwaar aan tillen. Nou, dat hoop ik wel deze week, want... Ja, ik heb een beetje een rotweek achter de rug, omdat mijn opa natuurlijk afgelopen week is overleden. Dus ik denk dat ik wel goed zit, want ik heb niet zo heel veel gegeten. En ik merk het ook een klein beetje in mijn bovenkamertje, dat ik een klein beetje licht in mijn hoofd ben. Ja. 2 weken geleden had ik een voedselvergiftiging.
0: Ja.
1: En nou krijg ik het allemaal niet binnen en denk ik van nou, dan eet ik maar niet. Dus als ik nu ben aangekomen, nou, dan kom ik echt aan van lucht.
0: Ja, maar ik heb soms ook het idee dat je het gewoon uit de lucht zuigt, dat vet. Dus ja, dat zou zomaar kunnen.
1: Dat idee heb ik ook, ja.
0: Nou ja, we gaan dus eigenlijk wegen en zijn wij zwaarder of lichter dan de week ervoor. Dat is aan jou. Dus laat nu even weten, via de app van Slam, zijn wij zwaarder of lichter?
1: Ja, maar jij dan?
0: Ja, ik
1: weet
0: het
1: weekend?
0: Niet. Ik weet het, ja. Ik heb wel weer veel aan de wijn gezeten.
1: Dan, oh ja, gaten. Ik hoor het al. Hij heeft gaten in zijn geheugen.
0: Gaten in het geheugen.
1: Oh nee.
0: Nou, even nog resume. Vorige week zat jij op 96,5 kilo. En ik op 83,4. We waren allebei meer dan een kilo zwaarder dan de week ervoor.
1: Oh man, wat een hel. Ja. Nou, als ik nu weer zwaarder ben, dan vreet ik mijn pet op. Nou, dat moet ik ook niet goed
0: spelen. Nee, dat zou ik net zeggen. Kom maar door via de F van Slam en maak kans op dikke prijzen. Zwaarder of lichter dan de vorige week? Let us know. Zometeen gaan we op de weegschaal staan.

0: Vernieuwd en wel. De nieuwe avondshow is nu 3 weken bezig en na 3 jaar terug op Slam. Dus dat betekent, je nieuwe avondvriendjes, wij moeten jou ook beter leren kennen. En wij doen dat door onszelf eigenlijk zo kwetsbaar mogelijk op te stellen. Door ons gewicht gewoon kenbaar aan jou te maken.
1: Ja, want we vinden dat we alle 2 tonnetje rond zijn en daar moet wat aan veranderen. Ja, en dan willen we gewoon die confrontatie aangaan, hè, op die maandag. Want in het weekend gebeurt het allemaal natuurlijk.
0: Ja, hè? Daar gaat het fout.
1: Ja, ik ben trouwens wel dit weekend, zit ik me nu te bedenken, ben ik wel weer uit eten geweest.
0: Ja, ook. Zie je.
1: Lekker biefstukje met, hoe heette dat ook alweer?
0: Beurre de Paris.
1: Ken je dat?
0: Ja, dat is gewoon boter.
1: Ja, maar rijker. Gevulder.
0: Ja, nog vetter, ja.
1: Meer smaak.
0: Meer smaak. Wel lekker, hoor.
1: Oh, het was zo lekker.
0: Ja, ik zit trouwens nu ook te denken, inderdaad. Ik ben uit eten geweest en ik heb een zo'n ribeye van 1,2 kilo met met z'n tweeën even die weg zitten bikken. Ja, dat is natuurlijk ook niet goed, hè?
1: Ja, ik ook. Ribeye was het.
0: Heerlijk.
1: Te bedenken. Heerlijk. Oh, dat vind ik zo lekker.
0: Zullen we op de weegschaal gaan staan? Dan zijn we er gelijk weer vanaf.
1: Ja, laten we dat maar gaan doen. Maar we hebben ook nog iemand aan de telefoon, volgens mij.
0: Martin.
1: Ja, Martin.
2: Goedenavond, jongens.
0: Goedenavond.
1: Hey, wat verwacht jij?
2: Nou ja, ik denk, want ik weet wel zeker, Jarno, die is gewoon weer zwaarder. Want die heeft allemaal die dates gehad en ik hoor alweer een ribeye hier zo en een ribeye daar.
1: Ja, jij zit zeker mee te kijken via de Twitch livestream, of niet?
2: Nee, dat nog wel. Ik ga even inloggen.
1: Ja, zou ik doen, want dan zie je het aan het bolletoetje van hem.
0: Op je laptop passen we niet meer, hoor. Het moet echt naar de flatscreen. Nou, Jep, ga jij maar weer beginnen.
1: Ja.
0: Okay. Vorige week was Jep dus, even een resume, was die exact 96,5 kilo.
1: Ja?
0: Was die zwaarder geworden dan de week daarvoor. En nu gaat hij op de weegschaal staan en dan zien wij...
1: Ja.
0: Positief of slecht nieuws?
1: 94,7.
3: Hoppa! Zo! Lekker bezig, man.
1: Ja, lekker bezig.
0: Dat is de goede kant.
1: Ja, dat is de goede kant.
0: Zo moet je dat zien.
1: Nee, ik bekijk het inderdaad gewoon positief.
0: Geef dat pleuris ding maar hier. Ik ben er bang voor, inderdaad.
1: Ja, ben jij er bang voor?
0: 83,4.
1: Nou.
0: Ja, het wisselt bij mij heel erg. Maar ik ben wel weer sinds deze week meer gaan hardlopen.
1: Oh, wat goed.
0: Dus plukken we daar dan de vruchten van?
1: Ja, dat gaan we nu meemaken.
0: Op het eerste weegmoment. Ik ben benieuwd, hoor.
3: Tot niet het yo-yo-effect, hè?
1: Ja, het zou zomaar kunnen.
0: Oh! Ja!
3: Nee.
0: 83,1.
3: Nee!
0: Ik ben 0,3 lichter dan de week ervoor.
1: Ik ben trots op je, jongen.
0: Wauw.
3: Masselaar.
1: Ja. 83,1. Nou, we zijn op de goede weg.
0: Nou, Martin, je had het hartstikke fout.
3: Ja, helaas. Je kan niet altijd winnen.
0: Nee, zo is het.
1: En nu heb je een straf, hè? Anders had je een prijs gewonnen, maar nu is er een straf.
3: Vertel.
0: Liedje zingen.
1: Oh. Ja, ik wilde zeggen een rondje in je onderbroek. Maar een liedje zingen.
0: Doe maar liedje
1: zingen. Een liedje zingen. Met een galmpje erop.
3: Ja, is goed.
0: Kom maar.
3: Ik ga niet naar buiten, zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog even door. Oh, cheerio.
0: Nou, die radioring is weer binnen.
4: Nieuwe muziek.

0: Nou, hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. En ook Agent R&B komt eraan. Daar staat het voor. Oh.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Bijhouden. Regelen. Vergaderen. Bellen. Inkopen. Verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
7: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
9: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
10: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
8: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
11: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Alleen vandaag bij Bol Garmin Vivo Active 6 voor €229.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
15: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
14: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
16: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.

0: Tiësto, Sarah Larsson in de avondshow op Slam and Words. Ik heb vorige week een heel erg blunder gemaakt. Maar we hebben een soort van... Nou ja, ik heb een bijzonder voorstel gekregen. Dat had ik niet zien aankomen van iemand die ik eigenlijk... een paar dagen geleden nog beledigd heb.
1: Ja, ik wel, want ik kreeg hem in mijn DM.
0: Oh, jij hebt het weer gekregen.

0: Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: 10 minuten over 9:30. Tijd voor een slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is droog met opklaringen. Geleidelijk neemt vanuit het noorden de bewolking toe. Het is zo'n 13 graden. Morgen kans op motregen en is het 21 graden maximaal.
5: Jarno en Jeppe.
4: Lekker zeg, zometeen de throwback met Roger Sanchez. Another Chance komt eraan. Eerst Age en Ring My...

0: waar ik een week geleden, en dat kan je nu checken op de Instagram van onszelf en op de TikTok van Slap Official, dat ik een blunder maakte dat ik dacht dat Loes een man was. En dan bleek het, ja, een beetje zware stem.
1: Een hele zware stem,
0: ja. Loes. Ja, dus, ja. Loes die wilde een soort van...
1: Ja, een soort payback.
0: Payback, je had een DM'tje gekregen. Ja.
1: En Loes heeft de video ook gezien.
0: Echt waar?
1: En ik heb een DM van haar binnengekregen.
0: Oh, god.
1: En eigenlijk, met een boodschap naar jou, Jarno. Heb je even andere muziek voor mij?
0: Ja, dat
1: iets romantisch of zo.
0: Iets romantisch. Ja, romantisch. Dat kan ik er even bij pakken. Okay. Iets romantisch?
1: Ja, het is voor jou bedoeld.
0: Oh, god. Nou, here we go.
2: Hoi Jesper. Sejol van de zware vanille hier. Om het goed te maken stel ik voor een blind date met mij, waarin we een rondje door de polder gaan crossen. Ik heb een, niet verder vertellen, knappe en jonge uitziende slanke vrouw ben ik. Van 51.
0: Ja?
2: En ik heb een antiek koekblikje.
1: Als het goed is, hangt ze. Loes?
0: Nee!
3: Nee, ik hang niet. Ik sta.
0: Oh. lieve Loes, hoe is het met jou dan?
3: Ja, met mij wel best, maar dan moet je me niet ophangen.
0: Oh, hoe heb jij ernaar gekeken? Heb jij nog reacties gehad van die domme blunder van mij?
3: Ik geloof niet dat je wil weten hoe ik die video heb bekeken. Maar het heeft me buikkramp opgeleverd en echt werkelijk waar sixpack training tot en met. Maar dan voor laag.
0: Oh, gelukkig maar. Goed, gelukkig maar. Maar jij wil nu ons meenemen ergens heen?
1: Nee, jou Jarno.
0: Oh, mij.
3: Ik wil jou, alleen jou Jarno. Jij maakte de blunder.
0: Oh god, en dan gaan we naar het bos en dan zie je mij nooit meer terug?
3: Oh, je komt horen ook thuis. De vraag is alleen of dat dan wel, zeg maar, met schone broek of zonder schone broek is.
0: Nou, wat ben jij van plan, Loes?
1: Ja, Jarno, jij hebt...
3: daar is het nou een blind date voor. Dat gaan we dus niet zeggen.
1: Loes, wil jouw mislukte dateleven een beetje opfleuren? Slam.
4: Jarno en Jeppe. De avonturen van Jarno en Jeppe.

0: derde bandlid.
1: Ja, ja, ja, zeker.
0: Derde been.
2: Snuffelt wat mee en heet rode Ruben.
1: Ja, daar heb ik net ook wat van gehoord.
2: Yeah, leer, stage werk, stage leer, stage werk, stage.
1: En je leert veel, hè, hier.
2: Hij is nou, zeker. Leer, stage werk, stage leer, stage werk, stage.
0: Onze stagiair Ruben, wat heb jij vandaag geleerd in de avondshow?
3: Nou, ik merk dat ik steeds handiger word in het knippen van fragmentjes.
0: Sneller,
3: nou, steeds sneller. Ja, dat wou ik zeggen. Steeds sneller. En de vraag ook, is het nog steeds goed?
0: Nou ja, fijn dat jij dat merkt. Ik kan het niet merken.
1: Wat?
0: Nee, grapje. Dat hij sneller wordt.
1: Ah, oh, jij bent zo rond.
0: Nee, nee, grapje. Oh, grapje. Nee, je bent echt heel goed bezig, Ruben. Echt absoluut.
3: Gelukkig, gelukkig. Gelukkig.
0: Hey, je wordt er verkundiger in, absoluut.
3: Ja, ja. Goed, hè?
0: En wat heb je dan meer geleerd vandaag?
3: Ik heb natuurlijk maar voor één ding voorbereid. Dat is een lullige vraag dit weer. Dat vind ik wel.
1: Ja, dat vind ik ook lullig.
3: Dat vind ik ook lullig.
1: Doe je toch niet?
3: Nee.
1: Klingelij ben je ook.
3: Het is al zo'n moeilijke vraag. Dan komt
0: het is helemaal geen moeilijke vraag. Want het hele traject van een stagiair is dingen leren.
1: Ja, dat is ook wel waar.
0: Ja, wat wil je dan? Wat had ik dan moeten vragen? Wat is nou een vraag die ik aan jou moet stellen, Ruben? Weet je ook niet.
3: Nou, wat heb je gedaan vandaag?
0: Wat heb je gedaan vandaag?
1: Wat heb je eigenlijk gedaan vandaag?
3: Ja, nou, pakketjes ingepakt weer. Fragmentjes geëdit. Wat heb ik
1: dus de pakketjes komen weer.
3: De pakketjes komen weer naar de luisteraars toe. Ja, zeker weten.
0: Dat is. Eigenlijk moet ik dan nu een oproep doen. De eerste 100 die nu appen, die krijgen morgen een pakketje van Ruben. Kan ik morgen 100 dozen inpakken.
3: Ja, ben ik even bezig morgen.
0: Ja.
1: Luistert je oma nog eigenlijk?
3: Dat zou best kunnen.
1: Maar durf je bijnaam niet meer uit te spreken?
3: Nee, durf ik
1: niet meer, want ik wil geen ruzie met je oma.
3: Nee, die had mij gebeld van ja, dat is toch minder rode Ruben.
0: Moeten we dat niet meer doen. Zo is
1: dan doen we dat gewoon niet meer.
0: Morgen in de Slam Avondshow gaan wij onder andere weer bellen met Bender. En ik vind het lekker als je er morgenochtend ook bij bent in de Slam Ochtendshow. Want die doe ik ook met Joris.
1: Gezellig, man.
0: Maar
1: leuk.
0: Ik mis jou wel daar, hoor.
1: Ja, ik stuur wel weer een appie.
0: Om 9:15.
3: Yep.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
1: Gooise vrouwen.
2: Of Friends. Waarom kiezen?
1: Stream het beste van HBO Max en Videoland samen vanaf 9,99 per maand. Bekijk alle bundels op HBO Max of Videoland.com.
3: Maandelijkse prijs voor de HBO Max Basic met reclame en Videoland Basisbundel. Abonnement vereist. Maandelijks opzegbaar. Voorwaarden van toepassing 18+.
4: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
5: En jij de nieuwe volledig elektrische?

0: direct een proefrit.
1: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een internationale politieactie zijn bijna 500 mensen opgepakt, van wie de meeste in Costa Rica. Ook werden 150.000 kilo cocaïne, 200 wapens en $135.000 aan contanten in beslag genomen. De Belgische politie had de leiding over de actie, waaraan meer dan 30 landen meededen. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe kinderopvangstelsel iets meer betalen dan nu. Dat komt doordat het nieuwe systeem duurder uitpakt dan het kabinet had gedacht. Het zou voor een gezin met twee kinderen die twee keer per week naar de opvang gaan om zo'n €120 extra per jaar gaan. Het nieuwe stelsel moet in 2029 ingaan. Salah Abdeslam, de enige nog levende dader van de aanslagen in Parijs van 2015, blijft in de isoleercel. De rechter wees zijn verzoek om zijn situatie te versoepelen af. Abdeslam hoorde bij de groep die in Parijs onder meer het Stade de France en concertzaal Bataclan aanviel. Er vielen 130 doden. En na het verlies van de CDU bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern is de lijsttrekker daar opgestapt. Dat maakte hij bekend na de zware nederlaag gisteren, waarbij zijn partij voor het eerst in de geschiedenis de kiesdrempel niet haalde. CDU-bondskanselier Friedrich Merz blijft op advies van de partijleden wel aan. En dan het weer van Weer Online. Vannacht vanuit het noorden bewolking en het koelt af naar 9 tot 13 graden. Morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op motregen. Dan 17 tot 21 graden. Dit was het nieuws op Slam.
6: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer?

0: in de textielbak.
1: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op ibons.com of in onze app.
2: Theedoek kapot na 100 campingafwasjes? Drop hem in de textielbak.
3: Maxima.
4: Of House of the Dragon. Waarom kiezen?
3: Stream het beste van HBO Max en Videoland samen vanaf 9,99 per maand. Bekijk alle bundels op HBO Max of Videoland.com.
5: Maandelijkse prijs voor de HBO Max Basic met reclame en Videoland basisbundel. Abonnement vereist. Maandelijks opzegbaar. Voorwaarden van toepassing 18+.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
7: Vanaf zondag de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
3: Aquaparken voor tickets €200, please.
4: Zei jij nou €200?
5: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
2: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
6: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
9: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
12: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
13: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
14: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
17: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
17: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
19: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
20: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
19: Dus waar moet je zijn voor de magic?
21: Joujou.
22: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1+1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
23: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Tijd voor een klus.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
1: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.

0: en televisies, dus snel even bollen.
1: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: Alleen vandaag bij Bol Garmin Vivo Active 6 voor €229.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
8: Phew, we kunnen weer.
7: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
9: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
10: Echt lekker.
9: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
11: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.

0: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Er is een grote brand uitgebroken bij een afvalverwerker in het Achterhoekse Dinxperlo. Vlammen slaan uit bergen afval en er staan mogelijk gasflessen op het terrein. Volgens de Gelderlander gaat het om een bedrijf die vorig jaar de deuren moest sluiten vanwege illegale praktijken. Sindsdien lag er achtergebleven afval op het terrein. ChatGPT-maker OpenAI wordt door een Canadese provincie voor de rechter gesleept vanwege een dodelijke schietpartij. Een 18-jarige transvrouw schoot begin dit jaar in Canada 8 mensen dood, onder wie haar moeder. Ze plande de schietpartij met ChatGPT, die volgens de aanklagers niets deed met waarschuwingssignalen. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil met alle bonden praten over het hervormen van de Wereldvoetbalbond. Dat stelt hij voor in een brief aan de ruim 200 aangesloten bonden. Infantino kreeg veel kritiek op zijn plannen om de FIFA te commercialiseren. Onder meer de UEFA en Amerikaanse bonden zegt het vertrouwen in hem op. En het vliegverkeer in Noordoost-Amerika heeft een groot deel van de dag te maken gehad met een telecomstoring. Daardoor liepen honderden vluchten naar het Noordoosten vertraging op. Later konden er lange tijd geen vluchten vertrekken vanaf 2 luchthavens in New York en 1 in Boston. 3 KLM-vluchten onderweg naar New York kunnen gewoon landen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht neemt vanuit het noorden de bewolking toe en wordt het tussen de 9 en 13 graden. Morgen is er veel bewolking en in het noorden en oosten kans op motregen, maar dat stelt niet veel voor. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het nieuws op Slam.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
6: Vanaf zondag, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.

0: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
1: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
2: Zei jij nou 200 euro?
3: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
0: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Ken jij de nieuwe volledig elektrische?

0: zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
1: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
2: Gooise vrouwen.
3: Of Friends. Waarom kiezen?
2: Stream het beste van HBO Max en Videoland samen vanaf 9,99 per maand. Bekijk alle bundels op HBO Max of Videoland.com.
4: Maandelijkse prijs voor de HBO Max Basic met reclame en Videoland basisbundel. Abonnement vereist. Maandelijks opzegbaar. Voorwaarden van toepassing 18+.
5: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
6: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: prijs laag houden?
1: Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
2: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
3: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
1: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
2: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
3: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
2: Zei hij nou 200 euro?
4: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
2: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
5: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
8: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
9: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De brandweer is druk bezig met een grote brand in het Achterhoekse Dinxperlo. Bij een afvalverwerker daar gaat een grote berg afval en hout in vlammen op. Mogelijk liggen er ook gasflessen. Een naastgelegen tankstation wordt door de brandweer beschermd met een watergordijn. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden. De Oekraïense president Zelensky heeft op een Iers vliegveld overleg gehad met de baas van de Amerikaanse inlichtingendienst. De mannen spraken elkaar kort op de landingsbaan, terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Waar het over ging is niet bekend. Zelensky reist nu door naar Amerika voor een ontmoeting met president Trump. Een Canadese provincie klaagt OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, aan vanwege een dodelijke schietpartij begin dit jaar. Het bedrijf zou waarschuwingssignalen niet serieus hebben genomen toen een 18-jarige vrouw de schietpartij met de chatbot plande. Ze schoot 8 mensen dood. Nabestaanden klaagden het bedrijf eerder ook al aan. En een gigantische internationale politieactie heeft bijna 500 arrestaties, 150.000 kilo drugs en honderden wapens opgeleverd. 34 landen werkten aan de actie mee die al jaren werd voorbereid. Wereldwijd werden bijna 600 vliegtuigen, schepen en containers doorzocht. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog met opklaringen. Geleidelijk neemt vanuit het noorden de bewolking toe. Het wordt tussen de 9 en 13 graden. Morgen is er veel bewolking met in het noorden en oosten kans op motregen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het nieuws op Slam.
8: Vanaf zondag de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De brandweer in het Achterhoekse Dinxperlo krijgt hulp van Duitse collega's met het blussen van een grote brand bij een afvalbedrijf vlakbij de grens. De brand woedt in een grote berg afval en hout. Ook wordt er extra gelet op mogelijke gasflessen op het terrein en wordt een naastliggend tankstation door de brandweer beschermd. De Amerikaanse regering wil miljarden dollars investeren in de wederopbouw van energievoorzieningen in het Midden-Oosten. Volgens een Amerikaanse krant is het geld bedoeld om schade door de oorlog met Iran te herstellen en minder afhankelijk te worden van de Straat van Hormuz, een belangrijke vaarroute voor onder andere olie en gas. De enige nog levende dader van de aanslagen in Parijs in 2015 blijft in de isoleercel. Hij wou terug naar een normale cel, maar een rechter wees dat verzoek af. Bij de aanslagen op het voetbalstadion en de concertzaal, die hij meer dan 10 jaar geleden met een aantal anderen pleegde, vielen 130 doden. En FIFA-baas Gianni Infantino wil onderzoek laten doen naar de manier waarop de Mondiale Voetbalbond belangrijke beslissingen neemt. Dat schrijft hij in een brief naar alle ruim 200 aangesloten voetbalbonden. Ook wil hij praten over grote hervormingen. Eerder kwam Infantino onder zware druk te staan nadat hij het WK commerciëler wilde maken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is afgekoeld naar 9 tot 13 graden en de bewolking neemt vanuit het noorden toe. Morgen overdag veel bewolking en in het noorden en oosten kans op motregen, al stelt dat niet veel voor. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het nieuws op Slam.
0: Vanaf zondag de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.

0: smartspeaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De grote brand bij een afvalbedrijf in Dinxperlo in de Achterhoek is onder controle en de meeste hulpdiensten zijn weer vertrokken. De brandweer verwacht wel nog uren bezig te zijn met nablussen. Omdat er weinig wind stond, is de overlast voor omwonenden meegevallen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Een opvallende ontmoeting op een vliegveld in Ierland. Terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt, sprak de Oekraïense president Zelensky daar met de hoogste baas van de CIA, de Amerikaanse inlichtingendienst. Wat er is gezegd is niet bekend. Zelensky is onderweg naar Amerika voor een VN-vergadering en ontmoeting met president Trump. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld voor de moord op zijn 14-jarige zoon. Hij moet 23 jaar de cel in. De man weigerde zijn doodzieke kind medicijnen te geven, omdat hij ervan overtuigd was dat God hem zou genezen. Pas maanden na het overlijden werd het lichaam van de jongen gevonden door de politie. En de politie is een woning in het Noord-Brabantse Etten-Leur binnengevallen, maar zonder resultaat. Er bleek niemand thuis. Ze vielen het huis binnen omdat er ruzie zou zijn geweest, zegt Omroep Brabant. De wijk was een tijd lang afgesloten, straten waren afgezet met linten en voorbijgangers kregen te horen dat ze er niet in mochten. En dan nu het weer, van Weer Online. De bewolking neemt vanuit het noorden toe en het is tussen de 9 en 13 graden. Morgen blijft het bewolkt met kans op wat motregen in het noorden en oosten. Er staat weinig wind en wordt een graad of 17 tot 21. Dit was het nieuws op Slam.
0: Vanaf zondag de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.